0: We luisterden zo net naar Pierre Boulez's Pli, Selon Pli, met teksten van Mallarmé, gezongen door Elisabeth Lawrence, Phyllis Bryn Gelson, gedirigeerd door Pierre Boulez zelf en als orkest het BBC Symfonieorkest.
1: Kijk eens aan.
2: Proper, proper.
1: Ja, ik heb een... Ik zocht eigenlijk op Pierre Boulez. En het eerste wat ik zag was... Het eerste wat ik zag was dat zijn huis te koop stond. Hij is eigenlijk 10 jaar geleden overleden. En nu sinds een week of zo staat het te koop.
2: Oké.
1: En hij woonde eigenlijk in 2 verschillende huizen. Hij woonde in Baden-Baden, in meer een soort ouderwets huis. Maar het bijzondere aan het huis wat te koop staat, dat is een... Een waanzinnig huis. En dat is ontworpen door... staat in de Haute-Provence, dus in het zuiden van Frankrijk, vlakbij het plaatsje Saint-Michel Observatoire. En dat kost 1,1 miljoen. Hmm. Wat ik eigenlijk nog vond meevallen.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
3: En,
1: het is ontworpen door Odette Ducard. En toen heb ik even op haar gezocht. Want zij was een kunstenares, architecte. En het is gebouwd op een oude quarry, dus een oude steengroeven. En het is dus gemaakt van beton en van stenen van die steengroeven. Het is zo'n heel minimalistisch huis. Het is geweldig. Het is echt, er staan natuurlijk allemaal foto's op internet omdat het te koop staat. En het is prachtig. Ook als je op haar, ik heb even op haar gezocht ook. Waarschijnlijk heeft hij haar gevraagd om het te ontwerpen. Zij hoorde ook wel bij zo'n club artistiekelingen in die tijd. Ik denk dat het in de jaren 60 of zo gebouwd is, denk ik. Eind 50, 60. En, maar ook haar eigen huis. Niet zo groot is dat, maar het is een prachtig huis. En ze heeft ook glasramen gemaakt voor weer andere, weet je, van die brutalistische architectuur. Daar heeft zij ook glasramen voor ontworpen, ook fantastisch. Dus het is echt wel de moeite even om op haar te zoeken. En in het huis is er ook een souterrain. En dat is het cabinet d'expérimentation sonore. De acoustic crypt. Dus dat had hij dan uiteraard speciaal laten bouwen waarschijnlijk. En er stond ook nog op de site, op de verkoopsite, er was ook een muziekkamer die ze op het terras uitgaf. Er zijn 3 terrassen, geloof ik, daar. En is er iets aan de hand?
4: Nee.
1: Ah, oké. Okay. En er zijn... ik ben toch even afgeleid. Oh, dat huis heeft 3 terrassen en één... Er was een muziekkamer en die kwam ook uit op een terras. Maar dat is nu omgebouwd tot een soort master bedroom. Dus, en het is ook een waanzinnig mooie omgeving. En toen heb ik nog, dus ja, zo in de Provence, aan de muziek. En dan had ik nog even gezocht van, maar als hij in 2016 is overleden, waarom wordt het nu pas verkocht? Is het van zijn vrouw nog of bla bla bla? En toen ben ik gaan kijken, maar hij was een closeted homosexual. En dan had een assistent, maar dat was dus eigenlijk ook zijn vriend. En die noemde die altijd, die stelde die voor aan zijn omgeving als de valet, als de bediende.
0: Dat zal ik.
1: Wat natuurlijk erotisch dan wel weer interessant is. Maar ja, hij heeft zijn
0: duidelijke verhoudingen.
1: Hij heeft zijn geaardheid altijd verborgen gehouden. Maar het zou natuurlijk best kunnen dat...
2: Die valet daar nog 10 jaar
1: gewoond heeft. Dat die gast daar nog gewoond heeft en dat hij inmiddels ook is overleden. Dat heb ik niet meer opgezocht. En dat het daarom nu te koop staat. Maar hij heeft ook een zuster, Pierre Boulez. En ik las wel even dat ik las dat ergens snel of dat klopt, weet ik niet. Dat de toegang tot het huis werd dan wel aan de zuster ontzegd door de valet. Maar verder, ja, ik kon verder niet zo.
0: Dus dat was eigenlijk zo'n beetje de meid van de pastoor, zo.
1: ik weet niet, ik ben niet mee, maar goed.
0: Ik kom uit zo'n katholiek dorpje, dus pastoors mogen niet trouwen, hè.
2: Maar de meid...
3: Iedere pastoor had wel een meid.
2: Die inwoonde.
3: En dat was altijd de meid tussen aanhalingstekens.
1: Ja, ik begrijp hem. Oké, dus... Dus dat was nog een soort van... maar kijk zeker, zoek even Odette Ducard op. Want fantastisch. Ja, prachtige dingen die ze heeft gemaakt.
2: Oké, mooi.
1: Ja.
2: En we gaan dan een inzamelingactie. 1.000.001 was het, dat we bij deze beginnen.
1: Ik zag dat huis. En van die geweldige trappartijen zit erin. Elke trap heeft zo heel zijn eigen karakter, maar zo van die open trappen. Hè? Ik vind dat zoiets moois. Hè? Dus dat er geen onderkant of zo'n trap zit, maar dat die open is. Dat je zo van die treetjes hebt met dan een dunne stalen constructie bijvoorbeeld. Oh, ik vind daar ben ik zot van. En dat huis had dat dus.
3: Ja, we zullen een crowdfunding opstarten. Dan kunnen we daar de tweede afdeling Radio Centraal France op richten.
1: Oh god.
2: Perfect.
1: Oh man, ik zou dat wel zien zitten.
2: Een beetje Centraal Frankrijk ook. Dus.
1: En het zit dan ook nog eens een keer op een hoge plek waar je goed kan uitzenden.
3: Perfect.
2: Midden tussen de bosbranden dan.
1: Ja, en dat zal wel de toekomst zijn, ja.
2: Nee, inderdaad. Ondertussen genieten wij verder van de middagmuziek van Bonoccini.
1: Lunchmuziek. Lunchmuziek met gebakken appeltjes en pruimpjes.
3: En pruimen.
2: En koffie. Maar een switch, een schaakbord switch.
3: Dacht aan Haydn.
1: Mm-hmm. Ja, nou. Haydn
3: is een van de grootvaders van de strijkkwartetten, de symfonieën.
1: Wanneer leefde Haydn?
3: 1732 tot 1809.
1: Hmm. Oké. Okay.
2: Zo laat barok dan.
3: Nee, voor klassiek.
1: Moet wel correct zijn, hè?
3: Nee, Haydn is... als we spreken over het klassicisme, dan is Haydn toch een van de namen die als eerste valt.
1: Just is just,
3: ja. Dat is arme komaf, boerenkomaf. Gefascineerd door muziek, bestudeerde alle partituren. Al had hem eten te keur, blijkbaar. Zong in het koor, een knapenkoor. Toen 17 moeten stoppen, dan kwam hij helemaal om van de honger, blijkbaar. En op een gegeven moment is hem aan het hof van Esterhazy benoemd en dan is het eigenlijk helemaal vertrokken geweest.
1: En hoe, weet je, nou ja... Yeah. Sorry dat ik dat nu vraag, maar ik ben dan echt benieuwd naar die overgang van super armoede en dan toch aan dat hof terechtkomen. Dan ben ik altijd benieuwd hoe ontstaat zoiets? Wat is die eerste stap?
3: Wat is de eerste stap? Even kijken. Hè?
1: Waarschijnlijk misschien al iets componeren of niet? Of al heel goed kunnen iets bespelen en daardoor een beetje bekend worden?
3: Ja, dus het begon inderdaad met... in dorp muziek te spelen, met geïmproviseerde instrumenten die hij vaak zelf mochten, of dat hij met zijn arm over zijn het strijken was met zijn andere arm om het na te doen. Of dat hij dan zelf in lapeleer spande over iets om te drummen.
1: Zo interessant.
3: Op een gegeven moment is hij dan naar Wenen verhuisd, dus dat zal waarschijnlijk minder boer geweest zijn. Daar is hij dan inderdaad bij het Stephansdom jongenskoor gegaan. Wat is ja. Te weinig eten kregen, dat is een soort in de context van die tijd, ik ken hem niet helemaal, maar hadden wel meer van die dingen.
1: Ze werden een beetje uitgebuit.
3: Ja, ze mochten zingen, ze kregen wel iets. Maar ook niet te veel.
1: En toen kwam de baard in de keel.
3: Dat zal dat wel zijn, inderdaad. Rond de 17 is vrij laat, hè?
1: Ja.
3: Toen probeerde hij ook al te componeren, met vallen en opstaan, door eigen zeggen. Hij dacht in het begin dat een stuk pas af was als het helemaal verdronken in een blad van vol met noten. Was soms ook wel boeiend, kan zijn. En dan op zijn 17e inderdaad uit het koor. Dat was geen verbetering voor zijn toestand. Dan begonnen we wat te arrangeren, te componeren, op straat te musiceren. Af en toe wat les te geven. Ja, overleven, hè. Soms 16 tot 17, 18 uur per dag. En tussen zijn tijd bestudeert hij dan nog muziek, vooral Carl Philipp Emanuel Bach, toen zijn interesse. Hoe dat het dan gebeurt, dat weet ik niet, maar volgens mij is hem dan gewoon opgepikt.
2: Ja, ik denk dat ik het een beetje...
3: 1761.
2: Een beetje gevonden heb, want hij gaf dan muziekles om de broden, inderdaad. Ook grappig. Op een gegeven moment, omdat je over die baard in de keel sprak, er werd ernstig nagedacht in de familie om hem te castreren.
1: Ja.
2: Op het moment dat hij zou de baard in de keel krijgen. Maar hij is dan toch vanaf gestapt. Hij heeft dan gekozen voor inderdaad de moeilijke armere weg. En het was via muzieklessen dat hij gaf, dat hij dan toch bij bepaalde zangeressen terecht kwam in het begeleiden van. En dan kwam zo'n zangeres, bracht hem in contact met operacomponisten. En dan is hij waarschijnlijk op die manier een beetje de weg naar het paleis van de Estrades is gevonden.
3: Ja. Ja, en daar had ze een budget blijkbaar.
2: Mecenaat ook.
1: Ja. Wist hij dan ook in... hij is niet in armoede gestorven. Hij is wel... Heeft het dan goed gedaan?
3: Ik denk het niet. Wacht, kijk eens, ik heb een klein biografieke bij. Hij zat toen in Engeland. Oh nee, hij overlijdt. Het laatste zin ik. Hij overlijdt op 31 mei 1809... En tijdens de dodenmis klinkt Mozart's Requiem. Zeg je Mozart's Requiem op een mis kunt afspelen?
1: Ja. Helemaal dik in orde gekomen hoor.
3: Het heeft hij ook helemaal overleefd. Hè? Dus hij heeft ook dacht ik Mozart lesgegeven en zo.
2: Ja. Nu, het is duidelijk, het is absoluut natuurtalenten.
3: Nee, absoluut niet.
2: 100 en... Ja, maar ja, als je opgepikt wordt en je bent al zo bezeten van jongs af door zingen en dan componeren, want hij wou echt componist worden, hè?
3: Nee, hij had absoluut interesse. Hij was geen natuurtalent. Blijkbaar was het in het begin echt wel met vallen en opstaan. Het is gewoon een keiharde werker.
2: Oké.
3: Okay. En Mozart was een natuurtalent. En hij is gewoon... Ja, is gewoon zo gepassioneerd door muziek dat hij... Ja... Maar het was niet dat hij als kind...
2: Blijkbaar
3: direct zo over. Dat
1: is
3: gewoon,
1: gewoon
3: ja, er continu met muziek te zijn, is hij erin gegroeid.
2: Okay.
3: Ja. Terwijl bij Mozart was van jongs af aan. Ah ja. Ja, ja, is er ook wel van jongs af aan op getraind in een andere omgeving natuurlijk.
1: Ja, maar, ik denk, je kan een natuurtalent zijn en als er dan niks met dat. Als er geen werk gebeurt, komt dat ook niet tot uiting.
2: Ja.
1: Je kan inderdaad talent hebben en dan ook veel werk doen en dan kan dat ook tot uiting komen.
2: Ja. Ja, dus het was inderdaad een werker. Oké. Maar een gigantische productie heeft hij gehad, hè?
3: Oh ja, wacht, ik heb hier een paar cijfertjes. Eens kijken, ik denk dat 108 symfonieën waren, 68 kwartetten volgens mij. Nee, 68 sonates, 62 kwartetten. Of zijn ik niet naar toe wisselen, maar ook niet uit.
2: 24 opera's, 125 bariton trio's. Dat houdt niet op.
3: 104 symfonieën, 68 kwartetten. Ja, 62 sonates.
2: Ja, ja.
3: En dan inderdaad nog een hele.
2: 24 opera's. Jongens. En wat vind jij van hem?
3: Ik vind hem fantastisch.
2: Oké.
3: Okay. Ja. Mozart en men nooit niet. Je laat kunnen boeien. Buiten zijn requiem. Hè. Zijn requiem echt belangrijk.
2: Dat komt nog wel, Jan.
3: Ik heb het best gedaan. Ik heb het best gedaan. Maar Haydn is in essentie dezelfde stijl. Maar,
2: Haydn had ook, las ik in de Gouten, een bras met Beethoven. Ze konden niet met elkaar overweg.
3: Oké. Dat kan. Met Beethoven nog wel.
1: Dus dat waren tijdgenoten.
3: Ja. Beethoven is al een pak jonger geweest.
1: Okay.
3: Haydn is echt zo. Hij heeft de barokgeneratie nog gekend, de late barokgeneratie. In de vroege romantiekers. Schubert en zo.
2: En je had het er net over dat hij een klassieke muziek was. Dus
3: een klassiek. Ja.
2: Dus het is niet de algemene vorm van klassieke muziek, maar een bepaalde.
3: De klassicistische
2: stijl.
3: Periode.
2: Klassicistisch.
3: Ja. Dan, even kijken, 1750, 1800 wordt het ongeveer.
2: Okay. Gezet.
3: Ja, eigenlijk exact hij is in de tijd.
2: Nou, Oké, dat...
1: Gaan we wat horen dan?
2: Ja, hè. Dat.
3: Dus gewoon luisteren naar een strijkkwartet. Een van zijn echte strijkkwartetten. Het strijkkwartet in Do groot, opus 20, nummer 2. Hoboken nummer 3, 32.
1: Opgenomen in Hoboken.
2: Ja, Hoboken.
3: Nee, dit is een werk, dit is een catalog van... Haydn is Hoboken. Zeker de hash, punt en een nummer.
2: Ah ja.
3: Hoboken.
2: Dus als een kachel voor het zaken is.
1: Iets met het kiel.
3: In Antwerpen ook aan dat beter. Het is albaken.
2: Of zoiets. Iets met het kiel. Met de metallurgie. Ja. Met de lood in de lucht.
3: Het is gespeeld op origineel instrumenten. Uit 1700 en zoveel allemaal. 1730, 1710, 1742.
2: Ah, ja. Okay.
3: Door het kwartet Esterhazy in Amsterdam.
2: Dank je wel. En geef hem van Jetje.

0: Stilte, radio stilte.
1: Nee, want we hebben nog altijd onze bononcini op de achtergrond. Beetje spannend.
0: Ah, oké. Okay. Kijk.
2: Sam met een bijhoud.
0: Ja.
1: Samen met onze bijhoud, ja. Ja, ja, ja. Ja, heel aangenaam met me zeker. Ik vond het ook een bijzonder heldere, goede opname. En dan zei jij direct van, ja, dat is Philips.
2: Dat is Philips, ja.
1: Ja. Die maakte er inderdaad wel een staat van om hun technische kwaliteit af te leveren. Hè. Ja.
2: Nou, die hebben heel goede opnames, heel veel. In verschillende genres.
1: Ja, Nederland is denk ik over het algemeen wel heel technisch en open naar muziekopnames geweest, hè, denk ik. Bijna een keurmerk, hè, als je in Amsterdam opnames maakt. Een heel grote openheid, hè, toch in de bloeiperiode. Ja, misschien nu nog wel. Het zou wel goed zijn als we een Nederlandse vrouw in ons programma hadden, dat die er dan meteen iets kon over zeggen. Maar...
0: Ik weet, ja, als ik iets van mis, zou ik het zeggen. Ik weet niks daarover. Maar dan ook echt helemaal niks. Behalve dan dat Philips in Eindhoven zat.
2: In Eindhoven, ja. Zat zit in Turnhout ook een beetje.
1: Zijn zij echt de uitvinders van de CD?
2: Samen met Sony, hè.
1: Want ik heb ergens ooit, misschien het klinkt te goed om waar te zijn bijna, maar ik las iets dat er twee heren met witte stofjassen een manier zochten om met elkaar te communiceren en dat dan de ene dat gewoon even uitvond, een schijfje met dan puntjes erin en dan een lezer erbij. En dan gaf hij dan aan zijn collega en dan kon hij dat luisteren. Oh, leuk, ja. Maar eigenlijk niet echt doorgedacht dat het wel eens een revolutie in de muziek zou kunnen betekenen. Maar het klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
2: Ja, dat klopt, ja, want er zijn heel wat jarenlang research tussen de twee firma's gebeurd en uitwisselingen en lange aankondigingen.
0: Hmm. Werkt het met de laser eigenlijk?
2: Ja, laser is voor te... Laser voor te lezen, ja.
0: Ja, en dat is dan weer verbonden aan de kwantummechanica. De laser.
2: Het zijn eigenlijk gewoon blokjes. Zoals vinyl, maar dan blokjes, bits. In een doorzichtig plastic. Dat je niet kunt lezen. Daar wordt dan een aluminium spiegel achter gezet. En door die aluminium spiegel leest hij of dat een uitstulping of een putje is. En dat zijn dan de bits. Ja.
1: En de nulletjes en de eentjes eigenlijk.
2: Ja. En dan nog wat complexer als daarom. Sorry dat niks misloopt, maar zwart. Dat is de basis.
1: Oké, we hebben nog een regulier kwartier voor Scherzo Infa Groot Centraal.
0: Op Radio Centraal.
1: Wat denkt onze muziekmeester van de volgende 15 minuten?
2: Le visage nuptial van Pierre Boulez.
1: Kortweg een Boulez.
0: Iets van een uur. In een kwartier ga je dat doen?
2: 30 minuten.
0: Dat is een geintje.
2: Ja, maar plus 100%.
0: Dus is dit hoe lang duurt het muziekstuk wat er nu komen gaat?
2: 30 minuten.
0: Oké.
2: Okay. Misschien wordt hij in twee gekapt. Misschien niet.
1: En zoals steeds zijn we altijd in blijde verwachting van Kazang, wat een heerlijk programma is en op een eigen tempo. Dus we doen iets liever dat we het dan live laten doorspelen, maar het kan op elk moment met graagte onderbroken worden door Kazang vanaf 1 uur. Maar het is dan leuk dat wij in plaats van de nachtmachine op te zetten, dat we dan toch nog eventjes wat live blijven doorspelen.
2: De visage nuptial.
0: Oké, gaan we afscheid nemen?
2: Vijf delen.
0: Sorry, gaan we nu afscheid nemen?
2: Oh.
0: Of gaan we dat straks doen? Of niet?
2: Oh, dat straks helemaal doen, niet. We zijn hier nog, hè?
1: Okay. Dat nog straks doen. Ja. In ieder geval, ja, dankzij Birgit hier hebben we ondertussen ook even gezocht naar het huis van Pierre Boulez, dat dan te koop staat. Dus je kan het intikken. Maison à vendre, Pierre Boulez. Ja. En je ziet een fantastisch, fantastisch, brutalistisch huis.
0: Dus heb je ergens nog een miljoentje liggen? Ze zeggen, ga ervoor. Ja. En nodig ons uit.
1: Ja, dat wel. Dat hoort er dan een weekendje. Oké.
2: De visage nuptial bestond uit 5 delen. De eerste deel is conduit, het tweede gravité en lemuré, het derde le visage nuptial, het vierde evadne, het vijfde is een postscriptum.
0: Kijk, lijkt wel grammatica, een soort werkwoord uitgangen.

0: out, find out now, first before you...
1: Well, I'll let you down.

Het is 8:30 geweest. Tijd voor Frixien. Tijd, zoals beloofd, voor Marion Brown. U hoort Soundways Part 2. Een nummer uit 19, of een compositie uit 1973 van Marion Brown en Elliot Schwartz. Terug te vinden onder andere op de dubbel LP Marion Brown Duets. Duetten van Marion Brown met Elliot Schwartz en Leo Smit. Deze dus met Elliot Schwartz, Marion Brown, Soundways Part 2. Welkom bij Frixien.

van Elliot Schwartz en Marian Braam met Soundscapes Part 2 ging het naar Camilla Nebbia met Rastro Ovacchio. En ondertussen dienen de Ali Brothers zich aan Oestad Nazakat Ali Khan en Oestad Salamat Ali Khan. Opnames uit 1970. U hoort Raga Gujari Todi uit de LP Music from Pakistan, Ali Brothers.

Gama,

Raga Gujari Todi, de Pakistanse gebroeders Ali Ustad Nazakat Ali Khan en Ustad Salamat Ali Khan. Opnames uit 1970. Verder met The Dwarfs of East Agoutam.

Watertube van Riccardo Sinigaglia. Daarvoor Dwarfs of East Aguza met Is Shabon Riding in de Lada Neva. Dwarfs of East Aguza en Riccardo Sinigaglia achtereenvolgens. Dit is Noise Weissensee in de versie van Matt Baldwin.

Lowride van Altecker, gespeeld door Shane Parrish, daarvoor Weissensee van Noy, gespeeld door Matt Baldwin. Dit is bijspiel om Freak Scene af te sluiten vandaag. Tot volgende week.

0: Dit is, voor zover ik weet, Radio Centraal en het is maandag 20 juli 2026. En we hebben een paar mensen in de studio. En wat hebben we daarnet gehoord eigenlijk?
1: Words van Mathilde D.
0: En wie is Mathilde D?
1: Dat ben ik.
0: Oei. En van waar die naam?
1: Het is een afgeleide van van mijn tweede naam, Mathilde.
0: Mathilde. En hoe maak je die muziek? Hoe kom je erbij om muziek te maken?
1: Ja. Ja. Wat een vraag.
0: Dat is een goed antwoord.
1: Ja, voilà. Kijk. Maar, ja, het is zo. Het moet, het kan niet anders. Het jeukt, het kriebelt. Het is een ziekte, een besmetting, DNA.
0: En zo'n creatieproces, hoe gaat dat in zijn werk? Zo.
1: Met veel doorzetting, eenzaamheid, vallen en opstaan, opnieuw beginnen, zoeken.
0: Ja. Je zingt altijd in het Engels of in het Nederlands? Of?
1: Ik zing in het Engels, ja. Ik ben dus van Gent, niet van Amsterdam. En ik heb dus een ontzettend Gents accent. Zeker de R.
0: Okay.
1: En voilà. In het Nederlands ga ik er niet aan beginnen. En het is ook zo trendy om alles in het Nederlands te doen nu.
0: En wat zijn eigenlijk de interessante dingen van Gent eigenlijk?
1: En Gent?
0: Ja, buiten de Gentse feesten.
1: En buiten de Gentse feesten? Ja, dus je moet er een andere Gentenaar voor hebben, denk ik, die dat komt bejubelen. Ik woon daar.
0: Oké. Okay.
1: En voilà. Ja. Ja, qua cultuur... We staan niet aan.
0: Jawel, nee, er is iemand aan de deur.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Ik kreeg bericht dat er iemand aan de deur staat.
1: Moet ik nu wat vertellen over Gent?
0: Je moet niks, ik vraag maar iets, hè.
1: Ja, qua cultuur, Gent, het is ook niet te groot, dus oké, dat is goed.
0: Ja, en hoe lang zing je al, hoe lang treed je op en hoe moet ik dat zien, u?
1: Ik speel nu 15 jaar, ja. Het eerste project was bij Pieter Jan de Waalen ook en met allemaal muzikanten, dat heette Mary and Me. En dat was meer zo, een soortje ongeregeld. we werden zo wat vergeleken met de Velvet Underground. Niet omdat we echt zo klinken, maar omdat we gewoon zo dingen doen. Hallo, goedemiddag.
0: En compagnon is ook muzikant.
1: Ja.
0: En wat soort muziek maakt hij? Als je een micro opneemt.
1: Hij werkt mee met mij, behalve op Mathilde D. We hebben samen ook een elektronisch project, dat heet Gauss.
0: Hoe heet dat, Gauss?
1: Gauss.
0: Gauss. En wat is dat, een eend of gans of zoiets? Nee,
1: nee, Gauss is naar de wiskundige Gauss.
0: Oké.
1: Okay. Voilà. Kent die van de curve, maar die was ook een...
2: Astronomicus,
1: ja. En meer naar daar, naar het... Heeft iets, Gauss was ook de oude benaming van de mathematische fluxberekening voor whatever, dat iets met aantrekking en afstoten heeft, en dat past wel bij een dansproject.
0: Ik doe dan eigenlijk ook multidisciplinaire projecten.
1: Gauss is dansmuziek, ja.
0: Ja. Ja. Maar je bent ook beeldend kunstenaar.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat soort performance doe je?
1: Performance als beeldend kunstenaar?
0: Ja, of...
1: Geen, nee. Nee. Ik maak videoperformances, maar ik perform niet zelf daarin.
0: Ja.
1: En alleen eigenlijk video werken gewoon, met mensen. Of, ja, vooral.
0: En welk liedje zou ik nu spelen van u?
1: De zon schijnt Forever Today. Forever Today is nu onze single voor de zomer en voor de zon. En komt uit op de nieuwe plaat Blood Games die we voorstellen 6 december in de Kazematten in Gent.
0: Kazematten, waar is Kazematten?
1: In de buurt van de Dampoort. En okay. Alle info kan je vinden op mathilde.be of op Instagram.

0: Nu zitten we terug in de ether. Dus Koen, ik zal je micro openzetten. Dan...
1: Nee, sorry.
0: Ah ja, je verwacht vragen?
2: Ja, ik denk dat, ja. Ah, ja.
0: En wat wilt je met die muziek bereiken?
2: Ja, weet je, uiteindelijk willen we allemaal liefde en wereldvrede. Ja, met dit project, de eerste plaat, The Broken Heart of Mathilde, heb ik begonnen in corona, toen de tweede plaat van Gals moest geannuleerd worden. Prachtige plaat, nooit kunnen spelen door corona. En dan had Pieter Jan even genoeg van de muziekwereld en dan heb ik alleen beginnen schrijven en dus een ander instrumentarium gezocht, strijkers en piano. En wat ik daar... En corona was zo'n tijd van verstilling en dan kwamen zo de demonen naar boven. En bij heel veel mensen, ook bij mij. En ja, ik merkte ook dat ik veel gemeenschappelijke demonen had met andere mensen zo. Die konden dan onderling 's nachts praatjes maken. En ik heb vanuit dat geschreven, hoe dat eigenlijk was voor mij om zo wat op te groeien in mijn patriarchaal gezin. En het is een klein beetje emanciperend, dat album. En voilà. En het heet The Broken Heart of Mathilde.
0: En welke liedjes staan erop? Misschien kan ik er iemand van spelen.
2: Bijvoorbeeld... ja, wat misschien... ja, ik hou enorm veel van de Cornfields. Of misschien...
1: The One Man Rebellion.
2: The One Man Rebellion. Come Dance, zullen we dat doen? Come Dance heb ik geschreven voor mijn moeder. Die is vlak daarna gestorven en ze heeft het nog kunnen horen.

0: Dit zijn nog altijd wolken prijzen op Radio Centraal, 106.7. En het is nog altijd maandag, de 20 juli 2026. En er was juist een vraag in de studio die niet voor de micro werd geuit en die nu zijn vervolg gaat krijgen, hoop ik dan.
1: Ja, of ik kwaad ben.
0: Hoe kwaad ben jij?
1: Ik weet niet hoe wat kwaad, hoe dat ik dat moet... Ik ben soms verbouwereerd. Hoe hoog mijn kwaadheid, ja, tot aan het heelal en soms gewoon niks. Je kan verbouwereerd zijn door situaties, door oneerlijkheid, door oorlog, door misogynie, waaruit ik dan ook schrijf en ook mijn beeldend werk maak. En tegelijkertijd ga ik dan op zoek naar de systemen die erachter zitten, de dogma's die we willen blijven in stand houden om onze samenleving toch zo geregeld te houden zoals onze cultuur ze kende. Alsof dat iets is dat niet zou kunnen bewegen, terwijl dat het enigste is wat zou moeten bewegen. En misschien maak ik mijn werk in de hoop om daar zo aan die fundamenten een keer zo te kunnen vroeten dat het wat schudt en dat men er eens opnieuw over zou nadenken. Van daaruit werk ik. En dus, ja, het feit dat ik dat doe, heeft natuurlijk wel te maken met dat ik helemaal niet akkoord ben met hoe dat sommige dingen gaan. En dat is dan kwaad.

0: andere manier benutten we dat soms op de slechtst mogelijke manier. En dat is vreemd.
1: En Koen, hoe heb je haar ontdekt?
0: Koen?
2: Kwaadheid is dat een... is een emotie. En voor veel mensen is dat negatief.
0: Ah ja.
2: Dat is, ik vind dat een positief iets, kwaadheid. Dat wil zeggen dat je eigenlijk dat niet normaal vindt, dat je niet wegkijkt.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk is het een positief iets.
0: Ja. Ja.
2: En dat onder de aandacht brengen, dat vind ik iets moois. Iedereen vindt kwaadheid negatief. Nee. Je moet eigenlijk kwaad durven zijn.
0: Ja, ja. Dat is
2: en daar
0: wel...
2: ben jij, dat ja. hoor je ook.
0: Het is zo wel, zoals u het zegt, ja. Ja. Dus, voilà.
1: Oké. Moet ik nog een kwaad liedje spelen?
0: De wolf is kwaad.
1: De wolf is kwaad. Komt eraan. Ik ga een technische diensttrap opbellen. Die staat nog even in een fil, maar het is ongeveer geland.
0: Oké.
1: Dit is even de meditatieve stilte. Waarvoor bekend zijn.

0: versus op de radio. Als het stil is.
1: Dat is niet stil. Met de vorige liedjes had ik toch hier.
2: Ja, dan kon ik het hier horen. Ja.
3: Don't know how many times a day.
2: Maar dan misschien stil getrokken?
3: Just one person. Ja. There were different people. Whole time I was there, I was telling myself, be strong, be calm. And the end of this will only take a moment.

0: Het is wel gedaan. On the Jew.
1: Mooi, hè?
0: We waren hier over de straat bezig, niet? Hè? Anyway. Was het verschil nu en tegen in uw teksten en uw muziek tegen het begin, tegen 15 jaar geleden toen je startte?
2: Ik denk dat ze een beetje absurder waren eerst. Bij Mary and Me. Ja.
0: En waarom is dat veranderd, denk je? Is het serieuzer geworden?
2: Ik vind de wereld wel een beetje serieuzer geworden.
0: Ja.
2: Of ik ben er mij meer van bewust, ik weet het niet.
0: Ja. En wie zijn... We zijn de voorbeelden waar je vroeger naar opkeek of die je beïnvloed hebben?
2: Ja, die vraag krijg ik altijd. En dat zijn zo... er zijn zo'n paar nummers die ik echt ongelooflijk goed vind, maar nooit echt zo'n artiest. Heel veel klassieke muziek, omdat ik heb lang klassiek ballet gedaan. Dus dat heeft mij wel gevormd. En dan zijn er echt zo... nummers die ik ongelooflijk vind.
0: Daar straks sprak je over de Velvet Underground.
2: Ja, wel, wij werden daarmee vergeleken. Ja.
0: Nico.
2: Ach ja, ik kende dat niet. Dus ik ben dan een plaat gaan halen, opgelegd thuis en die zingt vals. Dus ik vond dat vreselijk. Maar eigenlijk was er wel iets in dat timbre toen. En misschien moeten we iets luisteren van... Ja, We Love?
3: Dat dacht ik ook.
2: Ah ja, oké. We gaan eens proberen of we iets kunnen draaien van Mary and Me.
0: Oké, ik sta klaar.

0: Dus de micro staat open.
1: Toen, dat zijn ze.
0: Ik zeg het maar, hè, de micro staat open. Je mocht zeggen wat je wilt natuurlijk, maar als je maar weet dat iedereen het hoort. Dit was van een ander van 2010, heb ik begrepen.
2: Ja, dit is Mary and Me. En het nummer heet We Love. En is in 2010 uitgekomen. En we hebben toen geschreven ook al voor de... een beetje over naar aanleiding met de Palestijnse kwestie in het hoofd. Als je elkaar blijft bestoken en altijd vergelding zoekt, dan blijft het eeuwig doorgaan. En we zijn nu 15 jaar later. En op de komende plaat heb ik daar weer een nummer over geschreven, over de absurditeit van telkens te gaan vechten voor wraak, voor die broeders, voor de gevallenen, voor de eer, voor de vrede, voor. En dan... Zo. Voilà.
0: Ik had dat kunnen uitnodigen voor... Ik had een festival georganiseerd met het Nomades Gaza-project uit Den Haag.
2: Ja.
0: Een paar maanden geleden. In het Raamtheater. En die hadden dus de oppervlakte van de Palestina in een installatie gegoten. Dus we konden de mensen zien hoe groot dat eigenlijk maar was, Palestina. Want dat is eigenlijk niet echt groot, eigenlijk.
2: Nee.
0: Dus die hadden eigenlijk een ruimte met veel te zuilen gemaakt. En als je daar binnen stapte, dan verstilde alles. En dan markeerden ze elke dag de doden van de Palestijnen en de Joden in die vilte zuilen, eigenlijk. En zo waren die... die waren van Den Haag, maar die waren eigenlijk 33 jaar artistiek actief in de Gazastrook.
2: Mm-hmm.
0: Met opleidingen voor kinderen van tekenen en schrijven. En, en die waren dan voor de eerste keer in Antwerpen. Ja. Ik ben dan, ik denk, 10 dagen hier geweest. Met lezingen. Filmen. Dus eigenlijk had ik u toen moeten kennen en laten optreden.
2: Ja. Dat had. Helaas. Het is voorbij, dus ja.
0: Okay. Maar ik kan wel... Ik kan het natuurlijk wel doorlinken naar hen.
2: Ja,
0: dat kan ik natuurlijk wel doen.
2: Dat zou fijn zijn, ja.
0: Ja, ik zal dat straks doen. Want nu hebben we het programma en ik zie dat de Koen heel aandachtig naar mij aan het kijken is. En die verwacht waarschijnlijk een heel diepzinnige vraag, maar... Ja, zo diepzinnig zeg ik op het moment niet echt, eigenlijk. Ja, maar hoeveel liedjes hebt jij?
2: Hoeveel liedjes heb ik?
0: Over Palestina gecomponeerd.
2: Ik heb de plaat die nu komt, die we dus in december uitbrengen, waaruit Words komen en Forever Today... gaat over oorlog en de absurditeit van oorlog. En het album heet Blood Games.
0: We zijn nu volop, de technische dienst is volop op zoek in het universum naar...
2: Naar iets, maar naar wat?
3: Heartbeat.
2: Heartbeat. Ah ja, Heartbeat gaat natuurlijk ook daarover. Dat is McGaws, dat is het eerste... Het titelnummer van de tweede plaat van Gauss is elektronisch, dat is het... Prachtige tweede album van Gauss dat gesnuffeld is tijdens corona. And here we go.

0: Wordt. Nu staat de micro terug open.
1: Heel expressief, sterk gezicht ook. Hè. Maar ja, maakt niet uit.
0: Alles wordt uitgezonden. Dus de micro staat terug open. Dus zeg het nu maar. Nu mocht je het zeggen.
2: Ja. Ik verwacht iets.
0: Ja, de... Ik ben uw naam vergeten, want je hebt niet...
3: Pieter Jan.
0: Hoe heb je deze muziek achter elkaar? Je hebt dit nummer gekozen en waarom heb je dat gekozen?
3: Well, ik heb dit gekozen omdat het thematisch aansloot bij We Laugh van Marianne Me en ook thematisch aansluit bij de nieuwe plaat van Mathilde D. Omdat het gaat heel vaak over de absurditeit van oorlog en elkaar doodschieten. Terwijl dat, en zeker dit nu specifiek, Heartbeat, gaat dan over dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde opgebouwd zijn. En dus uw bloed is hetzelfde als het mijne. En
0: wat zeg je nu?
3: Uw hart is hetzelfde als het mijne. En toch vinden we redenen om elkaar toch zo slecht te vinden, om elkaar neer te halen. Dat is absurd. Het is belachelijk.
0: En waren dat de enigste liedjes die daar, zijn er nog, die je daar kunt aan regen?
2: Ja, het volledige komende album. Ongeveer 50% van mijn oeuvre als beeldend kunstenaar. Bij Human No More van Marianne Me ook. Mm. Ja, wel veel, veel. Ja.
0: Ik heb...
2: A Walk van Gals heeft dan eigenlijk wel meer te maken met ook de ecologische crisis die daaraan verwant is natuurlijk.
0: En kunnen we iets opzetten?
2: En Intensity ook eigenlijk. Zullen we eens Intensity doen? Dat is van Gauss.
0: We kunnen doen wat we willen hier.
2: Oké.
0: Hier en nu.
3: Intensity?
2: Ja.

0: Ah ja, juist, ik moet de luisteraars triggeren. We zijn bezig met een mailart project en dat noemt Victory by Joy. First B-Day van Victory by Joy. En we zijn er gestart. En de duizenden, net geen 10-9 dus, kaartjes die al binnen zijn. Straks is er iemand met de fiets komen leveren. Spank Mons, ze geeft les, of Gaf geeft les. Een academiefotografie, bekende fotograaf. En minstens Antwerpen, ik denk heel België. En hij heeft me aangeraden om zijn zoon te laten meespelen met zijn groepje. Onzin. Ik heb dan zo anderhalve minuut geluisterd voor ik naar hier kroste met mijn fiets. En ik ga hem zelfs bellen, de man van onzin. Zino Moons. Mag een telefoon verwachten? Binnenkort. Als ik van deze mensen, van deze lastposten verlost, dan bel ik Zino.
1: Oké. Okay.
0: Maar dus iedereen die beroemd wilt worden, die moet eigenlijk een postkaart of een brief of iets dat door de post kan vervoerd worden. Vroeger waren dat stoelen, dacht ik. Als je genoeg postzegels op de stoelen plakte, dan moest de post hem meenemen. Die tijd is spijtig genoeg voorbij. Anders kon je ook een trein vol plakken als je dan ergens naar Berlijn wilde of zo. En je plakte genoeg postzegels op een trein, dan moest de post je meepakken, hè. Maar dat is niet meer. Maar hoe lang bestaat dat? Mailart bestaat 100 jaar, zoiets. Langer. De bekendste mailart kunstenaar van België, kent je die?
1: Nee.
0: Uit Wellen tegen Hasselt. Giebleus, de bekendste. Die in zijn huis ongeveer inzakt. Met de mailart die er overal opgestapeld ligt. Maar ik weet niet zeker, maar ik dacht dat deze mailart project is die niet opgevangen door het smak in Gent. Ik weet dat, ik dacht dat Guy Bleus altijd graag zijn mailart aan Jan Hoed had laten samenwerken. Dus nu kent je de bekendste, maar in Gent zit er ook een paar. De broer van Herzelen, die is ook een van de actieve mailart kunstenaars. Kroksepox, kent je Kroksepox?
1: Ah, ja, ja.
0: De man die Kroksepox runt, dat is broer van Herzelen.
1: Ah ja?
0: Ja, absoluut. En die doet een soort...
1: Is toch een zij?
0: Mailart act. Die stuurt dan brieven aan een collega, kunstenaar, en die zitten dan van alles uit te wisselen.
2: Dat is ook zelf stuurt ook brieven?
0: En er is ook nu een bekende...
2: Stuurt toch zelf ook brieven?
1: Filip van Kouteren stuurde ook brieven, ja.
0: Filip van Kouteren, daar heb ik nog niks van ontvangen. Die is ooit wel eens enige keer bij me thuis geweest, ja.
2: Het overleden zijn, denk ik, hè. Hij stuurt brieven naar overleden...
1: Ah ja, gelukkig dat je nog niets gekregen
0: hebt. Zover zeg ik nog niet. Ik ben onderweg waarschijnlijk, maar... Ja. Dus ik heb eigenlijk van Tokio, ik kan ze voorlezen. Wacht, ik kan even geduld, ik kan een meditatieve stilte inlassen, want ik kan mij van mijn stoel bewegen. Ja, je zet een muziekje op. Fantastisch idee. Gelukkig heb ik verstandigere mensen in de studio die eigenlijk mijn programma vormgeven. Ik zal hem vragen als toekomstige technieker. En er is nog iemand, ik hoor een deur en ik verwacht een vierde gast.
1: Ik zou eigenlijk graag die van mij...
0: Daar is een vereniging. Hoe kom je hier binnen, Daniel? Hoe kun je binnen? Ik heb er geen knop.
1: Wat kan je? Ah ja, de river.
0: De river, doet maar. Yes.

0: Dat is volgens mij de grond waaruit kunst komt. Niet de galerijen en niet de musea. En de ondersteuning is veel te weinig naar de kunstenaar. Als ik dat als laatste boodschap mag geven. Ik denk dat daar ontstaat de kunst, bij de kunstenaar.
1: Ik kan niet bedenken, want het is nog 32 seconden.

Een goeie avond, mijn beste vrienden, mijn lieve vage kennissen. Alles goed met jullie? U luistert naar Lokaal Metaal op Radio Centraal. Maar vandaag gaan we, ho ho ho, mondiaal. Want er zijn nog 8 ploegen in het WK. 8 landen, met elk ook hun eigen metalgeschiedenis. Ik ga ze u laten horen in de volgorde dat u ze kan horen. U de matchen ook kan zien. En we zijn inderdaad begonnen met Frankrijk. Dat was Les Jardins de Minuit van Alceste. Toch wel een van mijn persoonlijke favoriete bands. Niet per se Franse, maar gewoon in het algemeen. Fantastische band. Live ook zeker de moeite. Zijn er nog andere bands dat ik had kunnen spelen voor Frankrijk? Uiteraard. Je hebt Gojira. Je hebt Landmarks. Wat had ik nog allemaal opgezien? Nog een hele hoop. Maar ik denk, Gojira zal voor de groot publiek wel het bekendste zijn, denk ik. Zeker sinds hun passage op de Olympische Spelen. Waar zij met Zaira, Zaira, Zaira heel de scène in vuur en vlam zetten. Dat was geweldig. Totaal ook onverwacht. Ik vond dat zalig. Maar goed, tegen wie moeten zij spelen? Zij moeten tegen Marokko spelen. Nu, je zou inderdaad denken, zo een moslimland of een Noord-Afrikaans land niet echt een grote metalgeschiedenis heeft, maar toch zijn er toch enkele bands die u zouden kunnen verrassen. Waaronder deze Sakadoja. Dit is Victim's History.

Voilà, c'est. Dus dat was inderdaad Sacagawea. Nu, als je er een beetje over de Marokkaanse metal gaat zien of zoeken, merk je een heel grote geschiedenis van toch ook wel black metal. En ook wel trash metal met bands als Trilogy, Vicious Vision, Ship of Wisdom, Into the Ever Night. Bands genoeg om toch ook eens een totaal ander land op uw metalkaart te zetten. Altijd wel leuk. Dus die match wordt morgen gespeeld om 10:00. Of dat Marokko nu gaat winnen of verliezen, het gaat wel een woelige nacht worden daar in Borgerhout, denk ik. Maar even goed. Tijdens hun vorige match kwam ik net terug van de tricks. Ik was daar naar Sun gaan kijken en ik was over de Turnhoutse baan aan het wandelen naar huis. En ik was gewoon een cafeetje binnengewandeld voor te kijken hoeveel dat was, want ik had zelfs niet door dat Marokko aan het spelen was. En ik heb daar toch een half uur gezeten tussen de vriendelijkste mensen van heel de wereld. Ik heb daar nog een theetje gekregen en alles erop en eraan. Die waren gewoon eens blij dat er iemand geïnteresseerd was in de Marokkaanse ploeg. Sterke ploeg ook, hè? Zeker weten. Ik denk dat dat wel eens een heel spannende match kan worden morgen. Maar goed, dan is het over morgen. En dan is het aan Spanje. En ja, nog aan een ander land, maar daar komen we subiet nog aan. Nu ook, Spanje heeft een niet al te rijke metalgeschiedenis. Alhoewel, er bestaan toch wel een hele hoop Spaanse metalbands. Maar na het wat opzoekingswerk blijkt deze toch de grootste te zijn. Als we afgaan op de luisteraars op Spotify natuurlijk. Deze is Mago Deos met Molinos de Viento.

Spaanse volk met wat metalmuziek. Als de Ieren dat kunnen, dan kunnen de Spanjaarden dat toch ook zeker? Kom aan. Nu, er zijn uiteraard nog wel meerdere Spaanse bands, zoals heavy metal iconen Barón Rojo, maar ook Tierra Santa en Warcry. Maar ook in een thrash en groove metal, de Angelus Apatrida, die daar, als ik me niet vergis, binnen 2 weken in de kit staan. Die zijn wel leuk. Ik heb die eens op een festival in Nederland gezien, dat is wel oké. En ja, bands gelijk Hemorrhage uit Madrid bijvoorbeeld, of Volst uit Madrid ook. Allemaal voorbeelden van Spaanse bands die je eens moet opzoeken. Zeker voordat zij ingemaakt worden door zo'n klein maar dapper landje dat zich tegen het grote Amerika een dikke vuist en een dikke fuck you heeft gedaan en een mooi dansje op YMCA in de kleedkamer heeft gedaan. Ja, dat gaat plezant worden, den vrijdag, denk ik. Ik denk dat heel België om 9 uur gewoon plat gaat liggen. Alle straten gaan zijn, zoals de titel van dit nummer. Dit is Doodskalm, van Wie gedood.

doodskalm. Zo zal het zijn in alle straten in België. Laten we gewoon hopen dat onze brave duiveltjes zich niet zo gaan dragen op het veld. Want dan worden ze gewoon platgewalst door die dekselse Spanjaarden. Moet ik nog andere Belgische bands opnoemen? Ik denk als je al langer naar dit programma luistert, dan denk ik dat je dat toch al wel wat kent. Hè? Waarschijnlijk speelt je ook een paar, wie weet. We gaan gewoon verder naar toch wel een ander groot metalland, alhoewel land. Eigenlijk heel de Scandinavische wereld staat wel bekend om voornamelijk hun black metal, alleen extremere metal. En Noorwegen is daar zeker geen klein kindje in, want er komen echt grote bands, à la Dimmu Borgir. Mayhem is ook Noors, Kvelertak, Enslaved, Satyricon, Darkthrone, dat zijn toch allemaal wel grote namen, toch zeker in de black metal. Kvelertak is nou niet black, maar die zijn wel kei plezant. Ik vind die toch plezant. Zeker nu dat die een oude zanger is, die nieuwe zanger is eigenlijk pakken beter. Ik ben even zijn naam kwijt, ik kan het wel opzoeken, maar die nieuwe zanger is wel pakken beter. Zeker die laatste show in Trix was echt geweldig. Allee, ik heb ze 2 keer gezien, ook als voorprogramma van Metallica in het Sportpaleis. En dat was van... met die naal op zijn kop. Maar ja, zwart. Ik wil er taak ook dus absoluut aanrader. Enslaved is ook een van mijn favoriete bands die dat zo viking metal, maar dan progressiever maken, niet zoals alleen de namen die andere grote mannen in die viking, godverdomme. Ik heb gekozen voor nog een andere Noorse band, ook wel een fantastische band, vind ik zelf. Ik ga niet proberen de titel uit te spreken, alhoewel. I Trollskog varen wild, dit is Ulver.

Ulver, een band dat toch als black metal band begonnen is in de jaren 90, 94. Dus toch ook al wel even bezig, hè. Absoluut aanrader. Eigenlijk veel Noorse bands, zoals ik al er juist heb gezegd. En de band waar ik niet kan opkomen, waren de Zweden van Amon Amarth. Ja, Sam. Dan vind ik Enslaved toch wel een pakje beter, om eerlijk te zijn. Maar ja, zwart. Dus als we kijken naar de bakermat, als je dat zo kunt zeggen, van de extreme metal. Scandinavië, Noorwegen, Finland, hè, maar dus Noorwegen. Zij moeten het opnemen tegen de bakermat van de heavy metal. Engeland. Daar waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Toen een zeer onvoorzichtige jongeman een stopje van zijn vinger verloor. Er een extra dingetje heeft opgezet en zo anders gitaar moest leren spelen. Een man, de band heeft gestart met een man die later een vleermuis de kop zou afbijten tijdens een live optreden. De startplaats van Eddie Diet van Maiden, van Sabbath, uiteraard. Maar ook, ja, er is zelfs een heel genre naar dat land vernoemd. New Wave of British Heavy Metal. En dan heb ik toch gekozen voor een van mijn favorieten uit die New Wave of British Heavy Metal. Staan deze zomer ook op Alcatraz, waar ik jammer genoeg zelf niet kan bij zijn, want ik ben super grote fan van deze band. Ik zou ze toch heel graag nog eens live willen zien, want ze bestaan toch ook al wel even. Alleen Maiden is nu 50 jaar aan het vieren en ik denk dat deze Saxon dat toch ook binnenkort zou kunnen doen. Dit is een live versie van het Wacken. Even zien, Wacken, hoeveel? Wacken 2014, toen waren ze 40 jaar, dus ze zijn nu al 52 jaar. Dus ja, het is toch al wel even. Dit is Princess of the Night.

Princess of the Night, fantastisch nummer. Ja, ik zeg gewoon over een trein dat de post komt brengen. Hoe zalig is dat? Dus ja, Noorwegen en Engeland, ook wel interessant, denk ik. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal interessante matchen. Buiten, alleen in mijn ogen, de laatste waar we nu over gaan praten. Maar de drie eerste gaan toch vonken geven, denk ik. Nu, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt. Ik heb het zelf niet gezien, de match van Argentinië gisteren. Tegen Egypte. Ja, toch, hè? Nee, jawel, ik weet het al niet meer. Zie, zo vergeetachtig ben ik. Ik heb het enkel beluisterd, maar dat ze 2-0 achter staan. Het was wel Egypte. Dat ze 2-0 achter staan in het laatste kwartier, toen we eens even drie keer binnenknallen. Dus ja, Argentinië staat hier wel zeker, zeker beloond. Allee, toch wel zeker verdiend, ik zal het zo zeggen. Nu, heeft Argentinië ook een metalgeschiedenis? Goh, ja. Ze hebben een grote heavy metal band. Dat al in 87 is ontstaan. Die hebben ze beat gaan opzetten, Rata Blanca. Maar je hebt ook nog groove metal bands, gelijk Animal, Hermetica. Heb je ook nog Alma Fuerte. Is ook een band in die stijl, heavy metal met Argentijnse volk mengt. Malon. Heb je nog, also, ik ben het ook gewoon maar aan het aflezen, hoor. Zo goed ken ik het allemaal niet. Ik geef dat eerlijk toe. Maar in ieder geval, deze Rata Blanca is wel een hele leuke, vind ik. Toch zeker alleen in de heavy metal, zo wat meer. Deze is La Leyenda del Ade y el Mago.

Ik had het u gezegd, hè, slecht is dat niet, dat is plezant. Zo'n beetje van die old school heavy metal. Die Dekselse Argentijnen moeten het opnemen tegen die Zwitsers daar toch. Stel je voor dat Zwitserland die verslaagt, zou wel cool zijn. Dan moeten wij daar tegen, denk ik. Dus wat, in ieder geval, wij gaan winnen. Maar dus, je hebt nog een Zwitserse band te goed. Daar had ik ook wel een paar keuzes. Ik had kunnen gaan voor Eluvite. Ik had kunnen gaan voor Celtic Frost of Crocus. Maar nee, ik ben gegaan voor mijn favoriete band. Ze staan op mijn arm getatoeëerd, dus ik kon niet anders. Deze gewoon even keihard genieten. Deze is Seal and Order.

0: Goedemorgen, luisteraars. We waren een iets vroeger begonnen, want het vorige programma was toch maar een reprise, dus voilà.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: En dag, Bruno.

0: Dus beste luisteraars, welkom. Dit is het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. En Bruno heeft een boek bij van Kuifje.
1: Ja, ik heb nog steeds Le Sceptre de Tocard bij. We gaan het einde hiervan lezen, want het is goed geweest. Ja, ik was al aan het lachen, maar het lukt niet voor u. Bon.
0: Wat lukt niet? Om te lachen?
1: Ja.
0: Ja, stel één ding dat ik je nog niet heb verteld en ook niet aan de luisteraars. Dus ik ben min of meer op tijd gaan slapen. Ik had een beetje gedronken en ik heb goed geslapen. Ik heb mijn deur dicht gedaan van mijn slaapkamer. Meestal laat ik die openstaan, omwille van verluchting en zo en zuurstof. Maar in huis loopt er ook een kat rond. De Patrick, dat is een naaktkat. En dat is een heel tof beest, wij zien elkaar graag. En die weet, die mag mijn slaapkamer niet binnen. Die weet dat, die doet dat niet. Hij probeert soms, maar meestal die weet dat, die doet dat niet. En dan gaat hij ergens in een andere slaapkamer op een bed liggen, wat dan wel mag. Hij in een bed, ik in een bed. Goed. Maar het gebeurt s'nachts. Ken je dat gevoel, Bruno, dat je zo het gevoel hebt dat je bekeken wordt, dat je aangestaard wordt?
1: Ja.
0: Dus, een van de afgelopen nachten word ik wakker, omdat ik voel dat ik aangestaard wordt en ik kijk en in de deuropening zit gewoon die kat, die zit gewoon neer en naar mij te staren.
1: David Lynch.
0: En die doet voor de rest niks, een braaf beest. Maar wat je ook doet, dat is zo tussen 2 uur 's nachts en 4 uur 's morgens of meerdere keren. Die kat is proper op zijn eigen, dus die begint zijn eigen te wassen in mijn deuropening. Maar die heeft zo'n raspende tong, hè, want een kat haar tong is heel raspend. Mm-hmm. Hè. Dus dat maakt heel veel lawaai. Dus eerst dat raspen over dat voorpotje, en dan met dat voorpotje raspen, want die heeft geen haar, dat is een naaktkat, raspen over zijn zeemvel. Zo, en dat duurt soms een half uur lang, daar word je ook wakker van. En dat doet je dan zo voor mijn deur, die dat dan openstaat. Maar van de nacht niet, ik had de deur dicht gedaan, dus ik heb tot 6:30 geslapen in een ruk. Maar ik was gisteren een beetje op stap. Ik heb zo via de coördinaten ontdekt van Linda van de Mechanic, misschien kende die. Ja. Ik heb die via en ik heb die dan durven contacteren. Dus ik ben gisteren met haar op stap geweest. Maar ik heb ook gezegd, kom die af, want zij is toch de autoriteit,
1: natuurlijk,
0: de leading lady van de Belgische strip. Ik zeg, kom die af. Dus ze zou eens afkomen misschien. Oh. Maar die heeft een drukke agenda natuurlijk. Ja. En wij zijn maar Radio Centraal. Hè. Maar goed, terug naar de strips. Sorry.
1: Ja.
0: Dus nee, ik lach niet, want ik ben nog altijd wat chagrijnig, omdat ik niet genoeg en zo'n licht hoofdpijngevoel heb van de vorige nacht. Dus ik ben geen lachenbekje vanochtend, nee.
1: Ik ga proberen rustig te zijn, met een diepe stem.
0: Doe dat eens.
1: Ja. Dus Kuifje is op weg naar Sildavia terug, want hij zit eigenlijk in Bordurië. En er ziet hij een vliegtuig in de lucht vliegen en het landingsgestel is uitgeslagen. Il sort son train d'atterrissage, où va-t-il atterrir? Een Kuifje ziet plots dat er een luchthavenbasis is, militair, bij de bergen, met kleine ingangen in de bergen, heel, heel slim. En dat is iets dat Tito ook heeft gedaan in Joegoslavië.
0: Vliegtuigen in bergen.
1: Ja. Dat was iets heel specifiek voor Joegoslavië. Dus hier referentie naar onze roots.
0: Ja. RG was wel een voorspeller van wetenschappelijke innovatie natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Want het boek is in 1937 geschreven en het vliegtuig dat Kuifje kaapt. Si j'arriverais à m'emparer d'un de ces appareils, je serai à clos en moins d'une heure. Alors, tout a bien marché, zegt de ene piloot tegen de andere. Oui, rien spécial. Reconnaissance le long de la frontière. En Kuifje sluipt als een echte paracommando samen met Bobby door het gras. En hij kruipt in dat vliegtuig en die stijgt met je. Want dit is dus een Messerschmitt Bf 109, ja, van het Borduurse, maar dat is een Duits vliegtuig.
0: Ja, een Stukas waren ook Messerschmitt.
1: En stijgt op in Kuifje natuurlijk helemaal onderweg naar Sildavië. En daar is ook een stukje innovatie. Dus we zitten op pagina 55 en je ziet een radarsysteem.
0: Oh.
1: Want in die periode was dat nog vrij nieuw, die ik denk dat dat elektronische radarsystemen was.
0: De borduurgers, dat zijn een soort van nationaal socialisten, hè? Dat zijn

0: Misschien veel instrumentale muziek, ik weet het niet. Zeg maar, Bruno, wat je er juist offline had gezegd, en ik heb dat ook opgeschreven in mijn notitieboekje. Ja, de lezende luisteraar zal dat misschien... Ik gebruik de term nu ook, hè, Bruno.
1: Dank u.
0: De lezende luisteraar zal dat misschien ook hebben, zo'n notitieboekje, waar dan interessante dingetjes in worden neergeschreven met een stilo in handschrift. De airco-oorlog. Ik vond dat fascinerend de afgelopen weken. Dat begint met Maarten Boudry, die progressief is, maar individualistisch progressief en niet per se collectivistisch, die daar begint over, ja, maar waarom zijn airco's eigenlijk verketterd? Er zijn nergens ter wereld vallen zoveel doden door de hitte als in Europa, als in West-Europa. En hoe komt dat? Omdat hier airco's min of meer verboden zijn. En hij vindt dat waanzin. Het ligt overal ter wereld, hè. Gewoon naar Kroatië, Griekenland, de Verenigde, overal hebben mensen een airco tegen de hitte. Hier mag dat niet, want dat wordt ook een beetje gezien als iets ordinairs, denk ik, hier.
1: Oh.
0: Niet een airco. En hij zegt, ik snap dat niet. Hij zegt, maar waarom? Allee, je zit te zagen over allerlei soorten... enfin, zwart, hè. En al die oude mensen laten dan creperen omdat ze in de hitte moeten zitten, omdat ze geen airco... Want als je een airco in je huis laat installeren, dan zakt de EPC-waarde van je huis, ik weet niet, je hart, hè. En je moet minstens... enfin, ja, dus dat is heel nadelig voor de verkoop van je huis dan. En ineens is die een airco. Ik heb mij nooit vragen gesteld over een airco. Ik heb dat niet, maar ik ben ook niet tegen. Maar ineens is dat zo een splijtswam tussen links en rechts. Zo. Links progresseren tegen de airco en dan rechts zeggen we moeten een airco hebben. Fascinerend. Wat ik ook fascinerend vond, was Genante Gené, waar je het juist ook zelf over had.
1: Genante Gené.
0: Genante Gené, ja. Dat is Genante Gené, maar die vrouw is toch echt die is toch zo'n stomme koei. Dat is zo'n stomme kooi. Dat ze hier aan het aanrichten is, hè, met de musea enzovoort. Ja. En naar deze. Dus dat viel mij op. Nog iets wat me opviel, dat was in het weekend, in de weekendkrant van de tijd. Twee bladzijden lang, met een interview met een zekere Daniel Soeskind, denk ik. Ja, gelijk de schrijver. Die bestudeert aan AI. En die zei weer iets dat angstaanjagend was. Hij zegt... Onze staat, onze samenleving is opgebouwd uit mensen die werken, die betalen belastingen. In België heel veel belastingen en dan...
1: heel veel.
0: Gebeurt er dan, de staat doet dat niet. Maar als AI binnenkomt, die pakken heel veel werk weg. Dat genereert winsten ergens in San Francisco. Die winsten blijven daar, die komen niet naar hier. Dus we hebben hier overheden die belastinginkomsten missen, want die mensen, ten eerste, die werken niet meer, die zijn hun job kwijt. Die betalen geen belastingen meer, want ze zijn hun job kwijt. Die kosten de samenleving geld, want ze trekken dan een uitkering. En hij waarschuwt ervoor dat we daar echt voor moeten beginnen opletten, want dat is eigenlijk de basis van onze samenleving en dat gaat volledig onderuit worden gehaald, zegt hem. Het zijn geen vrolijke berichten die ik allemaal bij heb, ze.
1: Nee, maar ik denk meestal in kranten en dergelijke zijn er geen vrolijke berichten. Maar spijtig genoeg is het ook zo dat vandaag de dag, ondanks de TikTok en Facebook en wat is het allemaal niet, is de wereld vrij slecht aan het gaan. Je ziet daar hoe boos mensen zijn.
0: De wereld gaat slecht vandaag in de tijd. Ja. De nieuwe hype onder mensen, vooral in Duitsland, is bunkers beginnen bouwen. Je moet al een budget hebben. En dan bouwden een bunker in een of tegen... Ja, weet ik veel. Tegen wat? Tegen drones of tegen de Russen of tegen de... weet ik veel.
1: Amerikanen.
0: Tegen de Joden. Ik weet niet. Je moet dan bunkers hebben. Een heel artikel. Ik heb het niet gelezen. Een titel lezen was al genoeg.
1: Mm-hmm. Zwaar, dus, vandaar dat wij Kuifje lezen.
0: Ja, Kuifje. Ja. Is je niet tegen een bunker just gebotst of zo?
1: Nee. Dus, hallo, DCA. Divisionair. Ici post. Ik moet 30 keer. Een avion borduren franchis la frontière. Est. Dirige verklok. Qu'avez-vous fait faire?
2: Les ordres sont précis, lieutenant. Tirez dessous.
0: Dus neerschieten.
1: Nee, natuurlijk, dat in die tijd kon ze niet weten dat Kuifje in dat vliegtuig zat. Waarschijnlijk weet Kuifje niet hoe dat je een... Maar elk vliegtuig is anders, hè? Dus als je bijvoorbeeld een kleine Cessna kan besturen, dat wil nog altijd niet zeggen dat je in een Messerschmitt BF-109 kan vliegen. En toch lukt Kuifje dan om ineens dat de master, maar misschien weet hij de radio niet staan. Dus kan ik niet communiceren, er wordt geschoten. Tiens, des projecteurs, ça y est, me voilà en train dedans, j'espère que... En dan inderdaad... Sapristi, mais c'est moi qu'on canarde ainsi! Dus Kuifje wordt neergeschoten en stort neer. Hij hoopte dat hij heel snel in klauw ging zijn, maar...
0: Hmm. Prachtige beelden. Ook. Ik zie het van hier ondersteboven, hoe dat er is getekend, dat vliegtuig. Dat
1: chic,
0: en ook die zoeklichten.
1: Die zoeklichten.
0: Maar wauw. Het is nacht. Ja. Kuifje stort neer.
1: Je voelt echt de spanning die je er juist ook hoort in de muziek.
0: Ja, daarmee dat ik nu... het over een andere boeg gaan gooien.
1: Oké, is goed. Kevin is toch neergestort en het gaat goed komen, hoor.
0: Ah ja. Het volgende nummer is de schoonste, alleen van de schoonste titels die je kunt zeggen als je iemand verlaat. Zie je nu te dierkes om een vijf. Maar dan in de versie, het origineel van Serge Gainsbourg, die wij hier vooraf gooiden. Maar dit is zelfs nog beter, want dat is de versie van onze eigenste Jean Lemaire. Dat is een Franstalige...
1: Ja, maar ik weet wie dat is. Maar is dat een betere versie?
0: Ik vind van wel.
1: Oké, dan zal de lezende luisteraar...
0: die dan nu moet luisteren en stoppen met lezen. Maar ja, mensen moeten het niet eens zijn. Hè? De lezende luisteraar mag vinden dat het origineel beter is.
1: Eigenlijk interesseert ons dat niet.
0: We moeten dat niet per se weten. Hè? Het moet ons niet medegedeeld worden per sms of zo.
1: Piep, piep.
0: Ja. Ik zou er iets over kunnen zeggen, maar ik kon dat niet doen. Niet online. Online, dat is zo...
1: Alleen, on air.
0: On air, ja. Goed, dus... ik heb... Bruno, ik heb allemaal... Gelukkig leest jij ook voor in het Frans, in de taal van Molière, maar ik heb ook vooral Franse muziek bij, want ik was aan plaatjes bij een ontgrissen voor de zondag, omdat er dan Lambert Montmartre is, de diverse markt, de schildersmarkt.
1: Waar u en DJ Serge,
0: ja.
1: Jo...
0: Ja.
1: Gaan
0: ja,
1: draaien just, deze zondag?
0: Deze zondag, Franse muziek. Dus ik heb dan wat dingetjes, het stapeltje vastgepakt. Waaronder dus Jean Lemaire plus Flouze. Flouze was een begeleidingsbroekgroep. En die heeft dan zo even furore. Ik kan niet stoppen met praten, maar dat is omdat ik een beetje koppijn heb. Dan moet ik nauwelijks zagen tegen de mensen. Ja, sorry, luisteraar. Die heeft zo even terug furore gemaakt in Vlaanderen, zo eind jaren 90, 2000. Dan trad hij zo op in alle culturele centra. Ja, in Wallonië werd hij dan lang, of in Franstalig België, lang uitgespuwd of vergeten of zo. En hier was hij dan zo iets leuks, exotisch, dat wij dan nog kenden. Oh, nee, dat mag niet. Dat moet juist beginnen, hè. Voilà. Dan moeten we even...

0: is ook niet gezegd dat we per se dat nummer moeten uitspelen. Hè? Of is dat wel gezegd? Dat is ook niet per se gezegd. Maar je weet, ik heb dat vorige week verteld en ik vertel het nog eens. Dus ik was dan in Rome, ik heb daar singeltjes gekocht. Maar ik heb al die singeltjes die ik heb gekocht, heb ik nog niet gespeeld. Dus die, daar heb ik ook een paar van mij. En een van die singeltjes is, omdat je zei van dat is New Wave dit. New Wave zeker. Is... ik heb dus bij van Love and Rockets het nummer So Alive and Love and Rockets. Dat was zo'n afsplitsing van Bauhaus. En ik kan eerst iets anders vertellen. Ik heb zo'n tijd geleden, want ik wil van mijn platen vanaf. En dan doe je die binnen in een platenwinkel. En dan zeggen die een bedrag, dat je dan zelf veel te laag vindt natuurlijk. Van hier in de Gierstraat was dat. En dan zei hij, ja, maar je moet weten, Mr. Montenegro, want die kennen mijn radionaam. Je moet weten, ja, wij financieren, wij kopen dat. Wanneer wij dat gaan verkopen, dat weten we niet. Dus wij geven eigenlijk maar 1/3 van onze verkoopprijs. En ik vond dat heel schoon dat die er zo eerlijk in waren. Dus ik heb gezegd, ja, dat is schoon. Dus ik heb toen een aantal platen verkocht voor weinig geld. En zo 2 jaar later ben ik nog altijd in die platenbakken ontzien beginnen. En die platen, sommige van die platen zitten nog altijd in die platenbakken. 2 jaar later, die zijn niet verkocht. Dus ik was in Rome en ik koop dan dat singeltje, So Alive, van Love and Rockets. Niet per se een fantastisch nummer. En ik haal het plaatje uit het hoesje nu net en ik zie er zo een fischje in zitten. En dat was mij ervoor niet opgevallen. En op dat fischje staat 45 Giri, dus 45 toeren.
1: Ja.
0: De uitvoerder, Love and Rockets, dat Amerikaans is. En ook wanneer dat ze dat hebben aangekocht. Die hebben dat aangekocht op 19/6/1989. Dus we zijn 2026. Dus dat heeft meer dan 30 jaar onverkocht in die hun platenbakken gelegen.
1: Maar ja, met dit... Dat toont het toch wel dat dat een goed economisch model is. Ondanks dat platen zo lang kunnen blijven liggen, draait die zaak.
0: Ja, maar als je 30 jaar niks verkoopt... Want wacht, 26 zijn we, 89, 26, 36, 37 jaar ligt dat singeltje daar stof te vergaren in die platenbakken.
1: Misschien verkochten die toen de Pet Shop Boys heel goed. Hè? Ze zijn niet kunnen blijven bestaan.
0: Ik vind de Pet Shop Boys heel goed.
1: Vind je dat goed?
0: De Pet Shop Boys, amai.
1: Ja, okay.
0: Ik heb er, ik speel je soms dat singeltje, Opportunities. Ik vind dat echt fantastisch. Mm-hmm. I've got the brains, you've got the looks, let's make lots of money. Dat is ons verhaal, hè. Maar we hebben alle twee de brains en de looks, hè, Bruno? Dus...
1: Nee, u hebt de looks.
0: Ik heb liever de brains, hè. Of vind dat wel een beetje...
1: Ja, dat is juist, nu geef ik mezelf. Klop ik mezelf op de borst.
0: Dus ik ging eigenlijk Love and Rockets spelen, maar ik zie dat je hebt klaargezet om verder te lezen, dus anders doe je dat even.
1: Ja, het stukje dat ik nog... We zitten op pagina 57, lezende luisteraars, bovenaan. Heel mooi beeld ook, Kuifje die met zijn parachute en Bobby in de hand in de nacht neerdaalt. Superschoon vakje, verticaal. Un poteau indicateur. Ça, c'est de la veine. En hij leest, Klo, 24,7 kilometer. Ja, toen hij in die Messerschmitt stapte, had hij gedacht van, wow, een half uur en ik ben in Klo, hè. 25 kilometer, 5 uur de marche. En Bobby, die je niet zo graag hebt, ik ga niet veel over Bobby hebben, hè.
0: Ja, omdat dat een hond is.
1: Een pijn. Dus hij zegt van, godverdomme, dat is keiver.
0: Altijd maar zagen ze een hond, hè. Altijd maar klagen, in plaats van te zeggen, ik ben een jachthond en ik zorg voor eten onderweg. Want Kuifje kan een vuurje stoken en Bobby kan dan, ik weet niet, met doe je beesten afkomen. Ja, maar zo honden...
1: Ik heb andere honden.
0: Ja, maar je hebt leuke honden gehad. Dat bestaat ook, hè. Ja. Ik had ook een leuke hond. Ik had een Dalmatien.
1: Wow.
0: Maar allee, ik weet dat die leuk was. Die was heel schoon en gespierd. Die had de looks, maar niet de brains. Want,
1: ja, die liep zo tegen deuren.
0: Dan niet, man. Oh, die was sterk en gespierd. Je moest je echt fascistoïde kort houden. Of dat liep mis met je hond. Echt. En ik ging ermee naar de Dobberman school. Hè.
1: Ja?
0: Die kreeg Dobberman terecht. Die vocht ook tegen die Dobbermans. Hè.
1: Ja, maar Dalmatiërs zijn heel gevaarlijke honden. Hè,
0: zeker, dat, maar ja, heel gevaarlijk. Mm-hmm. En die had dat geleerd van zo over muurkes te springen en door hoepels en brandende autobanden. Nee, dat nog niet, maar wel door autobanden springen. Dat kon die allemaal, hè. Ik ken ook zijn commando's. Dus als jij dan een die een snoepje gaf, die pakte dat niet aan. Hè. Mm-hmm. Die was erop getraind van dat niet te doen. Hè.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja.
1: Een hond moet je niet zomaar strelen als je die niet kent. Dat is, zelfs als dat mensen ineens op je kind hun hoofd beginnen te aaien.
0: Nee, ja.
1: Dan wordt iedereen zot natuurlijk als je het doet. Maar een hond, dat mag dat dan wel. Ik heb ook een Dobberman gehad. Een vrouwtje, Kinta. Met staart en oren, want dat vind ik verschrikkelijk dat mensen dat afknippen.
0: Ah, dat is anders wel lekker dreigend zo.
1: Ja, maar het is beter dat u een Dobberman er met de oortjes en staartjes. Als wij gingen wandelen, dan s'avonds vooral, dan duwde die mij tegen de
0: muur.
1: Gevels.
0: Om te beschermen.
1: Om te beschermen.
0: Wauw. Ja, schraaf.
1: En mensen, houden uw hond aan de leiband. Er is een wet in België.
0: Huh. Wat?
1: De tijd.
0: De tijd. De tijd. We zullen eerst muziekjes spelen.
1: Oh ja.
0: En dan... want ik heb hier iets heel interessants gelezen, ook in de tijd. Bij beursgang SpaceX, dus het bedrijf, het spacebedrijf van... deden vooral bankiers gouden zaken. Ik vond dat echt een heel interessant artikel. Omdat dat een wereld is, het groot kapitaal en zo, dat is allemaal ver buiten mij. Dus dan ben ik daarin geïnteresseerd, alsof dat ik science fiction aan het lezen ben.

0: Ja, sorry voor de mensen die dit een fantastisch nummer vinden. Ik vind het een plezant nummer, maar ja, de tijd tikt, hè. De 9:30 bijna. Nee, dus de beursgang van SpaceX in juni, dat werd gelanceerd, een $138 introductieprijs. Wat toen al astronomisch hoog leek, omdat je, ja, er moet een verband zijn, er moet in verhouding staan tot de eigenlijke waarde van het bedrijf. Een aantal jaren winst als ze dan rekenen. En dan dus, maar hier was het dus al $138 per aandeel. Dat was al astronomisch. En alle banken zeiden van, kopen, dat is een aanrader. Nu, een maand later, dan is dat direct beginnen stijgen, dat aandeel, naar $200 gegaan, vrij snel. Ondertussen is dat gezakt naar, of hij van het weekend, naar minder dan $120. Dus lager dan de introductieprijs, op nog geen maand tijd. En ik lees hier een commentaar van JP Morgan, de CEO. We weten niet hoe lang het nog zal duren, maar veel beter dan dit zal het niet worden. Dus hij zegt, het gaat nog meer dalen. En de ondertitel van de tijd is, het is misschien slimmer om te beleggen in de verkopers van dromen dan in de dromen zelf. Dus ze bedoelen, je kunt beter beleggen in banken dan in SpaceX. Want wat heeft Elon Musk gedaan? Die heeft de 27 grootste banken eigenlijk van de wereld, maar vooral van de Verenigde Staten, zo mee die beursintroductie laten organiseren. En al die banken hebben om die introductie enorm veel geld verdiend. Mm. Gewoon om dat voor te bereiden, om die waarde te bepalen en zo. En dan zijn al die banken natuurlijk dat aandeel beginnen pushen van, hey, je moet dat kopen tegen hun klanten. Hè? En je leest hier van die astronomische bedragen van banken die dan onmiddellijk er winsten, puur op die introductie. Ik pak mijn bril. Dus er is bijvoorbeeld zelfs $225 is het zelfs gegaan. Dat is bijna dubbel. Het gaat hier over miljoenen. Miljarden zelfs. Ik kan de bedragen niet terugvinden, maar dus die banken hebben miljarden verdiend om die introductie van SpaceX op de beurs. Mensen zijn dat beginnen kopen, dat is even gestegen en is dat er weer ingezakt. Voor die banken is dat niet erg, want die hebben al lang gecashed.
1: Dat is toch voorkennis, hè?
0: Niemand kan voorspellen hoe hard dat gaat stijgen of hoe hard dat gaat dalen, hè? Mm-hmm. Maar dat die verdienen aan een beursintroductie, zo'n banken, ja, dat is hun job. Dat is hun job, hè. Dat is toch wat die doen. Dat is hun dienst die ze leveren.
1: Maar toch niet oké, hè. Het is de wereld, hè. Alle mensen zouden dat doen, hè. Bijvoorbeeld, ik heb ook mijn persoonlijke mening. Normaal gezien deel ik die niet, maar in dit geval kunnen we dat wel doen. Ik vind het een beetje spijtig dat mensen inderdaad zitten te vitten op bankiers, op 1%ers en dit en zo en zo, of politiekers. Iedereen, of je nu rijk, financieel arm, dom, slim, whatever, de moment dat je in een machtspositie terechtkomt, dan ga je hetzelfde doen als die 1%er of de lizard people, ja, of whatever. Ja, ja. Dus iedereen zal dat bijna doen. Er zijn natuurlijk... Jezus zou dat niet doen.
0: Maar Jezus, de historische Jezus... De historische Jezus was eigenlijk een klootzak. Hè? Die was helemaal niet de persoon... Ja, maar dat was echt een ettertje. Was, hè. Nee, maar het is ook wat die banken doen. Ik heb dat ook al gedaan, hè, bij een beursintroductie van een van Mark Koeken zijn bedrijf. Ik heb dat onmiddellijk gekocht en dan een week later verkocht met 20% winst.
1: Ja.
0: En dan daarna is dat beginnen zakken. Mm-hmm. Dus ja, als ik een miljoen zou hebben, zou ik dat ook met een miljoen doen. Hè?
1: En hetgeen dat je dan doet, als dat verdubbelt, en het geld komt hoofdzakelijk van de gewone mensen die dan mee hebben belegd, dan snoep je 1 miljoen af van de gewone mensen. Maar dat is iets dat iedereen zou doen. Als je iets op tweedehands.be zet, dat is toch kei vaak dat mensen goud willen voor stront. Mm-hmm. Maar als jij dan goud verkoopt, willen ze stront betalen.
0: Ja, tuurlijk. Maar het schone aan kapitalisme is, iedereen heeft de kans om te proberen mee in te stappen. En als het lukt, dan zit je mee, hè. Mm-hmm. Je krijgt wel die kans.
1: Tuurlijk dan. SpaceX.
0: Dus voilà. Dus dat aandeel is nog maar 60% of zoiets. Goed. Was er nog iets
1: van Scepter? Is veel interessanter, hè. Dus Tintin is er terug aan het stappen.
0: Vijf uur lang.
1: En op het Koninklijk Paleis. C'est nuit là. La situation est très grave, sire.

0: le peuple murmure. Il dit qu'on a caché la vérité, que le sceptre a disparu de plus. Ja, de koning zegt, rassurez-vous, mon cher ministre, le sang ne coulera pas. J'abdiquerai. Dus, ja, je ziet hier heel goed dat de koning al het oorlogsgeweld bloedt. Dus hij wil dan de afstand doen, zodanig dat het volk niet zal bloeden. Mooi, hè?
1: Ja. Ja, schoon. Schoon, zo'n koning, hè? Zo'n aristocraat. Mm-hmm.
0: Dus ja...
1: Ik heb een plaat die ik kan opzetten, maar is dit al het moment? Of heb jij nog iets aan toe te voegen?
0: Nee. Ik kijk naar de tijd.
1: Oké.
0: Okay. Nee, zet maar de plaat op.
1: Oké. Okay. Dit is opnieuw, maar ik denk dat mensen gaan denken, wat zeg je, dat programma is allemaal van die kak uit de jaren 80. Ja, oké, okay, ja, dit is ook weer een nummer uit de jaren 80 van Indochine. Miss Paramount. 1984 of zo. Heb ik toen gekocht in Le Havre een jaar geleden.
0: Keigoed.
1: Met op de... Dat hoesje, dat is zo'n een Aziatische vrouw. Maar de LP...
0: Het
1: is een Japonese. Le Péril Jaune heet dan de LP. Het gele gevaar. Ook voorspellend. Want wat er vandaag in de tijd stond over China, dat is beangstigend. Het gele gevaar. Maar eerst misschien gewoon Miss Paramount. Indochine, ja.

0: altijd zo grappig vind, is die zanger, die roept van alles, maar ik versta niet wat hij zingt.
1: Mm-hmm.
0: Of versta jij?
1: Soms.
0: Ik spreek wel een beetje van alles, maar ik hoor niet wat hij hier dus roept. Hè.
1: Ja.
0: Jij wel, nee?
1: Ja, ik versta het wel.
0: En wat zegt hem dan?
1: Ik heb niet zitten luisteren. Ik was bezig in Kavia om mijn post-its te plakken.
0: Goed, wat is er nog met onze Bobby, onze Milou?
1: Ja, ik wou eerst zeggen, dat is het gedeelte. Dus de koning had gezegd dat hij zal aftreden, maar dat het bloedvergiet wilt voorkomen. En Kuifje roept, no, sire. Vous n'avez rien pas. En hij doet, tantan. Geweldig, hè?
2: Ja.
1: En dan, ja, Kuifje, sire, je vous ai apporté votre sceptre. En hij zo, sauvé. En hij grijpt in zijn zak. Het is pagina 57 nog steeds, ja, lezen de luisteraar. Ja. En met een gezicht van... Le voici, je... Mon dieu, je l'ai perdu en cours de route. En op pagina 58, en dat is wat ik wel tof vind...
0: Ja.
1: Het is nog nacht buiten en Bobby heeft de scepter in zijn muil. En hij ziet een bot liggen en hij twijfelt. Hij wil dat bot. En heel tof is er een tekening in, van Kuifje met bliksemschicht. Van...
0: Ja,
1: als
0: hem dat bot zou pakken.
1: Dus ja, uiteindelijk komt Bobby toch op het Koninklijk Paleis aan terecht. Maar dat is tof, want dat is zo'n fragment dat er tussenin wordt gestoken, dat zich eigenlijk misschien 20 minuten ervoor afspeelde. Omdat Kuifje zich aan het haasten was en Bobby aan het centeren was.
0: Juist.
1: En dan ineens komt Bobby dan binnen... Dus dat volgt daarop. En iedereen is blij, met de scepter is dan aangekomen.
0: Maar wat ook goed is dat dus eindigt de vorige bladzijde eindigt dan met dat Kuifje de scepter wilt pakken en hem niet vindt.
1: Ja.
0: En dan moet er dus bliksem snel de bladzijde omslaan om te zien dat Bobby dan de situatie redt.
1: Red.
0: Dat is dan weer van een hond doen. Hè. Dat doet een kat zou dat niet. Maar een hond doet dat dan wel. Hè. Dat is gewoon...
1: Geweten.
0: Ja, en trouw aan dat baasken ook altijd, hè, zo'n hond.
1: Ja.
0: Zo trouw was zijn hond, hè. L'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ik heb er een stukje de tijd vastgepakt. Ik weet niet waarom, word je eigenlijk klaar?
1: Ik kan nog iets zeggen over een Star Wars moment in Kuifje.
0: Ja, doe eens.
1: Op pagina 59, dus dat is de volgende dag, is er een heel ceremonie waarin dat de koning de scepter laat zien, zodat het volk weet dat hij nog steeds le grand chef is. En de laatste tekening van pagina 59 zie je een Star Wars moment eigenlijk. Dus Kuifje en Bobby lopen op een tapijt, rechts en links van hen is het volk, de aristocratie. En die lopen dan toe naar de koning en de koningin. Dat is ook in Star Wars.
0: Is dat?
1: In nummer... wat is dat? Nummer 5, hè? Nee, 4.
0: Ik ben niet zo de grootste fan van Star Wars. Ik heb dat ook maar één keer gezien.
1: Dat is wanneer dat die twee robots en dan die Zwan Solo en dan zo... dat die naar naar het koninklijk ding gaan, omdat die dan die man hebben... Ze denken dat ze Darth Vader hebben gedood, hè? Maar dat is niet.
0: Ah, dat is niet. Ja. Want hij is de vader.
1: Hij is de vader. Oei, spoiler.
0: Darth Vader is de vader. En dan las ik nog van de tijd. De Volvo, die ging dan dicht en heeft Vlaanderen 100 miljoen gegeven. En nu gaan die een paar jaar lang verder produceren in Gent. Maar dan ook vooral andere Chinese modellen die hier dan in één gevezen worden. Andere Chinese auto's van dezelfde groep. Want Volvo is van China nu. Hè?
1: Ja, ja.
0: En over China gesproken. Dat is een artikel van 2 bladzijden, dus ik kon dat proberen in 2 zinnen of in 3 zinnen. Dus wat de tijd heeft ontdekt, samen dan met Le Monde en zo, maar het is begonnen bij de tijd. Die zijn gaan onderzoeken wie er zit achter grote bouwprojecten in Brussel. Dat bleek dan uiteindelijk de Chinese overheid te zijn. Het is de Chinese overheid, de Chinese centrale bank. De Chinese centrale bank die opent een firma op de Maagdeneilanden, een tweede firma op de Maagdeneilanden, waarvan die eerste firma eigenaar is, een derde firma op de Maagdeneilanden, waarvan dan die tweede firma eigenaar is. Dat is een hele keten van vennootschappen met alleen maar een postbus op de Maagdeneilanden. 4 of 5 die allemaal eigendom zijn van de vorige, maar dat zijn allemaal postbusbedrijven. Die dan uiteindelijk leiden naar de Chinese centrale banken. En dan hebben dus de voorlaatste stap is dan een bedrijf in Luxemburg. ook weer een soort van halve postbus. En dan wordt er dus geschoven met miljoenen en miljarden. En bijvoorbeeld, ik lees hier van Britse windparken tot Spaanse gasnetten. Overal heeft China een voet tussen de deur. Maar ook bijvoorbeeld het gebouw waar dat onze federale politie in zit in Brussel, is voor de helft eigendom. Als je al die postbusvennootschapjes beginnend in Luxemburg volgt, komt uit bij de Chinese staat. En ik lees er ook Luxemburg als tussenstation voor investeringen vanuit belastingparadijzen in Europa. Dat werkt juridisch en financieel goed. En ondertussen hebben wij, heeft de Belgische staat, dus de Belgische belastingbetaler, al 235 miljoen euro betaald aan de huur van dat gebouw waar de federale politie in zit. Je zou kunnen zeggen, we kopen voor 10 miljoen dat gebouw zelf en dan is maar 10 miljoen of voor 5 miljoen. Dat stond nu niet in dat artikel, maar dat is allemaal misgelopen met Guy Verhofstadt. Die heeft toen, die was een ongelofelijke, samen met de PS, met de Franstalige Socialisten, een ongelofelijke verkwister van overheidsgeld. Dus Jean-Luc de Haan had dan de dingen, een beetje, de boekhouding een beetje neutraal gekregen. En dan is Verhofstadt als de volgende premier beginnen verspillen. En om dat allemaal te betalen, heeft hij dan eigenlijk, ja, bijvoorbeeld IMO-projecten in Brussel, die eigendom worden van de staat, heeft hem verkocht en is die dan terug beginnen leasen. Dus sell and lease back. Maar en het schandaal is, je verkoopt het dan om een of andere IMO-projectontwikkelaar. Dezelfde dag verkoop je dat voor het vijfvoudige aan een andere projectontwikkelaar, die dat het dan begint te verhuren aan de Belgische staat voor astronomische bedragen. Fijn van die dingen. Enfin, dat heeft nu niks met China te maken, man. Maar goed, ik denk dat Guy Verhofstadt ons land heel veel schade heeft berokkend.
1: Men hoeft niet slim te zijn om aan de macht te komen.
0: Leep, hè.
1: Dus, ja, dat viel mij op pagina 59. Dat is echt een beeld en Star Wars. Maar. Wat ook belangrijk was voor de lezende, oplettende lezende luisteraar. Mm. Op pagina 61 zit Kuifje samen met die minister van... En ook, denk ik, de geheime politie en zo van Soldavië. En die laat een foto zien van Nestor en Alfred uit 1934. En dat is die professor van in het begin.
0: Ja.
1: Eén draagt een bril en de andere niet. En het is... Ja, een tweeling, heel, misschien een twee eigen tweelingen, want de ene draagt een bril en de andere niet. De ene rookt en de andere niet.
0: En die ene was overgelopen door de dark side.
1: Naar de dark side.
0: En de andere was dan gevangen genomen door de dark side, om dan... Kuifje verijdelt dat allemaal. Wat ik nog in Rome heb gekocht, is een singeltje van The Pirates. En dat was de begeleidingsgroep van Johnny Kidd. Dat is Johnny Kidd and The Pirates. En Johnny Kidd was zo'n soort van Britse Elvis-imitator... mid jaren 60 dan, ik weet niet, zijn die het ingaan. In de jaren 70 zijn de Pirates onder hun eigen naam, dan blijven we verder. Ja, een beetje voorbijgestreefde rock and roll beginnen maken, blijven maken. Het nummer dat we gaan spelen is een live-opname van de Pirates. En dat is een oude, ik wou zeggen rockabilly cop, maar het is eigenlijk een country en western nummer. Sweet Love on My Mind. Dat is bekend geworden door de peetvaders van de rockabilly, namelijk de gebroeders Burnett. Maar het is eigenlijk een ouder nummer, het is eigenlijk echt country. Dus dat wou ik even laten horen.
1: Ja.
0: Het is wel een jaren 70, zo toen, in de jaren 70 is niet veel goede muziek gemaakt.
1: Niet veel goede muziek.
0: Nee, hè. Dus zelfs goede muziek konden ze toen wel om zeep helpen. Wat ze hier wel goed doen. Want dat is een berensterk nummer, Sweet Love on My Mind. Maar goed, we gaan het gewoon laten horen. En dan natuurlijk niet laten uitspelen, want ondertussen...
1: Kom aan het einde toe van het kuifje.
0: Van dat. Dus even een muziekje en dan verder. One, two, three.

0: Het grapje aan deze tekst, het grapje aan de tekst van dit nummer is dat zingen. But you just wanna love me and then leave me, girl, and you know that that ain't right. Dus wat er hier gebeurt is dat die vrouw hem gebruikt voor te poppen en hem dan gewoon achterlaat.
1: Mm.
0: And you know that that ain't right. Dus dat mag je niet doen.
1: Mm.
0: Ja, het zijn van die rockabilly chicks, die doen dat dan, die poppen dan en dan zeggen die weg. Gelijk een spin zo. Weg of ik vreet u op, zo dat. Nee?
1: Ja, ik vind dat goed.
0: Ik vind dat ook goed.
1: Ja. Ik heb ook eerder een vrouwen aan de macht policy.
0: Ja, zo van die dingen, onderdanige mannen. Zo, gelijk,
1: nee.
0: Gelijk die filmmaker, hoe heet je nou weer?
1: Die
0: Amerikaanse, ja, eind jaren 60, begin jaren 70, een filmmaker, B-films. En de vrouwen hadden altijd grote borsten,
1: mm-hmm.
0: Waren altijd dominant. En mannen waren eigenlijk sukkels in deze films. Hoe weet je nou weer?
1: Gelijk de tekenaar Grumble.
0: Crumble, ja.
1: Crumble, ja.
0: Crump. Ja, ja. Maar dan zo een beetje de trashy versie ervan in film. Allee, weet je nou weer? Russ Meyer.
1: Ja, maar zegt mij iets.
0: Ja, die net al van je. En in sommige van die films krijgen die mannen ook slaag van de borsten van die... dat die vrouwen dan, die dan, ja... Ja, grote borsten, die slagen dan met hun borsten tegen die vent die dan gestraft moet worden, omdat hij niet heeft geluisterd. Russ Meyer. En die is ook heel eerlijk, hij zegt dan, die had maar één reden, I did it for the love for the almighty American dollar. Hij zegt, dat was zijn drijfveer, niet seks, niet kunst, geen film, niet maar gewoon poen verdienen. En hij dacht, ik doe dat met van die gore films te maken. Wel iets helemaal anders dan Kuifje, natuurlijk.
1: Ja, Kuifje is...
0: Nochtans, Bianca Castafiore, die zou in zo'n film kunnen meedoen, ze.
1: Ja, die zou in zo'n film kunnen meedoen. Ja.
0: Maar goed.
1: Maar buiten dat. Dus we zitten op het einde, hè. Kuifje heeft zijn medailles gekregen en zijn levenslange gratitude van het Soldavisch volk. En samen met de Jansen en Jansens... gaat hij naar de waterboot. Quelques heures plus tard. 6 heures, 10. Nous allons d'arriver, zegt Jansen tegen Jansens.
0: En die spreekt geen beschaafd Frans.
1: De Jew. Ja, maar ik dacht, ik zal u een plezier doen met wat Brussels.
0: Oh, ik had lange Jojo moeten meepakken. Maar ik heb hem niet bij, ja.
1: Ja. Zal ik verder gaan in het beschaafd?
0: Nee, doe maar in Brussels.
1: Oh,
0: nee.
1: Oké, is goed. Dus het watervliegtuig lijkt neer te storten. Mon dieu, que se postule de tombe à la mer. En Kuifje zegt, ne tombons pas à la mer, nous atterrissons. C'est un avion qui s'est atterrir sur la mer, sur l'eau, n'oubliez pas. En heel grappig, dus op pagina 62, nadat Kuifje dat zegt, vind ik ook altijd heel tof, kijkt hij naar ons.
0: Ik weet hoe dat eindigt. Ik ben niet aan het kijken, maar ik weet wat er gaat gebeuren. Ja.
1: Maar dus al dat plaatje, Kuifje heeft dat dan gezegd, uh-huh. En hij kijkt naar ons en hij knipoogt naar ons.
0: Uh-huh.
1: Dat vind ik altijd tof, zo van die momenten, dat er een contact is tussen de lezende lezer en lezende luisteraar. En dan een personage in een strip of zelfs in een film... Dus ja, ze zijn genaamd. Ça alors, c'est inouï. J'en vais complètement oublier. Oh, moi aussi. Je n'y pensais plus. Elle est bien bonne. Dus ze landen. Ah, c'est formidable. Comment peut-on être aussi distrait? Oh, c'est inouï. Je t'entends encore crier. Nous tombons à la mer. En dus op dat moment, dat vliegtuig. Ja, dat is een watervliegtuig. Dus
0: de deur gaat open.
1: De deur gaat open en Jansen en Jansens vallen in het water. Dus kolder, kolder, kolder.
0: Dus dat is heel grappig. Je ziet hier echt dat vliegtuig uitstappen. Maar er is geen trap, hè?
1: Nee, er is geen trap. Want ze moeten wachten op de boot. Voilà, dat was ons album Le Sceptre d'Autocar.
0: Benieuwd wat het volgende week zal zijn, meneer Christophe. Misschien mag ik ook suggesties doen.
1: U mag suggesties doen.
0: Ik heb u eigenlijk al in deze richting, denk ik, gemanipuleerd van Kuifje. Maar goed.
1: Maar we hebben uw favoriet album, dat was het tweede album.
0: Ja.
1: Wat is uw...
0: Misschien iets anders dan Kuifje.
1: Oh. Mag dat in het programma, de ochtend?
0: Als we dat nu beslissen, dan mag dat.
1: Ah, oké, is goed. Dan gaat het in het Nederlands zijn.
0: Ik ben bijvoorbeeld fan van Piet Pinter en Bert Bibber, omdat dat heerlijk getekend is. En omdat die gast, die tegenwoordig, die Pom, echt een beetje een kloot. Hij heeft een attest, hij was autist. Mm-hmm. Maar politiek zat hij echt in fout vaarwater. Die is ook als vrijwilliger gaan vechten met de nationaalsocialisten.
1: Een oostfronter.
0: Nee, hij is niet gaan vechten. Hij is daar gaan werken, maar vrijwillig. Hè? Mm-hmm. En hij heeft altijd sympathie gehad voor het regime. Mm. Ja, ja.
1: Dat ligt wel moeilijk met mijn grootvader in Joegoslavië, die commandant was.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik zal erover nadenken.
0: Ik moest dan Sildavië, want ik moest dan denken van, ja, dat volk is zo samen één met de koningen, hè, dat is zo vorst en vaderland. En ik moest zo denken aan de woorden van een van mijn onkels, langs vaderskant. Mm-hmm. Omdat mijn familie langs moederskant was pro-partizaan, pro-communist. Mm-hmm. De familie langs vaderskant, dat was het tegenovergestelde. Die waren altijd al, dat waren chetniks. Dus dat wil zeggen, die waren nationalisten, ja. Royalisten. En ja, die waren natuurlijk even aan de verkeerde kant, aan de verliezende kant. Dus dat is ook altijd zo geweten geweest in heel de regio van mijn familie. En mijn onkels die, en ook mijn bommen en zo, dat was allemaal hardnekkig volhouden. Hè. En ook zo van mijn onkels, van, ja, wij zijn altijd voor vorst en vaderland geweest. Mm-hmm. En die sprak eruit in tijden dat je dat beter niet zei. Die was ook lid van de KP, want dat moest dan, hè. Om niet helemaal verguisd te zijn. Maar dat is ook zo voor vorst en vaderland. En ook zo in Sildavië, dat volk houdt van de vorst. Hij heeft zijn scepter terug en wij juichen hem toe met Il Klov. Dat is de hoofdstad. En met Il de hoofdstad juichen wij hem toe. 9:54.
1: We hebben nog... Heb je nog krantenknipsels?
0: Ach ja, ik heb nog een krantenknipsel. Maar ik kan het vertellen... Dus Euroclear is dat bedrijf, hè, waarvan de helft trouwens nu ook blijkt in handen te zijn van China. Dus de Chinese centrale bank is mede-eigenaar van Euroclear, dat bedrijf dat in Brussel zit. En dat dus op bevel van de EU, wat ze noemen, de Russische tegoeden heeft geblokkeerd. Mm-hmm. Maar wat is er geblokkeerd? Dat gaat over 200 miljard. Dat is niet het geld van de Russische staat, dat is niet het geld van Poetin. Dat is geld van Russische banken en van Russische mensen die geld op die bank hadden liggen. Er waren ook Russen, rijke Russen in Cannes, overal ter wereld, die misschien pro- of misschien anti-Putin zijn, maar dat weten we niet, maar gewoon, gelijk dat wij geld zouden hebben bij de staatsbank Belfius, hè, die hadden geld bij een Russische bank. En het zijn dus die fondsen van die banken die zijn geconfiskeerd door de EU. Dat is geen geld van de Russische staat, dat is geld van Russische individuen. En er zijn al tientallen rechtszaken lopende vanuit Cannes, vanuit Nice, want die willen hun miljoenen terug, die rijke Russen. Maar nu heeft in Rusland een rechtbank, en dat is in hoger beroep bevestigd, na beroep door Euroclear. De Russische, een of andere hogere rechtbank, heeft beslist dat die moet worden vrijgegeven. En als dat niet gebeurt, dan heeft de Russische staat nu het recht om... eigendommen van westerlingen en van westerse bedrijven, voor zover dat die er nog zijn in Rusland, of fonds of wat dan ook, van die in te houden.
1: Mm-hmm, logisch.
0: Ja. Goed, ik heb hier een laatste nummer. Het is eigenlijk geen Frans nummer, het is het Quebec, maar het is half Frans, half Engels. 1981. Het nummer heet Living on Video. Wat toen toch modern was, hè? Video. Mm-hmm. Video was ooit het, alleen maar video, als je een VHS, als je dat had. Dus Living on Video van TransX. TransX klinkt een beetje like SpaceX van Elon Musk, van de briljante Kiriwita Musk. En ik denk dat we hiermee gewoon afscheid nemen.
1: Ja, absoluut.
0: We hebben nog minder dan 3 minuten te gaan weer al. Dus
1: en het liedje duurt 1:57.
0: Nee, dat is disco. Dat is disco. Dat duurt 5 minuten. Als je wilt. En dan nog vertraagd, dus 7 minuten.
1: 7 minuten.
0: Ik weet niet of de volgende programmamaker er is, maar bedankt voor het luisteren.
1: Dank u wel. En tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.

Ja, je hoorde daar de begintune van een ander programma, Antwerpis. Maar dit is Ecologica, met aandacht voor sociaal-ecologische kwesties en muziek. En ja, we zijn er een beetje laat bij. We hebben nogthans niet aan onthaasting gedaan, ik weet wel. No time to waste, maar ja, ik heb die veerboot gemist. Tjoe toch. Ik ga hier nog even die nachtmachine verder laten draaien en een cd'tje opzetten. Wat denk je daarvan?

0: So.
1: So, yeah.
0: So far for voor our technical abilities.
1: Daar ging even iets mis, maar nou, dat is natuurlijk radio live maken.
0: Ik zal het opzoeken, want we gingen.
1: Nee, we gingen niks. We gingen een cd'tje opzetten. Hè. Iets van Wim de Kraner heb ik hier. Breek uit jezelf. Ja, hier komt het.

Kapitein Fik, daar had onder meer... daar had Wim de Kraan het onder meer over. Kapitein Fik, ja, zou die niet zoveel hitte geven of zo? Misschien wel overdreven hitte. Overdreven hitte, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want er zijn toch wel wat overdreven hittetemperaturen over ons, neergedaald. Op ons neergedaald, hoe zeg je dat? Op ons neergedaald deze zomer in Europa. En de gevolgen daarvan, ja, daar gaan we het over hebben. En die klimaatontwrichting, dat heeft er natuurlijk mee te maken. Wat gaan we daaraan, doen? Verwacht niet alle antwoorden vandaag natuurlijk. Voordat we daaraan beginnen, gaan we iets van Tuxedo Moon draaien. Hè? Tuxedo Moon, what use?

René Binamé was dat. René Binamé en Toxie de Moon. Ja, twee groepen die wel eens regelmatig zo het mooie weer hebben gemaakt in het Brusselse. En René Binamé hoorde je met het lied Revolte. Dat verscheen 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. Waarom dan? Wel, omdat het dan 1986 was. En dat was 50 jaar na de Spaanse Revolutie. En ja, ze hebben daar dan een cd aan gewijd, hè, die Spaanse Revolutie. Intussen zijn we 90 jaar Spaanse Revolutie. En ja, je hoort dat wel, of je ziet dat wel soms terugkomen zo in de media. Van, ah ja, 90 jaar geleden. En dan is er ook die driejarige burgeroorlog gekomen. Ze noemen dat burgeroorlog. Dat is ook een beetje een omstreden term in dat verband natuurlijk. Sommigen zeggen zelfs dat de Tweede Wereldoorlog toen al begonnen is. Ja, er valt iets voor te zeggen natuurlijk, maar ja. Normaal gezien, iedereen zegt nog altijd dat die in 1940 begonnen is. Maar 1940, dat is lang geleden. We zijn intussen 2026. En ja, hoe zit dat nu eigenlijk met die overdreven hitte en wie daarbij gestorven is? Ik zal eens even iets voorlezen. Hè. In Nederland stierven 15% meer mensen dan normaal. Bij ons 48% of 2000 extra doden. In Frankrijk, dat enkel voor de laatste week van juni al cijfers heeft, 35%. En dan bij ons, ja, dat wordt dan België. Hè. België, 48%. Meer doden dan normaal. 2000 extra doden. Terwijl in Amsterdam en Parijs, lees ik hier, cultuschuiloorden openden en ook andere Europese steden en landen hittecrisisplannen uitrolden, maanden onze beleidsmakers ons aan voldoende te drinken en schaduw op te zoeken. Hulpdiensten raakten overstelpt door een gebrek aan coördinatie. Ambulanciers troffen in bloedhete woningen mensen aan die dood in de zetel lagen. Dat krijg je wanneer een land de klimaatverstoring nooit ernstig neemt. Ja, een stevige mening van iemand van de morgen. Hè. Hoe heet ze ook alweer? Barbara van den Bussen zeker. Ja, die heeft wel af en toe een stevige mening rond het klimaat. Ja, wat doe je er tegen? Een airco zetten zeker? Of ja, wat doe je er tegen? Even, eerst nog wat muziek draaien. En dan gaan we het er verder over hebben. Resonant Dusk. Resonant Dusk.

Autumn's Grey Solace was dat. En merci aan Stefania voor deze tip. Als ze zou aan het luisteren zijn. Stefania, ik weet niet of ze dat doet. Wat als het aantal insecten verder instort en bestuiving van fruitbomen en landbouwgewassen steeds problematischer wordt? Wat als droge zomers niet langer uitzonderingen zijn, maar de nieuwe norm? Wat als valleigebieden en kustpolders niet langer vrijblijvend als open ruimte kunnen worden beheerd, maar noodgedwongen permanent moeten functioneren als robuuste watersponsen? Niet omdat de milieubeweging dat graag ziet gebeuren, maar omdat er eenvoudigweg geen alternatief meer bestaat om voldoende water vast te houden voor mens, landbouw en natuur. Dat is niet ik die dit geschreven heeft, maar wel een Peter Bossu, van wie dan een opinietekst in de Standaard onlangs is verschenen. En zijn stelling is onder meer dat het niet de milieubeweging is die radicaal is, maar wel de natuur. En dat je daar dus ook niet zomaar mee solt met die natuur. Ja, de natuur radicaal. Misschien zijn we wel de natuur steeds meer radicaal aan het maken als mensen. Misschien is het dat eerder. En dan ook wel, ja, mensen met veel macht en de grote bedrijven en zo, die hebben daar wel veel in de pap te brokken gehad, denk ik. Oké, zullen we even gaan naar Gunther. Gunther is een lied van de groep Dendermonde. Dendermonde die stonden onlangs hier nog in de Kafka, hè? Die zijn uit deze regio. Even luisteren naar dit lange lied, Gunther. Hier komt het.

0: band Dendermonde, onder meer met Elko Blijweert. Ja, die kent u misschien wel. Hè. Die deed onlangs ook een grappig solo optreden bij Muziek in de Wijk op het Krugerplein hier in Borgerhout. En misschien kent u hem ook wel van het Kralenspel, een radioprogramma hier op dinsdag al heel lang op Radio Centraal. Check it out, zou ik zeggen. Zullen we ook nog wat bij Radio Centraal helemaal blijven? Want er was onlangs ook een interview met iemand van BosPlus. Hier op zaterdagmiddag tijdens het programma Redactietijd. Dan hebben ze altijd wel van die interessante interviews tussen 12 en 2. En dat interview met iemand van BosPlus, dat was er zo een. Hè. Dat ging over de gevolgen van al die bosbranden tegenwoordig en zo. Pieter van de Sippe. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Sijpe of Sippe. Van BosPlus. En zullen we er een minuutje van laten horen, niet meer, want dan wordt het te veel herhaling en je kunt het ook helemaal beluisteren, dat interview op redactie.radiocentraal.be. Hoe zit dat, de gevolgen van die bosbranden tegenwoordig?
1: Natuur, ik wil zeggen, ecosystemen en bossen en andere natuur hebben een zekere veerkracht. Hè. Ze zijn wel in staat om daarmee om te gaan en om zichzelf te herstellen. Op termijn gaat dat altijd, die zal het sowieso wel hersteld geraken. Er zijn ook bepaalde natuurtypes die als vuur nodig hebben, om het zo te zeggen bijna, om voor hun groeicycli. Er zijn wel een aantal boomsoorten wereldwijd die vuur zelfs nodig hebben om zich te kunnen voortplanten. Maar dat zijn die natuurlijke processen. Maar wat we nu zien gebeuren is dat door klimaatverandering, door de stijgende temperaturen, dus de hitte, langere droogte, worden die bossen en die andere natuur worden steeds kwetsbaarder. Hè. Op het moment dat er dan een vonk is, zodat er vuur ontstaat, ja, worden die branden veel sneller, veel heviger. En dus dat maakt ook dat bossen minder tijd krijgen om te recupereren, om te herstellen, omdat de volgende brand eigenlijk al bijna op de loer ligt, om het zo te zeggen.

Alas Barricadas, een lied van de CNT. De CNT, Confederación Nacional del Trabajar, of zo. Mijn Spaans, sorry. Maar het was dus een syndicalistische, revolutionair-syndicalistische vakbeweging uit de jaren 30 in Spanje, met miljoenen leden. En ja, je hoorde daar dus een lied van om mensen op te roepen, de barricades op te gaan. Ja, het heeft uiteindelijk toch niet veel zoden aan de dijk gezet. Er waren de fascisten en hun contra-revolutie en de Stalinisten hebben ook een echt slechte rol ingespeeld en zo in die Spaanse burgeroorlog. Zwat, dit is geen geschiedenislesje, dit is Ecologica, een programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Maar we hadden het zo'n beetje over de roots van anarcho en het anarchisme met die CNT, dat revolutionair syndicalisme met allerlei libertaire invloeden in. En ja, die Roots of Anarcho, daar bestaat ook een lied over, hè, met die titel van een zekere Absent Rose. En daar gaan we nu naar luisteren.

Absinthe Rose met iets uit 2015 uit het album Black Earth. Ja, en wie er ook veel door anarchistische ideeën geïnspireerd is geraakt met de tijd, dat is Peter Storm. Ook wel gekend als Egel, en die heeft zo een blog, peterstormt.nl. En daar lees ik het volgende op. De hittegolf van juni 2026 ligt achter ons en de doden worden geteld. Een greep uit de oogst. Duizend doden extra in Frankrijk, toegeschreven aan de hitte. Ruim 1000 sterfgevallen gelinkt aan de weeromstandigheden. De hitte dus. In Spanje 480 extra doden in Nederland vanwege de hitte. 1222 sterfgevallen boven het gangbare sterftecijfer in België. Naar schatting 5120 hittegerelateerde sterfgevallen in Duitsland. Dat telt zoal aan tot meer dan 9500 doden vanwege die hittegolf. En dat schreef hij dus op zondag 12 juli. Nu, die telling zal zeer incompleet zijn, besefte hij toen al, want ik mis, schrijft hij, cijfers uit Engeland, Polen en andere landen die door de schroeihitte niet zijn overgeslagen. En dit zijn dus sterftecijfers vanwege klimaatverandering. Ene klimaatverandering die gevolg is van de uitstoot van broeikasgas en andere destructieve menselijke activiteiten. Er is al lang geen serieuze twijfel meer over deze samenhang. Ja, ja, het jaar 2026. Het is iets om nostalgisch van te worden bijna. Bon, het is niet omdat we nostalgisch zijn dat we het volgende lied gaan draaien. Water en brood. Fabien Collin, Water en brood.

Het klinkt heel sterk als Bob Dylan, deze Fabien Collin, die hier in het Antwerps in de jaren 60 het mooi weer maakte als muzikant. Daarna een heel andere weg is opgegaan, heb ik vernomen. Daar gaan we het niet over hebben. Wel over minderheidsgroepen, want die worden vaak zwaarder getroffen als de hitte door het land raast. De intersectie van klasse, handicap, gender en etnische achtergrond vergroot hun kwetsbaarheid en maakt duidelijk dat hitte een kwestie van sociale ongelijkheid is. Hittegolven treffen hoofdzakelijk mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. De temperatuur is overal dezelfde. De mogelijkheden om ze te ontlopen zijn dat niet. Aldus en Josse Cornette in een opinietekst voor de Standaard. Ja. Wat zal ik daar meer over zeggen? Ja, ik ga er niks meer over zeggen. Ik ga naar Fred Angst. Fred Angst en een lied waar Janis van Coppenolle op zingt. Het lied Idioten. Idioten van Fred Angst.

0: een lied dat eerder dit jaar uitkwam, Die Idioten. Zo heet dat lied. En wat er ook niet lang geleden uitkwam, dat was een nieuw boek van Tine Hens met de titel Archief van Mogelijk Verlies. Tine Hens, die stelt: als we ons de rijkdom van de natuur voorstellen, vertrekken we van het beeld uit onze kindertijd. Dat is de zogenaamde baseline, het eikpunt. Als de natuur verarmt of verschraalt, verandert die baseline voor mij. Maar voor de volgende generatie kinderen vormt die verschraalde natuur de nieuwe baseline. Die beseffen amper wat verloren ging. Het vertrekpunt van het natuurbeeld is dus verschoven. In de ecologie heet dat fenomeen de shifting baseline. En het beschrijft hoe moeilijk we ons kunnen voorstellen wat er ooit was en wat verloren ging. En net dat verlies wil Tine Hens tegengaan met haar boek. Want, stelt ze, als je beseft wat we al verloren zijn, ben je veel meer gemotiveerd om er iets aan te doen. En opdat we dus zouden onthouden hoe de natuur op een bepaald moment in de tijd eruit zag, moet je archiveren, vindt Hens. Die is van opleiding ook historica. Beter registreren wat er nu is om het daarna te ontsluiten en lezers in beweging te krijgen. We zijn de gletsjers en de sneeuw, de olm en al die andere dingen aan het verliezen, zegt Hens. En willen we dat of vinden we het toch erg en gaan we er dan iets aan doen? En Tine Hens, ja, die vindt dan dat er een heel andere levensstijl van mensen moet komen, onder meer. Dat gaat dan over vleesconsumptie en zo van die dingen. Archief van Mogelijk Verlies. Zo heet dus dat nieuwste boek van Tine Hens. Ja, we gaan zo stilaan naar het einde toe, hè, van dit programma. Zullen we nog eens iets uit de jaren 70 draaien? Toen veranderde er heel wat in de regio van New York. In de muziekkringen, hè, de punk kwam op en zo, een andere esthetiek. En Talking Heads, die hebben een optreden gedaan in Max's Kansas City in New York City in oktober 76. En ze brachten daar een lied. En dat is oorspronkelijk van The Modern Lovers. Je kent dat misschien, The Modern Lovers, met Jonathan Richman en zo. We gaan daar eens iets van laten horen, hè, van wat ze daar dan brachten in 76. Talking Heads, Pablo Picasso. Hier komt het.
1: We're going to do a song that we have not done before and we will probably not do again. It's not our song, the one that it's not one that we wrote, you know. But I'm sure you'll all recognize.

0: Zo, het was een wat moeilijk begin vandaag, maar we hebben dan toch mooi dit programma afgerond. Hè. Het is zo bijna 10 uur. En binnen 2 weken is Ecologica er opnieuw, tussen 10 en 11. Waar we het dan over gaan hebben, dat weet ik nog niet. Dat is een verrassing. Maar misschien zie ik jullie intussen nog in de draai. En volgende week is er natuurlijk Antwerpisch.
1: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Ja, komt die keer.

0: Afrika verder geplunderd wordt of de gevolgen draagt van meer dan 100 jaar plundering. Zeggen ik ben geen racist, helpt niet. Je kunt misschien zelfs een andere mening hebben en zeggen ik ben een anti-racist.
1: Mening speelt.
0: Is dat een interessantere mening dan een racistische mening? Ik denk dat niet. Omdat een andere racistische mening ook niet verhindert dat in Molenbeek migranten door de politie worden doodgeschoten. Of dat in Oudburg grote spanning oplopen of dat het Vlaams Blok elke verkiezingen wint. Dus uw mening heeft geen belang, ze speelt geen rol en ik wil het niet meer uitdoen. Dus daarvoor ben ik niet gekomen. Wat ik wel wil zeggen is iets over het recht op vrije meningsuiting, want daar bestaan we hier, maar waar gaat het eigenlijk over?
2: Zo, met al dit auditief geweld op de achtergrond gaan we nu voor de eerste keer een rubriekje openen. De bedoeling is van correspondenten wijd en zijd af en toe een korte uiteenzetting te geven over wat er de afgelopen tijd in hun omgeving is gebeurd. Op het moment is dat dan voor de eerste keer de beurt aan Pieter uit Parijs. Dag Pieter. Hallo.

Goeiedag. Dit is het eerste bericht uit Parijs. Ter gelegenheid van deze eerste keer zal ik beginnen met in het geheel niet over Parijs te spreken. Wegens naar mijn mening heel even dringende zaken in Antwerpen. De Metro, de Antwerpen bijlage van de morgen, publiceerde maandag een artikel met als titel Sprekershoek bloedt langzaam dood. Ik dacht, ai. Die journalist was zaterdag een beetje te laat gekomen. Pas gearriveerd toen het Conscience-pleitje al onder een rode zon lag na te rillen van de Sprekershoek. Maar nee. Het artikel deed uitschijnen dat die journalist terecht op tijd geweest was. Ik heb dan een fax gestuurd met een recht op antwoord naar de Metro-redactie. Die waren een beetje in hun gat gebeten. En zeiden dat er van een publicatie van mijn recht op antwoord hoegenaamd geen sprake kon zijn. En dat ze voor de rest wel toffe gasten zijn. Goed, misschien een rechtszaak, heel de procedure, weten we het eigenlijk allemaal nog niet. Voor alle duidelijkheid, de Sprekershoek is levendiger dan ooit. Parijs dan. Wel, het gaat hier uitstekend. Het stadsbestuur begint eindelijk in te zien dat er grenzen zijn aan de vrije markteconomie. De politie zette daarom iedere Algerijn die in de metro noisette puur of noisette chocolade verkoopt, onmiddellijk op straat. Het moet maar eens gedaan zijn met die wildgroei van vrije ondernemers. Sinds Parijs op dinsdagavond 3 december via de journaals over de hele wereld de huiskamers is binnengeknald, voelen we ons hier ook al een stukje veiliger. Het leger marcheert met mitrailletten door de metrostellen, af en toe een oog bungelend aan de loop van zo'n geweer. Ze moeten ook maar niet zo dringen hier op de metro. Er is plaats voor iedereen, behalve voor wie op een verdacht pakje lijkt. Dat is te verstaan. Voor de veiligheid mag je al eens wat égalité, fraternité en liberté in de kast zetten. Alle verdachte pakjes in de gedaante van bruine mannen in een anorakje worden dan ook direct met de handen tegen de muur gezet. Wie respecteert en de politie erop wijst dat er eigenlijk gegronde redenen moeten zijn om iemand te fouilleren, krijgt als antwoord dat het strikt legaal is wat ze doen. Ze mogen van de wet alleen op straat, niet in de anus controleren. En dit is dan dezelfde stad waar nu, in collegezalen, filosofen als Derrida en Lyotard op dit moment prachtige seminaries geven over de gast. Over de of het vreemde of over hoe de of het andere, al dan niet meer in hoofdletter, het eigen referentiekader opentrekt en leven geeft. En dan begin je te begrijpen waarom haast iedere filosoof wel een boekje heeft geschreven over het waarom van de filosofie. En dan begin ik mij af te vragen over het waarom van dit stukje op de radio, als uw hele omgeving, zowel deze stad als de stad waar ik vandaan kom, eigenlijk in een permanente crisis leeft. En dan vraag ik me nu af of al het praten niet alleen maar een uitstellen is van daden, van liefde. Maar wat dan, wat dan doen als je ook verliefd bent op woorden? Stel dat er nu iemand is die misschien nu veel liever een gedicht zou willen schrijven over een middeleeuws landschapsschilderij of zoiets, waar maar niemand baat bij heeft, tenzij dan een schoonheid die hij najaagt, een zijn dat hij zoekt, dat zwetsend van de kale maan bebloesend terugkeert en steeds terugkeert dat gevoel dat er helemaal geen reden is om goed te doen, zelfs niet om slecht te doen, en dat er geen reden is, zou wel eens een goede reden kunnen zijn. Redeloos is belangeloos, maar zo verschrikkelijk lastig. Bijvoorbeeld, je komt nog maar net de roltrap af, stroomkelt over een bedelaar, gooit zijn kommetje geld om, wil zijn muntstukken oprapen, hij wordt kwaad, want denkt dat hij ze wil pikken, stapt verontschuldigend opzij, recht op de slapende snoet van zijn hond, besluit het dan maar daarbij te laten. Wordt aangeklampt door een verkoopster van het bladje Lut Ouvrier. Zij vindt echt dat je het moet kopen, maar hebt eigenlijk geen geld, krijgt bijna een dot op je neus, met de boodschap dat je ook al niets gaf aan die bedelaar. Je stapt dapper verder, komt aan op de universiteit, waar u voorgesteld wordt mee een actie te organiseren tegen een Duitse multinational, IG Farben, die groot is geworden met de inkomsten van de verkoop van gas aan Auschwitz en Theresienstadt.
En die, dankzij die fenomenaal lucratieve bezigheid, zich zo'n machtige positie heeft weten te verwerven, dat ze nu nog altijd de belangrijkste leverancier is van onder andere BASF Antwerpen. Je wil daar wel eens over nadenken, maar bent intussen bijna te laat voor de les waar iemand een exposé houdt over de dramatische gevolgen van alfabetiseringsdrang in Mozambique. En dat het schrijven en verspreiden van goede wetenschappelijke studies over de taal van schriftloze volkeren een absolute vereiste is om bepaalde gedachtenkronkels aan westerse bewindsvoerders op een ander spoor te brengen. Je vindt dat echt een ongelooflijk boeiend onderwerp. Denk daarover na op de terugweg en aangekomen op de campus waar ik woon, is er een debat tussen Daniel Cohn-Bendit, dat is onder andere de oud-studentenleider van mei 68, oprichter van de Groenen en nu Europarlementslid, en Bernard Kouchner. Kouchner is onder andere stichter van Artsen zonder Grenzen en oud-minister. En zij formuleerde oproepen tot meer concrete studies naar een alternatieve economie. En je voelt je overal toe uitgenodigd tot je bedenkt dat net dat de wens was die er ook op je doopprintje stond. En dat je dat altijd al nogal abstract hebt gevonden. Wat moet ik daar nu mee? Moet er iets? En intussen, wacht ik, roekeloos, meedogenloos, een ongekende gedachte. Die wacht en lacht vanuit de binnenkant van een bocht van een Parijs steegje, lichtig in mijn mond, waarna ik onverwacht mezelf met mijn tong ver voorbij goed en kwaad klak om te veranderen in een vilg van water. Heureux qui communique avec

0: la liberté, la liberté.
1: Hallo, Pieter?
2: Ja?
1: Dat was hetgeen dat we moesten hebben. De persoon in levende lijven, want daarjuist was het allemaal nogal poëtisch en soms ook wel tot op het grens, de grens van het verstaanbare af nogal abstract.
2: Ja?
1: Ja, heb je dat allemaal voorbereid zo op een tekst? Allee, heb je dat allemaal opgeschreven en dan voorgedragen aan de telefoon?
2: Ja, ja.
1: Niet op voorhand opgenomen?
2: Nee, helemaal niet.
1: Maar wel geoefend voor de spiegel, veronderstel ik, met brede armzwaaien? Nee? Oké, in alle geval, bedankt voor uw eerste bijdrage.
2: Ja, ja.
1: Wij zien waarschijnlijk, of horen waarschijnlijk terug iets van u binnen een kleine maand of zo.
2: Oké, ja, dat is goed.
1: Heb je er nog enkele concrete indrukken aan Parijs aan toe te voegen?
2: Ja, maar kijk, mijn concrete indrukken zijn zo'n indruk.
1: Ah ja, oké, dat is goed om te weten.
2: Ja, dat is voor mij eigenlijk heel concreet.
1: Oké.
2: Maar als je dat niet van hoort, dan...
1: Het is soms moeilijk om te volgen, het is nog vroeg, hè. Je moet een beetje begrip hebben voor mensen die heel de week gaan werken. Meestal met hun, ja, met hun twee voeten in het dagelijks leven staan. En dan
2: ik
1: in één keer
2: absoluut,
1: zo.
2: Absoluut, ik ook absoluut.
3: Maar het is kunst, hè?
1: Is het kunst?
2: Absoluut niet. Nee.
1: Ik dacht dat het eerder de bedoeling was van reportage-indrukken te brengen. Maar goed.
3: Het is echt Parijse kunst.
1: We zullen zoekenderwijs zullen we er wel uit kunnen. Parijse kunst, nee. Nee, de sfeerbeelden van Parijs. Maar goed, een eerste poging.
2: Zitten wij nu nog op de radio?
1: Jullie zitten nog op de radio. En ik erbij. Moet ik u eraf halen of zo?
2: Nee, doe maar door. Hè. Nee, maar ja, kijk, zie, als je bijdragen wilt, zo, dat is wat ik doe.
1: Ja.
2: Dat is wat ik doe.
1: Ja, volgende keer beter.
3: Het is wel zo leuk en poëtisch.
1: Oké, Pieter, ik ga u laten.
2: Ja.
1: Wij wormen nog van elkaar.
2: Ja,
1: tot de volgende keer.
2: Dag.

0: Wat een vraag. Hoe zou ik wel weten?
1: Ik was niet mee. Ik wil niet wachten. Nou, wat kunt u doen, Peter Mooi? Heel eenvoudig. Ik denk om je helpen. Jij wou toch zo graag naar het bal, hè?
2: Oh ja, dolgraag.
1: Mooi zo, mooi zo. Let dan eens even op dit toverstafje. Daarmee raak ik je jurk aan. Kijk.
2: Oh, wat heb ik ineens een prachtige japon. Een baljurk.

zoals dat. Dat stel ik ook voor als de mensen van de spreekerskolen een gast willen om dit te organiseren.

0: Reddingsproof.
1: Jim, los. Ik ben geen racist, helpt niet. Je kunt misschien zelfs een andere mening hebben en zeggen ik ben een antiracist. Kunnen wij gaan afvragen, is dat een interessantere mening dan een racistische mening? Ik denk dat niet, omdat uw antiracistische mening ook niet verhindert dat in Molenbeek migranten door de politie worden doodgeschoten. Of dat in Oudborg grote spanningen oplopen of dat het Frans Blok elke verkiezingen wint.
2: Ja, maar je zit aan de verkeerde kant.
3: Zit je ook wel? Ja.
2: Nee.
4: Lachen maakt me krijgen,
2: ja. Ja, maar astrologisch is natuurlijk een enorm verschil.

0: meningsuiting, want staan we hier, maar waar gaat het eigenlijk over? Ik heb dat eens opgezocht en dat is wel grappig.
1: Dat is een kijken. Radio Centraal 103.9.
0: Jij openbaar uitvoeringen van als mede de
1: vrijheid om een meldje met mening te
0: uiten zijn gewaard.
1: We beginnen alvast met de omgeving van de kastlokale.
0: De gelegenheid van gebruik maken van die vrijheid. Dus we staan als mede in behoud.
2: Administratieve arrestatie kan je maximaal 12 uur worden vastgehouden.

daar begint natuurlijk de zuik. En daar begint natuurlijk de zuik.

zouden killen.

We'll be right back.

Goedemiddag. U luistert naar Radio Centraal op 103.9. Een extra uitzending van het Sanitenprogramma, de Pinkwave Extra. Vandaag verzorgen wij dan als het ware een actualiteitsprogramma op Radio Centraal. En we gaan het vandaag hebben over het wetsvoorstel van Miets met de verlaging van de leeftijd voor seksuele contacten. Ik ga zo dadelijk, want de gasten zijn nog niet gearriveerd. We verwachten één gast eigenlijk in de studio, de rest wordt allemaal telefonisch geregeld. Ik ga even wachten totdat onze gast gearriveerd is en dan gaan we uitleggen wie er allemaal in het programma zit. En gaan we dieper in op de problematiek.

Wij gaan de jongens rustig laten verder repeteren in alle besloten intimiteit. Het klinkt wel leuk, maar het lijkt me nog niet meteen een afgewerkt product om zomaar tot in een treuren in de ether te strooien. Radio Centraal 103.9 gaat even pitten om, als ik het goed voor heb, 10 uur of 11 uur ten laatste, zijn we bij u terug. Ondertussen luistert u naar de voorbijvarende schepen, van links naar rechts, zowel.

0: 10.
1: Nog sluiten, hè?
0: Ik moet een tas aan het achter, want het is misschien niet zo.
1: Helemaal in de stijl van de Maurice.

0: One for the road, zegt hij.
1: En die hoes.

0: te lang kleden, want we doen altijd programma's in ons onderbroek. Een vuil onderbroek. Dat is plezant. Dat is plezanter en proper. Nou, dat is allemaal niet waar. Ze moeten niet geloven, zeg. Hey. Het gewoon in een trui.
1: Stevig. Die verschrikkelijke rommel gaan we u besparen. We gaan iets anders. Een stokpaardje van de afgelopen weken nog maar eens bereiden. Maar dit keer clean. Clean, zoals Mr.

Let's go.

Deze is het begin dan, of wat? Het speelt allemaal geen rol. Ja, maar wel, ja, het speelt juist allemaal heel... Alles speelt een rol. Het is allemaal heel belangrijk.

zaken, politie of andere. Willekeurige arrestaties. Bij administratieve arrestatie kan je maximaal 12 uur worden

Yeah.

dat zo houden. Ik ga dat ook niet tenminste ooit doen. Ik blijf op een andere manier gaan spelen. Want dan moet dus ook ieder voor zich toegeven, denk ik. Uw mening speelt geen rol. En je kunt zeggen, ik ben een anti-racist, maar dat verhindert natuurlijk niet dat de migranten wel gecriminaliseerd worden. Of dat Afrika verder gekleurd wordt of de rol gedraagt van de dan 100 jaar premier. Zeggen, ik ben geen racist. Je kunt misschien zelfs een andere mening hebben en zeggen, ik ben een anti-racist. Kunnen wij gaan afvragen, is dat een interessantere mening dan een racistische mening? Ik denk dat niet, omdat uw anti-racistische mening ook niet verhindert dat in Molenbeek migranten door de politie worden doodgeschoten. Of dat in Oudborg grote spanningen oplopen of dat het Vlaams Blok elke verkiezing wint. Dus uw mening heeft geen belang, ze speelt geen rol en ik kan ze niet veranderen. Hoe goed gefundeerd dat ze ook mogen zijn. Dus daarvoor ben ik niet gekomen. Wat ik wel wil zeggen is iets over het recht op vrije meningsuiting. Want daar verstaan we hier, maar waar gaat dat eigenlijk over? Ik heb dat eens opgezocht en dat is wel grappig. Wat er zo staat in de grondwet, er staat artikel 14. De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitvoering ervan, als mede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten zijn gewaarborgd, behalve de bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruik maken van die vrijheden worden gepleegd. Dus er staat als mede en behalve. Zoals het hier staat, dus als mede, dan lijkt het alsof dat de vrije meningsuiting, de vrijheid om uw mening te uiten, een soort van blinde darm is aan de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitvoering. Dat stel ik ook voor als de mensen van de speakerscore.

natuurlijk te zijn. Sommige van die beperkingen kunnen we goed verstaan. Zoals beledigingen bijvoorbeeld. Het ligt voor de hand dat je niet meer zomaar tegen iemand kunt zeggen. Wees stomzielig zwijn, word je zwak in de zin of zo. Als het zou geïnterpreteerd kunnen worden als een belediging. Ook tegen een Vlaams blokje zeggen, hé, fascist is fijn. Maar dus niet afspelen. Een belediging. Ook al weten dat dat waar is. Je moet ook geen uitgaven tegen de goede zin spelen. Dat betekent dat alle moppen over de vloer bevlaasterd moeten worden. Ja, nee, dat gebeurt er toch al, want dat moet er alles uit in zitten. Je mocht ook niet citeren naar de twee van Louis Palbon, toch zeker niet uit Mieke Maarten. Ik wou al meebrengen, maar ik ben het vergeten. Verder, wat mag nog niet? Oplopen tot geweld mag niet, ook al vinden we van overtuigd dat een groot deel van de politici die gehaald worden ons te vertegenwoordigen, het gerechtelijk apparaat en de politiediensten tot in de hoogste echelons corrupt zijn en eigenlijk zelfs verantwoordelijk voor een groot deel van de problemen waar we mee te maken hebben, dan mogen we nog altijd niet roepen. We stormen de gerechtsgebouwen, hou de politiekantoren aan, maak wapens buiten, schiet ze dood, brand alles plat. Dat mag dus niet. Is allemaal verboden. Wat mag nog niet? Ah ja, natuurlijk, we mogen de leden van het Koninklijk Huis niet beledigen. De NAC mag wel schrijven dat koning Albert II geroofd is in de zaak van de Roze Valette. En op de trappen van het Justitiepaleis mogen fluisteren dat onze vorst een van de hooggeplaatste figuren is die de troep beschreven. Maar dat betekent nog niet dat je mocht roepen. Koning Albert is de pedofiel! Verder, de morgen mag zonder vervolg te worden wel schrijven dat onze koningen er een hele reeks piraristen op aanhouden. Maar dat is niet hetzelfde als beweren. Het vorstenhuis zit vol hoerenlopers. En hoewel koningin Paola lid is van Opus Dei en Fabiola van een andere katholieke sector, mogen er nog altijd niet roepen. Onze koninginnen zijn hysterische verdienen die stemmen horen. Dat maakt dus allemaal niet, dat valt niet onder het grondwettelijk recht op vrij mening. Mogen die niet slapen en zeggen. Veters mogen natuurlijk niet oproepen tot misdrijven, heel normaal. Je mag niet zeggen, plunder de warenhuizen. Wees stomzinnig, je mag ook niet zeggen, versteel de banken. Ook al verdubbelen die elk jaar hun winsten en die goed aangeboden in overbuurt. Dat mag allemaal niet. Mag Veters nog vandaag uitvallen door tegen buitenlandse staatsschulden. Dus, bijvoorbeeld hardop zeggen, Mobutu is een ongelooflijk degoutant corrupt zwijn dat persoonlijk verantwoordelijk is voor een deel van het probleem in deze land. Mag niet. Net zo min als beweren, president Chirac van Frankrijk is volledig zot en paranoïde schizofreen als het over drugs gaat. Mag ook niet. Om de openbare ambten worden beschermd tegen kwaadaardige aanvallen. Een spandoek met het hof van castratie mag dus eigenlijk niet. Het is strafbaar, los van wat je dus vindt van het arrest van Liekendaal. Ik weet niet of dat je mocht roepen. De politie is de grootste drugdealer. Als je het hebt over het feit dat de Nederland op 400.000 kilo Europa heeft binnengesmokkeld. Of de CIA de zwarte ghetto's de drugkrijg laten kopen. Ik weet niet of dat je dat dan mocht roepen. De Rijkswacht organiseert de drugshandel. Dat mag zeker niet. Misschien wel als we het hebben over Willy van Mechelen, die in de gevangenis zit wegens de smokkel van op zijn minst 50 ton cannabis. Ik weet ook niet of dat je mocht roepen. De politie is corrupt. Als je het hebt over de politie in de Marijnstraat bijvoorbeeld. Zo'n dingen mogen dus eigenlijk allemaal niet. Je mag natuurlijk ook de burgemeesteres niet beledigen. Als je bekijkt wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, mag je niet kwaad worden en zeggen. Hé, stomzinnig wijf, wat op een andere kut dat spelen. Zo'n dingen mogen dus allemaal niet. Dat wordt allemaal niet gericht voor de grondwet. En als er allemaal niet mag, dan heeft het niet veel zin dat ik hier mijn mening kom vertellen en dat wil ik dus doen. Wat ik dan wel wil doen is zeggen wat er volgens mij moet gebeuren. Want onze regeringsveldgeneraal van Rommelhoofd is onze praktijk. De manier waarop wij dat volgen en onze mening in de realiteit. En wat er dan moet gebeuren zijn drie punten. 1. Politieke prioriteiten moeten eerst en vooral gedefinieerd worden in functie van de gewone mensen. Zo'n zinnen moeten natuurlijk ook vertaald worden in functie van de gewone mensen. Dus dat betekent concreet dat niks zo belangrijk is als het welzijn van gewone mensen. Niet de Maastricht-normen, niet de aflossing van de stadsgroep, niet de scheiding der machten, niet de rijkswacht en niet het imago van de stad. Niks is zo belangrijk als ervoor te zorgen dat mensen een degelijke plaats hebben om te wonen en te doen wat ze nodig vinden. Ervoor te zorgen dat de mensen zich gezond, lekker en niet te duur kunnen voeden, kleden en dat dat niet te zwaar mag wegen op het milieu.
Niks is zo belangrijk als ervoor te zorgen dat kinderen interessant onderwijs kunnen krijgen, gratis. En dat er op hun gezondheid gelet wordt, ook gratis. En niks is zo belangrijk dat mensen die heel hun leven hard gewerkt hebben op een plezante manier kunnen doen en laten waar ze zin in hebben. En dat daarvoor gezorgd wordt in zoverre dat ze dat zelf niet kunnen. Zo'n dingen dus, maar politici zijn een beetje doof langs die kant vandaag. Daarom moet er dus nog iets anders gebeuren, dat is bestuurlijke systemen moeten hervormd worden in functie van de gewone mensen. Nu, wat wil dat zeggen? Als we verkiezing nagaan, dan stellen we vast dat het niet veel zin heeft om daar af en toe wat andere mensen in te katapulteren, mensen die we kennen en vertrouwen ofzo. De meeste van die mensen plakken nog wel vast aan hun partij of hun coalitie of hun fractie. Zelf horen we ze bijna niet meer als ze daar zitten. Straffer nog, een deel van die mensen worden deel van het probleem in plaats van deel van de oplossing, als ze niet oppassen tenminste. En die paar mensen die we kennen en die daar op hun plaats zitten volgens ons, die kunnen niet zoveel veranderen, want zo werkt het natuurlijk niet. Dat is ook niet de bedoeling. Dus wat we nodig hebben is minder afhankelijkheid van afgevaardigden, denk ik. Meer zelf doen, ons meer bemoeien en dat betekent meer democratie. En meer democratie betekent natuurlijk in de eerste plaats meer mensen betrekken en mensen meer betrekken bij de politiek. En dat betekent dus algemeen stemrecht, maar dan algemeen en als recht. En als derde punt, gewone mensen moeten controle en macht kunnen uitoefenen over de kosten van de aardes, het gerecht en de politie. Het gaat niet langer op, denk ik, dat we onder zoveel jaren gaan stemmen en ons daar tevreden mee stellen en zeggen dat is het, we hebben ons job gedaan. En als blijkt dat de mensen die we gekozen hebben niet doen, voordat wij ze gekozen hebben, dan zoveel jaren wachten om te laten horen wat we daarvan vinden, iemand anders te kiezen en in dezelfde zijn te richten. Dat marcheert duidelijk niet meer, want de overheid die er eigenlijk alleen maar zou moeten zijn om onze slangen te voelen, is daar vandaag de dag, heb ik de indruk, niet echt mee bezig. Dus moeten we iets anders doen. Vandaag controleert de overheid zichzelf en wij moeten wachten. En we weten dus dat dat niet werkt. Ik ben even mijn hart kwijt. Wat kunnen we dan wel doen als we daar niet op gaan wachten? In de eerste plaats, en daar is dit een goed voorbeeld van, veel mensen hebben dat al gezegd vandaag, moeten we elkaar meer ontmoeten op plaatsen zoals deze. Maar dat kan ook op andere plaatsen. Er worden vandaag in heel het land in alle steden comité's opgericht. Naar aanleiding van de Witte Mars onder meer, naar aanleiding van wat daar vooraf is gedaan. Lid worden van zo'n comité is niet verplicht. En gaan luisteren doe niet zeer. Dus iedereen kan eens gaan luisteren. Als het comité u niet aanstaat, kun je een ander comité oprichten en mensen zoeken. Maar ik denk dat het belangrijk is om te praten inderdaad over wat we gemeenschappelijk hebben en vast te stellen hoeveel dat we eigenlijk gemeenschappelijk hebben.

met het protesteren als er iets gebeurt, dat was niet als. Vloeken voor de tv, maar dat was niks op, en dat is wel normaal. Zit ik te vloeken voor de tv, gebeurt er helemaal niks. We moeten er dus voor zorgen dat onze stem gehoord wordt, niet alleen via die toeter hier, maar ook inderdaad op de stem, zoveel mogelijk op zoveel mogelijk plaats. En we verzorgen dat niet alleen het IMF, de G7, de banken, de speculanten of de multinationals. Tot slot, protest is natuurlijk als we zeggen dat iets ons niet aanstaat. Verzet is een verzorging dat wacht. Hetgene dat ons niet aanstaat, dat het ook niet gebeurt. Ik denk dat we ons moeten durven verzetten tegen bepaalde ontwikkelingen in ons land. Als de Europese Unie bijvoorbeeld het asielrecht wil afschaffen voor Europeanen. Als mijn Koerden die vervolging riskeren naar Turkije gaan terugvoeren en Basken naar Spanje dat ze gevolgd worden, dan is er een grens overschreden. En dan denk je, is het aan ons om die mensen in bescherming te nemen en ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt en dan houdt het niet op bij te protesteren tegen het feit dat dat al ligt. Want belangrijk is niet de staat waar je vandaan komt, maar de staat waarin wij ons bevinden. We'll be right back.

0: Hola, Pili. Manuel Pereira al habla.
1: ¿Qué hay, Manuel?
0: Pili, necesito tres habitaciones. Una doble y dos sencillas. Para cinco noches. Cuento con ella.
1: Papá, mamá, ¿habéis oído?
0: No eso.
2: The season made possible by the generous checks of Mrs. Claypool. I'm sure the familiar strains of various music will come back to you
3: Als je bekijkt wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan,
4: kom hier mijn standpunt, kom hier tegenover ons dat rechterlijke macht verkoopt en al de shit. We zijn er niet geïnteresseerd voor bovenkrappen.
3: Als je bekijkt wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, mogen niet kwaad worden en zeggen: hé, stomzinnig wijf, gaat op een andere kut afspelen.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: 105 mm tank gun fired from an M60 main battle tank.
2: Good evening. We're from Bristol. From Dallas, Texas.
1: The 155 millimeter self-propelled howitzer.
2: Red Dorcas and the Kansas City Pokerage.
1: The armored personnel carrier flamethrower, M-132.

0: Met de microfoon. Met de microfoon. Met de microfoon. Met de microfoon. De radio.
1: Wat is dit? Als ik zo'n radio uitzendt.
0: Met de microfoon. Een beetje met de microfoon. Gaat dat niet?
2: I trusted you.

I will love.

Ja, men meldt ons zojuist dat Max 2 zou met de fiets aangekomen zijn op Wimbledon. Daar is natuurlijk een groot misverstand aan de gang. We proberen ze nu voor u goed te maken. We houden u verder op de hoogte.

Hetgeen de luisteraar misschien is opgevallen, maar toch heeft deze uitzending, Radio en TV Salon, een wetenschappelijke pretentie. In onze reeks van groepsanalyse zullen we nu overgaan tot het maken van de gemiddelde leeftijd van de leden hier aanwezig. Oh, such an awful mistake to never let go. De gemiddelde leeftijd stellen we dus, we pakken 30, 22, 44, 19, 19 en 36, 6 man, 170, dat maakt dan een gemiddelde van 28 jaar en 4 maanden. Maar moet vastgesteld worden, zijn reeds 2 mensen bezig, dan krijgen we een andere groepsgemiddelde, dat komt dan op 30, 44, 19 en 36, dat maakt dan 129 gedeeld door 4, dat zijn dan 32 en 3 maanden, een gemiddelde van 32 en 3 maanden. De wetenschappelijke thesis die hier natuurlijk kan direct uit afgeleid worden, is dat een extreme doorslag langs een van de kanten eigenlijk de realiteit vertekent. Opmerking, dit is een schommelend gemiddelde. We moeten wel, want nu zijn er weer 2 mensen buiten gegaan. Als we nu die 2 wetenschappelijke vorsten nog afnemen, dan krijgen we 49 gedeeld door 2. Dat is dan 24, een gemiddelde van 24 jaar en 6 maanden.

0: In het verder zitten van deze reeks over onze wetenschappelijke analyses in groepsverband gaan we nu over tot een meer gedetailleerde visie. Dat wil zeggen, ik laat nu het woord over aan mijn confrater Max Vijf.
1: Het is feitelijk zo. Max Vier, je hebt veel problemen, heb ik gehoord.
2: Ik heb alleen nu kunnen komen, want ik kan niet anders.
1: Hoe kwam dat?
2: Ik was van plan om 2 uur hier komen en ik was in de boutique van kleren en er komt een man binnen en die zegt dat hij moet al de kleren beginnen te tellen.
1: Is dat een beroepsteller of had die man een officiële functie?
2: Officiële functie, huissier.
1: Deurwaarder.
2: Deurwaarder. Mm. Dus ik kan moeilijk zeggen dat ik moest naar de radio gaan. En hij had een paar moeilijkheden voor al die kleren te tellen, want er zitten wel veel kleren. En ik ben maar gebleven daar.
1: Mm. Heb je nog andere moeilijkheden buiten kleren tellen?
2: Mm. Ik wou een dancing open, 3 maanden geleden. Eindelijk, ik vond dat een beetje te moeilijk was voor mij. Te veel moeilijkheden en ik dacht misschien beter niks open. En ik voel al veel beter nu.
1: Je zag het helemaal niet zitten, die dansings, die kleren, die deurwaarders.
2: Nee, het is niet echt iets dat ik kan nemen, op mij nemen.
1: Nee, tot daar dan, Max 4, Max 5.

0: En misschien een voorteken al dat zijn ploeg, Mark Leffingwoud, nu al de leiding heeft in deze proloog. De betere Belgen van op toe waren in volgorde.
1: Max van Eijgens.
2: Hallo Max. Hallo Max.
3: Vas-y mon petit Max. Vas-y mon pote, tu vas les avoir tous.
2: 15.
3: Allez, allez.
2: 40.
3: Avantage.
2: Advantage.
3: Ne laisse pas faire, Max.
1: Ja, dames en heren, Max verscheen hier met een tennisraket aan de start van de Ronde van Frankrijk. Er zijn echt zeer grote problemen op het ogenblik.

0: 2-6 for Max. Zero for Max.
1: Hey! Okay. Oh.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Ja, een micro is hier op de Blinking Bus in de studio. Met meester X. Snof is aan het parkeren. Ondertussen is de andere ploeg van Radio Centraal in de Meistraat. Op Vogel 92 is bereiden alles voor om verder in de nacht dus rechtstreeks flitsen te brengen. De Blinking Bus tot 0 uur.

We zijn niet weg. Wel hebben we de eerste CD en het is hier. Het klopt niet, het klopt niet. Alle draden zijn los. The Orb Information Service.

0: Blinking Bus rijdt zachtjes vandaag. De Orb.
1: Ja, snap. Dat heb ik al uitgelegd.
0: Ah, ja.
1: Je hebt de bus kunnen parkeren.
0: Tussen houten balken.
1: De rubriekjes en de voorbereidingen van de live-uitzending van Maandag.
0: Wij zorgen daarvoor.

0: We hebben toch ongeveer 2 rubrieken. En dat
1: en
0: is...
1: veel plezier in ook.
0: Daar gaat hij. De beat. Na The Orb van de nieuwe LP, CD...
1: Link Maxi Single Mini of CD?
0: Ja, op CD dus. Blue Room, Towers of Death. Maar de hoes is verschillend van de plaat zelf.
1: Het is de hoes van de remix, maar de remix hoort er niet. Dus we zijn in track gezet.
0: Dan gaan we maar naar de retro rubriek en dat is een heel lang stuk ook van PNP Records. 1977, Atmosphere Strut van Cloud One.

binnenkort weer twee acid jazz schuiven even vermelden. Dit weekend en volgend weekend in de Vogel. Jazz Ding Ultimate.

Yeah.

De Foreign Love. De Baby's Front. En daarvoor de Family van Trapp. So foreign, and it's getting me down. Bij de uit dubbele Foreigns af verzameld. En het volgende eveneens. Bizarre Farts. Hypnotic Sponge.

Hallo. Zo, het is 3:10 en het golfbed gaat zo beginnen. Welkom in het golfbed, tot 4:00. Ik vond de jingle niet, ik was wel een keer op tijd, maar toch iets te laat gestart. Vandaag gaan we het hebben over Lowrider Soul. Een beweging in de jaren 70, we gaan vooral terug in de tijd. Voor het komende uur. En ik ga je wat meer vertellen over de Chicano's in de jaren 70. Maar eerst luisteren we naar Amanita. En dit zijn Duitsers. Werd enkele jaren geleden opnieuw uitgebracht op Soundwave Records. Soundwave Sounds. Maar oorspronkelijk uit 1978.

We horen... Sol y Sombra van Aminata. Amanita uit 1978. Die heb ik gewoon even opgezet als introductie. Maar we gaan verder met een beetje lowrider soul. Wat sommigen doen denken aan auto's. Of synoniem voor rap, muziek. Maar de Chicano's in de Verenigde Staten in de jaren 70. En Chicano's zijn eigenlijk ingeweken Mexicanen in de Verenigde Staten. Ja, die, een deel ervan, toch heel wat mensen die... Die hielden van lekker zeemzoete soulmuziek. Waaronder deze. Van Jay Strongman. Night Owl.

Lowriders Knows Every Street. Dat zong War in hun nummer Lowrider 1975. Een soort van hymne aan de getunede auto's van Oost- en Zuid-Centraal Los Angeles, waarvan de vering was verlaagd zodat ze langzaam en laag konden rijden. En later speelden Lowriders een prominente rol in films over de zwarte gemeenschap van LA, zoals Boys in the Hood, maar denk ook aan muziekvideo's van Snoop Dogg en Dr. Dre en al die mannen. Waarbij dan zo de camera liefdevol langs de getunede lekkende hydraulische systemen gleed die de auto's lieten stuiteren. Maar de Lowrider werd eigenlijk uitgevonden door de Mexicaanse-Amerikaanse Chicano-gemeenschap, dus die Mexicanen die ingeweken waren, van LA na de Tweede Wereldoorlog. En hun bestuurders luisterden niet naar rap, uiteraard, was het een beetje te vroeg voor, maar naar Lowrider Soul. Een soort elegische R&B-nummers die nog steeds hun favoriete soundtracks zijn om mee te cruisen. Dus eigenlijk echt gewoon oude R&B-nummers, vaak B-kantjes. Een mooi paradox. En ja, liefdesballades zijn niet wat je zou verwachten van deze vaak extreem macho bestuurders. Want ja, die jongens die zien er vaak stoer uit. Nogal gehard door het leven op straat en in de gevangenis. Maar ze stonden ook bekend om hun romantische aard. En de gevierde Chicano dichter en auteur Luis J. Rodriguez, die opgroeide met het bouwen en besturen van Lowriders, die zei, ik denk dat velen van ons vasthielden aan de illusie van familie en een thuis, omdat ze geen goede familie of huizen hadden. Dus die oude R&B-nummers die spraken hen heel diep van binnen aan. En voilà, daarmee gaan we naar het volgende nummer en die heet Southside Story van de Siberians.

Deze opmerkelijke subcultuur van automuziek beleeft momenteel een opleving. In oktober 2023 schrapte de Californische staatsvergadering alle resterende wetten die lowriders verboden. En deze wetten bestonden al decennia en gaven de politie de bevoegdheid om bestuurders te beboeten, rijbewijzen in te trekken en zelfs hun auto's in beslag te nemen. De anti-lowrider-wetten, zoals het heet, varieerden van wetten die verboden dat een auto te laag zou zijn, tot anti-cruising-regels, meermaals gedefinieerd langs dezelfde plekken waar die mensen reden. De eerste van deze wetten werden aangenomen in 1958 en later aangescherpt in de late jaren 80. De politie van Los Angeles beschouwde lowriders als voertuigen bestuurd door bendeleden en drugsdealers. De Chicano-gemeenschap protesteerde dat de wetten bedoeld waren om hem te intimideren, terwijl ze gewoon genoten van het cruisen en het luisteren naar oldies. Zoals je net hebt gehoord, het zijn echt zeemzoete, zachte liedjes. Dus de ironie is wel degelijk daar. We gaan voort met Brendan Wood's 18 Best, Me and You.

soulmuziek begon als zwarte muziek, zoals velen weten. Maar de Chicano-gemeenschap die omarmde het echt. Sommige van hun bands en DJ's hielden elementen van soul levend die in de zwarte gemeenschap over het hoofd werden gezien toen soul overging in funk en R&B. En er is wel degelijk een correlatie tussen de zwarte en de bruine soulcultuur. Een handdruk zou je kunnen zeggen. Dus ja, Lowrider Soul is eigenlijk een grote uiting van samenhorigheid tussen zwarte en bruine mensen. Toch zeker in die tijd ook. De status van Los Angeles halverwege de vorige eeuw was zo een van de meest gesegregeerde steden van de VS, ten westen van de Mississippi. En dat betekende dat de raciale discriminatie, de bands, dus tussen zwarte muzikanten en Chicano's, die werden gesmeden. En in de jaren 50 en 60 konden zwarte bands niet meer spelen in de racistische clubs van Hollywood. Dus ja. Daarom misschien deze. Haunted by Your Love. Van Leo Vidal. Classic.

Haunted Love, Haunted by Your Love van Leo Vidal. En zoals jullie horen, ja, dus dit is gemaakt in 2025. Met andere woorden, Lowrider's Soul is nog steeds alive and kicking. En ik hoorde er ook een heel mooie, wat een heel mooie sample zou kunnen zijn. Van een of andere Wu-Tang nummer of zo. Nog een bewijs dat Lowrider's Soul alive and kicking is deze uit Helsinki, Finland, van zanger Bobby Oroza. We gaan eens luisteren.

Yes, we hoorden zo net Pratt & Moody met Last. En daarvoor was het dan This Love van Bobby Oroza, de man uit Finland die doorbrak met een singeltje dat opgepikt werd door, wie was het ook weer? Mayor Hawthorne, of course. En dat dan opnieuw werd uitgebracht op Big Crown en zo zijn grote doorbraak kende. Hoewel ik van Bobby niet meer veel heb gehoord. En zo net last van Pratt & Moody dus. Die ook werd uitgebracht op het originele label van Pratt & Moody uit Helsinki, Finland. Daar groeit iets. De volgende heet Sincerely Yours, een instrumental. T. Sincere's uit LA.

D. Sinceres. Sincerely Yours. Het nummer heet What's His Name. Het is een volledig instrumentele plaat. En wordt geleid door Joey Quinones, de zanger en de pianist van de band, die dat dankzij zijn vader eigenlijk helemaal verkocht geraakt aan het genre. Zijn vader nam hem heel vaak mee naar drive-by shows in het zuiden van Californië. Ik neem aan dat dat shows waren waar je gewoon met de auto naartoe reed en niet eens dat je auto moest stappen, zoals het er wel vaker aan toe gaat in de Verenigde Staten. Lekker lui. En het is een achtkoppige band die we horen uit de so-called soulies scene. Een kleine fun fact, ze zetten T bij hun naam als een soort van tribute aan de oude Chicano bands die dat ook heel vaak deden. En het album is uit 2025. Next is Duran Jones and the Indications. Misschien wel de bekendste hedendaagse soulband die wel eens uitstapjes maken naar de lowrider soul scene. Stonden een aantal maanden geleden in AB en was wel echt zeer de moeite. Ik dacht eigenlijk toen dat die in de club boven zouden spelen, omdat ik dacht van ja, dat is niet zo'n bekende band. Maar ik was mis. Dat was echt in de grote zaal met heel veel mensen. En we gaan luisteren naar American Love Call. Het album American Love Call en het nummer heet Don't You Know.

I Can't Feel van Last Yesterdays, van het album Frozen in Time uit 2024, uitgebracht op het label Now Again. Uit LA, wie had dat gedacht? We gaan voort met The Altons. Uit Maywood, Southeast LA. Ik kwam de eerste keer uit op volume 1 van het compilatiealbum Tea Sacred Souls en Tea Sincere's. Zeker checken. We horen hier Engelse vocals.

Dit waren de Eltons, Tangled Up in You, van het album Heartache in Room 14. Dus de laatste 4, 5 nummers waren eigenlijk allemaal nummers gemaakt na 2019. En het is duidelijk dat ze zich heel trouw blijven aan de sound uit de jaren 70 en vooral echt de analoge geluiden. Maar in een nieuw jasje steken, of niet. Zo ook deze dame, Vicky Tafoya. Zij, van haar gaan we nu luisteren naar Love Don't Treat You Fair, een doo-wop soul ballad. Ze zong al in de jaren 80 voor groepen zoals Doo-Wop Society of Southern California.

Deze laatste die we hoorden was Here to Stay van Jalen Ngonda. Titeltrack ook, die we net hoorden. Dus het album heet hetzelfde. Hij is de nieuwste lid van de Daptone family. Die sommigen zullen kennen van Sharon Jones in de Daptones bijvoorbeeld. Of Charles Barkley. The Frighteners. Heel wat coole artiesten. Op het label, dat eigenlijk nog maar een kleine 20 jaar geleden is opgericht. En ja, trouw blijft aan die oude soul. Die geluiden lekker analoog. Lekker warm, zeemzoet. Beetje triestig met momenten. En voilà, we zijn aan het einde gekomen van deze show, van het Golfbeds. Met een kleine focus op Lowrider Soul. We zijn begonnen met wat gouden oude, oldies eigenlijk, hè, B-kantjes van obscure soulplaten.

0: Ah, youth. The restless breed. A tempest in a teapot. And the teapot is calling the kettle black. Rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves. These babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision, one follows the other. Like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment, they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they're leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation, and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go. Never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: May God help the future for the fruit it will bear. Het is weer tijd voor Petit Salon. Klinkt als een Frans geldwoord, maar is eigenlijk toch wel best veel gezelliger. Jasper is er niet bij vandaag, die is op vakantie. Dus de belangrijkste vraag van de dag gaan we niet kunnen beantwoorden, want we drinken zelfs geen thee. Dus daar gaan we het niet over hebben. Maar we hebben wel een andere gast. Patrick, welkom bij ons in de studio. Patrick is Hypnoskill, is zijn andere naam, en is een legende in de underground elektronische scene in België en daarbuiten. Waarom heb ik u gevraagd, Patrick? Er gebeurt van alles in de stad. Zoals vorig weekend Café d'Anvers dat heel het Sint-Jansplein overneemt. De lokale bevolking moet dan maar iets anders gaan doen. En daar het hele weekend de openbare ruimte inpalmt. Maar er was al zoiets gebeurd. En dat was de aankondiging door Amelie Lins en burgemeester van Doesburg over wat ze gaan doen aan het KMSK. En jij hebt daar een post over verstuurd. Laat ons daarmee beginnen.
2: Ja, in ieder geval bedankt voor mij hier te hebben. Het is lang geleden dat ik hier geweest ben.
1: Welkom, welkom.
2: Fantastisch. De centraal nog altijd vol een bak. Ik vind dat geweldig. Ja, dat was de 27e mei. Ik ben het even terug gaan opzoeken. En eigenlijk is dat bij mij heel slecht gevallen. Vooral ook, daarnet even in het voorgesprek gezegd, hoe VRT Nieuws daar weer zich opstelt als regelrecht PR-bureau om dergelijke evenementen gewoon keihard te gaan ondersteunen. Enerzijds als city marketing PR-agent fungeren, anderzijds als agent gaan fungeren voor een evenement van Amelie Lens en haar nota bene eigen bedrijf dat organiseert. En dan bovenop nog een keer ad interim vervangburgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, die nu niet bepaald iemand is die uit de controverse schuwt, dat zegt ze ook zelf. Ik heb een paar van die quotes even gaan opzoeken. Ik heb geen boodschap aan bullshit, ik zeg wat ik denk en ja, ik hou van wat provocatie. Kijk, dat heb ik dan gemeen met haar, vol een bak. Het tweede wat ik met haar gemeen heb, is dat ze nu ook even heel hard gaan. Ik hoop dat ze jullie niet van antenne smijten.
1: Zij is niet aan zit daarin, denk ik.
2: Nee, maar het gaat eigenlijk een beetje over Antwerpen. Ze zegt, als nota bene burgemeester van Antwerpen, voor mij voelt Antwerpen toch als een dorp. Als Antwerpenaar mag ik dat zeggen. Oké, als niet-Antwerpenaar zeg ik dat ook. Antwerpen is een dorp.
1: Voilà.
2: België is een dorp. Eigenlijk is België gewoon één stad. Oké, dat heb ik even gezegd. Dus ik heb twee dingen gemeen met haar, voor de rest hou het ook op.
1: Ja, hè,
2: dus,
1: ja wel, maar dat dacht ik
2: ja, dus, ja. Maar bij mij is eigenlijk vooral... ik heb daar een nacht over geslapen. Ik dacht van, ja, let it go, weet je. Ik ga daar niet aan meedoen, aan die letterlijk shitshow, want dat is het. En dan een dag erachter dacht ik van, oh my god, nee, echt. Ik werd daar echt gewoon ongemakkelijk van wakker, mm-hmm. omdat ik ook direct heel de dynamiek van dat verhaal zie. Dus een dynamiek van dat verhaal. En dan vooral ook de heel zware uitspraken die de burgemeester van deze stad heeft gedaan over de community, die mijn genre, waar ik sinds 92 eigenlijk, 94, vol een bak, maar 92 ben ik begonnen met Hypnoskul. In 94 ben ik eigenlijk in de techno-scene gesukkeld, wat in die tijd niet abnormaal was voor een jonge gast die een drummachine had gekocht, want dat was het uiteindelijk. Drummachine een manier om op te nemen. Dat was niet een tijd van dat al die gasten met een laptop Ableton deden. Dus ja, wij hadden heel snel ook contacten met technolabels die ja, jong bloed zochten. Dus ik kwam dan op KK Records en zo terecht. Dus ja. Dus als jonge gast die daar dan inkomt en die dan ook heel duidelijk... Ik heb die scene meegemaakt, die heel alternatieve scene, waar people of color, queer, eigenlijk mm-hmm. gemarginaliseerde groepen destijds mm-hmm. ook al, zich eigenlijk een haven zochten om... beschermd van deze maatschappij eigenlijk hun ding te kunnen doen. Ja, dat sprak mij onwaarschijnlijk aan. Ja. Ik dacht van, oké, ja, hier kan alles, hier mag alles. Muzikaal dan, allee, artistiek vond ik dat enorm belangrijk. En dan, om dan nu dit te zien, die aankondiging ook, waarin dan natuurlijk stadspromotiegewijs de burgemeester schouderklopjes gaat doen ja. en zegt hoe trots ze is op onze wereldberoemde techno-dj. Dat bedoelt
1: city
2: ze dan,
1: marketing,
2: ja, dat is ja. gewoon keiharde city marketing. Maar dan dat woord... trots. Ik ben trots op Amelie Lens, ons eigen Antwerpse techno-dj, die wereldberoemd is. Daarvoor ook met business jets, private jets, heel de wereld rondcruist. Even terzijde. Elk zijn ding. Om dat dan te zien achter dat die, dus die uitspraken niet gedaan. Dus die heeft ooit gezegd over een trans, over transmannen. Dat ze creepy little men zijn die zich eigenlijk in de kleedkamers van vrouwen mm-hmm. sneaken. Mm-hmm. Kan tellen, hè? Mm-hmm. Ik bedoel... Over feminisme heeft ze gezegd, ja, kijk, op een zondag doe ik de strijk, gelijk hoe het hoort. Terwijl dat de so-called sisterhood van feministen dan haatdragende Facebook- en Insta-posts maken. Oké, dat kan tellen, hè. Ja, dat zijn eigenlijk vast. Uitspraken ja, ja. waarvan ik denk.
1: En er zijn er nog, hè. Net zoals dat ze met de Pride 2 jaar geleden de genderkliniek gewoon verboden heeft om de Pride te ondersteunen.
2: Ja,
1: om maar iets
2: klopt.
1: Te zeggen. Hoe dat ze ook, je hebt het al aangehaald, tegen mensen uit de transbeweging zegt, jullie moeten stoppen met jullie zelf te organiseren. We hebben het er al eens over gehad. Als er problemen zijn, zal de politie ze wel oplossen. Dan is het law and order. Dat is wat ze uitstraalt.
2: Dat klopt. Ja. Ja. Dus daarover gaat het. Dus nog eens, ik wil eigenlijk niet op de man, kan ik niet op de vrouw spelen nu. Het gaat over twee vrouwen. Zeker niet op Amelie Lens. Ik ga dat niet persoonlijk spelen. Dat heb ik ook niet gedaan in heel die post. Die is echt compleet ontploft op Insta. Met heel veel support. Onder andere de bekendste Dave Clark, die dat dan ook gedeeld heeft. Daar ben ik ook even mee ontchatten geweest. Wat dan toch wel een hart onder de riem steekt. Niet dat ik er verbaasd van ben, want die is ook al jaren bezig met dat soort van activisme. Dat is een hele grote naam. Dan denk ik zo van, ja, oké. Ik pak het. Ik doe het maar. Want hoe dat ook draait of keert, ook ik verlies daar contacten en optredens mee. Hey, dus ja. bedoel, ik heb dat net ook gezegd, de laatste 15 jaar draai ik ook mee in een iets groter circuit. Dat wil zeggen grote promotoren, grote boekers, grote clubs in Berlijn, grote festivals in Amsterdam. Oké, die zijn de kwijt als je zoiets doet.
1: Ja, ja.
2: Ook al hebben de steun van die grote namen. En dat is ook de reden waarom ik denk van oké, dat is dan wordt de taak van een keiharde underground artiest die ook nog een job ernaast doet, want dat betaal ik zelf eigenlijk, die vrijheid die eigenlijk heel hard is. Hè. Dus ik heb dat toen ook, zo heel dat Tomorrowland, wat ik eigenlijk niet Tomorrowland noem, maar Yesterdayland.
1: Ja, begrijpelijk.
2: Eigenlijk
1: goeie
2: beter.
1: Naam. Het is waar.
2: Heel dat gedoe daar rond en die appropriation van ons cultuur,
1: ja,
2: want daarover gaat het. Dat klinkt altijd, als ik dat zo in discussies zeg, zeker op mijn leeftijd, klinkt dat ik zo'n modewoord eigenlijk me toegeëigend heb, maar dat is het dus niet. Die appropriation, die gaat zo ver dat eigenlijk die mensen... Ik vind dat eigenlijk schandelijk misbruik. Ja? Dus als je het woord techno durft uitspreken als een groot artiest... Nog eens, ik heb niks tegen grote artiesten. Ik heb ook niks ertegen dat zij gemiddeld 100.000 euro voor een DJ-set van een uur krijgt. Hè? Even stil.
1: Ja,
2: thuis ook even stil.
1: Hier op Centraal zijn we dat niet gewoon.
2: Trouwens, over appropriation van underground muziek. Nu, ik heb daar geen concrete voorbeelden over van Amelie Lens, maar pak nu, hè, wat ik nu net heb gezegd. Dus een gemiddelde DJ-set van een uur, 100.000 euro. 20-tal nummers passeren tijdens dat uur de revue. Dat wil zeggen dat elk nummer 5.000 euro opbrengt. Mm-hmm. Nu, ik heb dat met Lens niet meegemaakt, maar wel met een paar andere grote namen, waarvan ik eens even de berekening heb gedaan. Ah, je draait een hypnoskulnummer. Ik moet dat tof vinden.
1: Ja, ja.
2: Ik moet die dan taggen en zeggen, thank you, Mr. X of Madame Y, omdat je mijn muziek draait. En dan was die berekening, nu geen 5.000 euro, maar ook wel 3.500, whatever euro. En denk
1: als...
2: ik zo van, daar moet ik hoeveel keer voor optreden?
1: Dat klinkt als exploitation, inderdaad.
2: Ja, dus die appropriation zit op elke level. Ja, zo het bedrijf van Lens, Excel, dat ze met een echtgenoot doet, denk ik. Een hele grote slogan erop, Advocates for the Underground, staat daarop.
1: Ja.
2: Nu, excuseer.
1: Ja, voor de duidelijkheid, we spreken hier over 14.000 tickets op de Leopoldewalplaats. En ook het openbaar vervoer, dat gewoon in dag wordt stilgelegd, want een tram kan niet passeren.
2: Ja, op een openbare plek, waar waarschijnlijk dan zo weer van die lelijke herrashekken gewoon gezet worden met zwarte
1: met
2: doeken.
1: Met de grijslogo en die zwarte doeken, voilà.
2: En ook daar werd dan zo... door Amelie Lens ook gespeeld van ja, ik ben blij dat ik dat eindelijk in mijn stad kan doen. Begrijpelijk, ze speelt wereldwijd. Ik snap dat, Charlotte Witte doet dat in Gent ook. Nota bene, dat is wel gratis, dat evenement.
1: Ja, een verschil, hè?
2: Een heel groot verschil. En dan dit hier, ja, ik ben zo blij dat ik dat voor het KMSK kan doen. Dat is mijn lievelingsmuseum, blablabla, heel de nest erbij. Maar als je dat dan ook even berekent, 14.000 tickets aan een gemiddelde prijs van tussen de 39 en de 59, pak nu, dat is een kleine 700.000 euro. Revenue, zo'n ticketverkoop. Dus dat zou wel wat kosten, ook. Daarover gaat het niet. Maar dit is geen liefdadigheids- of een ik ben blij dat ik in Antwerpen een keer mijn set kan doen. Ik heb daar ook de hashtag gebruikt, dat is een stokpaardje van mij. Make mom and dad proud techno. Iedereen vond dat heel grappig, maar dat is het dus. He, dus dat is het eigenlijk. Mm-hmm. Onze Amelie gaat spelen en we vinden het allemaal geweldig en cheer en heel de familie kan meekomen. Kijk, is deze toch geslaagd? Nu de dag dat er familieleden van mij in een club stonden waar ik speel, dan speel ik niet.
1: Ik begrijp deze ook heel goed. Want ik heb hier opnieuw zie ik daar echt wel een beetje een parallel mee. Dat is dan voor het volgende programma straks. Ook met de Pride, hè, dat zijn diezelfde discussies. Hè. Waar moet de Pride zogezegd over gaan? Waar moet hem niet over gaan? Moeten obsceniteiten uit de Pride? Dat is ook naar de root cause gaan van waarom dat iets is ontstaan.
2: Klopt.
1: En dat gewoon daar een travestie van maken.
2: Ja.
1: Of een totaal verminkt ding.
2: Ja.
1: Hè. Ik zie daar toch wel een parallel
2: in. Dat is een parallel, absoluut. En nog eens, hè, dus dat is een heel moeilijke denkoefening. Ook voor mij dit. Hè. Dus de denkoefening hier is effectief, want ik probeer mezelf altijd heel hard kritisch te bekijken. Van ben ik nu niet... te enggeestig. Ja, nog eens, ik heb geen probleem met mensen die heel veel geld verdienen of heel veel centen verdienen met wat ze doen. Ik denk dat een Dave Clark ook een behoorlijke gage krijgt.
1: Dat denk ik wel.
2: Maar er is een heel groot verschil met dan schouderklop van dat soort van politiek daarbij nemen.
1: Een soort van symbiose creëren, elkaars rugkrabben, waar je dan samen beter van wordt.
2: Nu, als trots een Antwerpenaar die een wereldpositie heeft en miljoenen volgers heeft in een bepaald muziekgenre, zou ik dan zeggen, yeah, there's your opportunity, ik speel niet voor deze politiek beleid. Is dat veel gevraagd? Heel veel van de mensen die haar verdedigen hebben met haar keihard over aangevallen, van ja, dat heeft er niks mee te maken en dit en dat. Maar dat heeft er wel mee te maken, gezien alles wat ik daarnet heb gezegd over waar die scene van komt. Dus het is een appropriation, maar het is ook een ongelooflijk bedrog naar uw eigen roots. Waarvan ik dan heel zwaar durf te bedenken of ze dat eigenlijk wel goed beseft, wat die roots zijn.
1: Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Ja.
2: Ja, dus dat is een beetje zo mijn verhaal.
1: Ik stel voor dat we een nummertje spelen en dan wil ik het met u nog eens hebben over het recht op rafelrende, iets waar ze in Utrecht veel mee bezig zijn, maar ook waar er een paar jaar geleden al in Italië is gestart, maar dat we nu in Frankrijk zien gebeuren, kunnen we het zo niet over hebben.
2: All right.

0: 'cause I fought my own electronic war. Didn't catch no bullets, didn't get no scar. The war goes on, it's in my head. Turn up the volume, spray beats instead.
1: Voilà, u hoorde Hypnoskill en Needlesharing, twee van onze favoriete artiesten. Ik wou het toch nog eens spelen. Waar ik het met u ook nog eens wou over hebben, want het komt eigenlijk niet uit de lucht vallen. Het is geen geïsoleerd geval. Natuurlijk, Thatcher is al heel lang geleden. Maar we zien dat toch wel internationaal, als we het dan hebben over, wat hebben we gezien bijvoorbeeld in Frankrijk, die War on Free Parties, wat al langer in Italië is begonnen. Daar kun je zeker iets over vertellen.
2: Ja, absoluut. En dat is ook echt iets dat niet alleen mij persoonlijk al een paar keer geraakt heeft. 2022, gelijk als je zei. Is dat in Italië begonnen? Onder Meloni is dat een regelrechte aanval geweest op eigenlijk letterlijk elk soort van activisme die zich in sociale ruimte afspeelt. Dat heeft toen, de aanzet was toen ook eigenlijk zo, ja, in Italië is er ook zo'n gigantische cultuur van free parties. Hè, zo heel extreem, heel politiek. Ik heb in Milaan dergelijke dingen redelijk veel gespeeld. Heel grote dingen ook, in oude warehouses en zo. Erg politiek, met dan niet alleen muziek, maar ook debatten enzovoort enzoverder. Ook een paar keer meegedaan, dat is echt fantastisch. Dus dat leeft, dat is ook zoiets typisch dat ik met Italië en ook met Frankrijk ook wel associeer. Hè. Frankrijk de free party scene ook een paar keer gedaan. Redelijk veel illegale dingen gespeeld zelf, tot vorig jaar toe in Frankrijk. Waar het dan zo eentje in het centrum van Parijs is, dat redelijk gekend is in Barbès, in de wijk. Waar ondertussen ook gewoon op losse schroeven staat, want die mensen die gaan zich niet riskeren met ook wat er in Frankrijk is nu nog geen echte wet geworden, denk ik. Het is een voorstel.
1: Ze proberen het nu door het parlement te jagen, maar het is wel strikter nog als in Italië. Ze spreken echt over 2 jaar celstraffen, onder andere.
2: Tot 30.000 euro boetes en zo. Ja. En inderdaad gewoon het organiseren. En organiseren is dan zeer breed. Hè.
1: Hulp verlenen is eigenlijk al genoeg. Ja,
2: maar ik ga ook even terug nu naar België, hè, want in principe gebeurt dat hier ook al. Hè. Om het verhaal van daarnet op VRT terug te komen, die dan zo de PR-agent ook van Yesterday Land is. Een aantal jaar geleden was er een zeer grote illegale rave, ergens denk op de rand van Wallonië, op een militair domein, waar dan VRT, dat hebben ze helemaal platgelegd, ik denk dat er kleine 15.000 mensen waren ook, redelijk veel. Dat verliep eigenlijk zeer goed. Initieel gezien zouden we daar ook spelen, maar wij hadden de avond ervoor in Berlijn gespeeld, zijn daar dan niet meer geraakt. Dus misschien al een chance, want daar zijn echt ook wel mensen opgepakt, DJ's ook vastgezet. En dan heeft VRT, PR-agent die ze zijn voor Yesterday Lands, daar een onwaarschijnlijke negatieve fuzz over gedaan. Terwijl op zo'n event, ik mag daarover spreken, ik heb daar gespeeld, door zelden of nooit fuzz is, door ook altijd alles wordt achtergelaten gelijk hoe het lag. En talking about drugs, natuurlijk overal zijn drugs. Op Yesterday Land sterven elk jaar een x aantal mensen.
1: Maar hoe dat ik het ken, wordt er op voorhand toch meer nagedacht op free parties en zo over het welzijn van de mensen
2: uiteraard.
1: En mogelijke gevolgen. Ja, inderdaad, en op grote commerciële...
2: Ja, uiteraard. En daar is dan de grote schande over gedaan op VRT. Dat ik zo denk van dat gebeurt hier ook al. Hè. Het gebeurt informeel. Maar de volgende stap is natuurlijk wat er nu gebeurt in al die politiek. Meloni, 22 Italië, nu Frankrijk, die dan waarschijnlijk keihard gaan doortrekken. Dan gaan we natuurlijk het copy-paste gedrag van die neoconservatieve politiek gaan krijgen. En dat is eigenlijk beangstigend. Ja, dus om dat nog wat open te trekken, nu deze week hebben ze in de Verenigde Staten dan zo'n groot congres gedaan rond terrorisme. Dat ging dan over extreem links terrorisme, dat is de grootste bedreiging ter wereld. Waar dat dan Duitsland een afgevaardigde officieel naartoe stuurt en dan ook nog eens toestemt om het tweede congres in Duitsland te houden. Dat ik denk van, weet je, gaan we dat nu allemaal kopiëren? Goed, dan staan we er echt niet goed voor.
1: Nee, het is... Ik wou deze zeker aanhalen, maar ik dacht dat het misschien niet slecht was om ook op een positiever noot te eindigen, want ik heb natuurlijk ook wel wat goede dingen gezien, ik weet niet of je dat hebt gezien. In Berlijn is er nu een groot park vlakbij een metrohalte en ook voorzien van openbare wc's en watervoorziening. is daar gereserveerd dat iedereen daar gewoon zijn eigen feestjes kan laten doen. Klopt. Ik denk dat dat misschien een pad naar de toekomst is.
2: Ja, klopt. Natuurlijk, dan zit je weer in het, waar ik dan zelf heel even moet over nadenken, dan zit je weer in het gecontroleerd voorzien van een ruimte.
1: Ik heb ook nog een andere, het recht op rafelrennen in het protest in Utrecht. Anders moeten we dat eerst doen. Hè. Dus dat, is, dat wordt gemaakt door de Duitse overheid, het voorbeeld ter rust. Is inderdaad, is nog altijd een soort van... het is niet zo vrij. Hè. Je moet nog altijd, denk ik, 24 uur op voorhand aanmelden.
2: Ja, klopt.
1: Zo gezegd om te zien dat het niet te druk wordt. Maar het is nog iets anders. Wat dat we zien in Utrecht, en dat vind ik heel interessant, is elk jaar op de 2e mei, voor mij een hele moeilijke om daar te geraken, maar ik ga volgend jaar toch echt proberen, is daar niet alleen een rave, maar is daar ook een betoging en die heet het recht op rafelrennen. En ik denk dat misschien daar wel een stukje de oplossing zit.
2: Ja, dat denk ik ook. Hè. Dus dat je eigenlijk... gelijk hoe het vroeger ook was. En ik denk dat Frankrijk daar eigenlijk het beste voorbeeld in was. Hè? Want nu, ik heb daarnet dus dat Belgisch verhaal gegeven, waar dat dan de politie dus die 15.000 mensen met alle gevolgen van dien daar gaat ontruimen. Dat is een heel gedoe. Dat kost enorm veel geld. Ja. Dat deed men in Frankrijk niet. In Frankrijk, als men daar door had van, wauw, hier zijn een paar duizend mensen illegaal bezig, dan hield de politie een afstand en een oogje in het zeil en liet men het verhaal gewoon betijen. Wat eigenlijk dan, dat ik denk van dat is een beetje dat verhaal wat je uit Utrecht zegt. Hè. Dus als je dan zegt van oké, het is nu aan de gang, bouwen het wat in doog, ze doen hun controles dan op de weg, ze doen maar op. Maar ze kijken gewoon dat het niet uit de hand loopt. Ik denk dat dat eigenlijk een veel gezondere manier is. Ja. In die zin van, dan pakt je ook die autonomie niet af. Hè.
1: Dat klopt.
2: Dus die autonomie is, dan spreek ik nu vanuit artistieke zijde, een enorm belangrijk iets. Een autonomie, ik bedoel, als ik moet spelen in een grote established club, dan word ik door de band gezien niet erg menselijk behandeld. Hè, dat is een boutade, maar die klopt wel. Maar als je voor zo'n collectief gaat spelen, dat zoiets organiseert, dan word je daar echt gevraagd omdat die mensen nu daar willen hebben. En omdat die ook weten van, je hebt die spirit daar.
1: Ja.
2: En dan wordt zo'n optreden ook enorm veel belangrijker. En de dingen die ik gespeeld heb, illegaal, zijn niet zo heel grote dingen. Grootste zo rond de 1500 mensen. Maar dan gaat het daar volop voor. Dus daar ligt dan eigenlijk echt uw uitdaging van, hier, dit publiek wil ik echt helemaal hebben. En dat is volledig weg in dat andere circuit.
1: Voilà, en ook hier bij ons, als het gaat over die recht op rafelrennen, ik moet toch altijd terugdenken, het is lang geleden, voorloper van het bos, aan de Scheldtape, hier wat verder op de kaaien.
2: Klopt, ja.
1: Wat dat in de rafelrennen was, maakte de mensen, je zorgde niet voor overlast, ik zal het zo zeggen, maar tegelijkertijd kon je daar wel doen wat je wou. Het is begonnen als een kraakpand ook, en dat werd getolereerd. Dat is echt iets wat we missen, denk ik.
2: Dat missen we volledig. En over Antwerpen gesproken, ik was ook daar, ben daar jammer genoeg niet zoveel geweest, maar wel één keer gespeeld. Maar als je ziet wat uit die Scheldtapen allemaal is uitgekomen, en Sien die mij zeer nauw aan het hart ligt, Break or Give Me Wood, heel die crew, die kwam eigenlijk ook vandaar. Of deels toch. Dat ik zo denk van, allee, die hebben het dan heel ver geschopt. Eigenlijk internationaal ook gewoon toonaangevend collectief dat een bepaald genre eigenlijk groot heeft gemaakt.
1: Klopt.
2: Dat ik zo denk van, dat hoort je tot op de dag van vandaag. Een Venetian Snare zou niet met een Daniel Lanois samenwerken zonder die crew. Dat is gewoon zo.
1: Ja, ja.
2: Dat ik denk van, dat heeft zo'n artistiek, en dan spreek ik weer vanuit het artistiek punt alleen, zo'n artistiek gevolg ook voor muziek, voor de evolutie van muziek, dat ik denk van, oké, daar zit eigenlijk de vruchtbare bodem. En de tweede belangrijke voor mij natuurlijk is inderdaad gewoon die autonomie en dat recht kunnen hebben om in een maatschappij zo'n dingen te organiseren, onafhankelijk van al die structuren. En zelf er ook op toezien dat zo'n zaken ook ordelijk verlopen. Die verlopen ook ordelijk. Hey, die scene controleert zichzelf. Dat is een community echt.
1: Voilà.
2: En dat laat ik echt door niemand, ook zeker niet door een politicus, ridiculiseren.
1: Voilà, en wij hier ook niet op de community radio, Radio Centraal natuurlijk. Misschien nog één ding over de Scheldtapen inderdaad. Ik heb er niet alleen pintjes leren tappen vroeger, maar ik heb daar ook nog samen met de Wim, dan hebben we daar met Hysteresis gespeeld, maar hebben we daar ook Sonar, zonder u al destijds laten komen, en de Herman in de taan zelfs. Het was een geweldige tijd.
2: Maar ik daar gespeeld heb, dat was ook met jullie, denk ik.
1: Ja, dat zal. Ja, voilà, zo zie je maar. Ik had ook, want de Wim is op vakantie, dus ik kon er vandaag ook niet bij zijn. Maar er is wel een nieuw nummer van Hysteresis. Het heeft nog geen naam, maar hij heeft het al doorgestuurd, dus ik kon het hier ineens spelen. Ik wil u heel hard bedanken voor het komen, Patrick. Als er nog nieuws is, moet dat zeker terugkomen.
2: Ja, fantastisch, merci.
1: Merci,
2: ja.
1: En dat wilt hem niet. Ah, jawel. We zijn vertrokken, Rink. Ja, altijd toch iets van problemen op de Community Radio Radio Centrale.
3: May I read my statement? I'll answer this question. May I read my statement?
4: Would you submit to the chair?

U bent nog steeds op Radio Centraal natuurlijk, Petit Salon. We zijn hier op Radio Centraal 106.7 deze vrijdag weer helemaal voor u. Ik ben heel blij dat Patrick hier is geweest. Het was hier al ongelooflijk gezellig. We doen natuurlijk gewoon zijn voorte. Voilà, we zijn er speed met meer.

0: voilà, voilà. Dat was goed al, hè? Mm-hmm. Ondertussen zijn we aan de houtige Chardonnay. Wat vind ik daarvan?
1: Lekker.
0: Ja, ik vind het ook. Weet je al wat we nog gaan doen vandaag?
1: Nee.
0: Wel, het is ook 25 jaar geleden, beste luisteraars, dat het de G8-top was in Genua. Er is onder andere een dode bijgevallen, hè. Iets oudere luisteraars met een goed geheugen zouden nog wel weten. Carlo Giuliani is daar toen vermoord door de politie. Er was daar ongelooflijk veel repressie. Ze zijn later ook veroordeeld voor foltering. Dat is echt crimineel gedrag van de politie. In 2017 is het dan ook toegegeven door de politie zelf. Toch wel heel lang daarna. Er is echt bewijsmateriaal vervalst en geplaatst en noem maar op. Toekomstige toppen zijn ook nooit meer hetzelfde geweest na die G8. Er valt heel veel over te vertellen. Carlo was ook lid van het Black Bloc eigenlijk. Dat begon toen op te komen. Hè. Zo de rellen in Genua met de G8 kwamen eigenlijk vlak na de Battle of Seattle. De aandachtige luisteraar die weet nog, dat zijn de rellen die ontstonden in Seattle bij de Global Agreements on Trade and Tariffs. En daar verscheen het Black Bloc eigenlijk de eerste keer in de internationale aandacht. Komt eigenlijk het oorsprong bij de Duitse autonomen in de jaren 80. Maar die zijn toch zo overgenomen. Een van hun kenmerken is eigenlijk uithangborden, symbolen van het kapitalisme aanvallen. Hè? Banken en multinationals en zoiets. Dat was daar allemaal heel frappant. Het Black Bloc werd

0: niet zoveel in de weg gelegd door de politie. Maar de andere groepen en ook de burgerjournalisten en noem maar op, die werden daar echt bij elkaar geslagen. Ik herinner me nog altijd de beelden van de bloedige chauffages in de Diaz-scholen, waar in die media onder andere ook zijn hoofdkwartier had. Het is abnormaal. Dus we hebben gevraagd, het is 25 jaar geleden, we hebben dan een ooggetuige daarvan gevraagd, of dat hij voor ons geen ooggetuigenverslag daarover kon opnemen, zodanig dat we dat konden afspelen. En het is gelukt. Hans Soter, die daar toon was voor in die media, die heeft iets voor ons.
1: Ja. Ik moet jullie vertellen over Genua. 2001, de zomer van 2001. In Genua, in de stad, zouden die zomer de G8, dus de achtste rijk, de regeringsleiders van de achtste rijkste landen, die zouden die zomer bij elkaar komen in Genua. Dat soort conferenties, de G8 noemt men dat, soms noemt men ook de G20. Men voelt dat dan aan met wat minder rijke landen, om er toch wel landen uit het zuiden ook bij te kunnen hebben, zoals India of China. Maar dus de G8, dat is een kernland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, dat soort oude koloniale mogendheden eigenlijk, die bij elkaar komen en die onder elkaar bespreken de stand van de wereld en hoe zij de rijkdom onder elkaar willen verdelen. Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dikwijls hebben ze daar nog wel wat bedrijfsleiders bij van de grote industrie, die eigenlijk ook aan die G8 kenbaar maken wat hun plannen zijn, zodat die hun wetgeving kunnen afstemmen op het nog sneller vergaren van meer rijkdom van dat soort bedrijfsleiders. Daar was toen al Microsoft bij. In 2001 was dat al een van de grote spelers. Maar wat wij vandaag kennen als artificiële intelligentie mensen, en Musk bijvoorbeeld, daar was nog geen sprake van. Hè. Dat waren toen de grote industriëlen nog van de klassieke industrie, samengevuld met Microsoft, maar vandaag de dag is dat die wereld al een beetje verschoven. Bon, alle gekheid op een stokje. Of kort samengevat, dus die willen bij elkaar komen om dat te bespreken. Dat is eigenlijk ook het ontstaan. Daartegen is eigenlijk ook de anders globaliseringsbeweging of anti-globaliseringsbeweging, die is daar eigenlijk ontstaan 2 jaar daarvoor, kleine anderhalf jaar daarvoor. En dan heb je in Seattle, heb je dan eigenlijk een soort wereldwijde conferentie van de Wereldhandelsorganisatie. Dat was toen, dat bestaat nog steeds, maar eigenlijk heeft die door allerlei omstandigheden hebben de VS, de Verenigde Staten, daar het onderspit gedelft en kunnen zij via de Wereldhandelsorganisatie niet meer hun macht laten gelden. En dus heeft die aan belang ingeboet voor Europa en voor de Verenigde Staten, terwijl in 2000 was dat wel nog het orgaan, of de orgaan waarmee eigenlijk de oude koloniale mogendheden hun macht over de wereld konden laten gelden. De Wereldhandelsorganisatie, en die zou vergaderen en al een heleboel plannen voorliggen in Seattle, in de Verenigde Staten, in de herfst van 1999. En daar was eigenlijk een grote tegenbetoging voorzien en conferenties van eigenlijk wereldwijde NGO's van over heel de wereld die daar hadden verzameld om conferenties te bespreken, te kijken, kunnen we de wereld niet anders organiseren? En dan had je eigenlijk daar boerenorganisaties, klassieke vakbonden, milieubeweging, klimaatactivisten. Ja, toen al. Hè, toen waren wij al actief rond het klimaat. Dus die kwamen er eigenlijk allemaal samen. Dat convergeerde. Hè. Convergeren, het samenkomen. En eigenlijk hadden al die bewegingen een andere agenda. Maar die kwamen er eigenlijk allemaal samen om hun stem te laten horen tegen die maffe realiteit van enkele rijke mensen die de wereld proberen te verdelen, de macht proberen te verdelen onder elkaar ten koste van de rest van de wereldbevolking. En toen is dat omgedoopt tot anti-globaliseringsbeweging of anders globaliseringsbeweging. Dat is een interessant debat over hoe je dat wil noemen. Er waren toen heftige debatten over, maar dat is toen een beetje ontstaan en sindsdien eigenlijk kon er geen enkel top meer doorgaan of het nu was van de Wereldbank, het IMF, de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie of de G8, zonder dat er wereldwijd een mobilisatie was van allerlei NGO's, basisbewegingen, je kon het niet bedenken om een ongenoegen te uiten over die top. En die zomer was het de beurt aan Genua voor de G8. Dat was ongeveer een week. We zouden daar een week samen zijn. We zijn daar een week samen geweest eigenlijk met 250.000 mensen. In totaal waren er meer dan 250.000 mensen voor allerlei conferenties over alles wat je maar kan verzinnen, wat de wereld aanbelangt rond seksisme, racisme. Hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen we ons verzetten tegen racisme? Hoe kunnen we de derde wereldlanden steunen? Palestina stond al op de agenda. Veel van de thema's die vandaag nog op de agenda stonden staan, stonden toen ook al rond het klimaat. Hoe sensibiliseren rond het klimaat? Er waren een hele week conferenties, sprekers van over heel de wereld. Organisaties ook ervaringen uitwisselen. Hoe doen jullie dat in België? Hoe doen jullie dat in Nederland? Hoe doen jullie dat in Zuid-Amerika? Hoe doen jullie dat in Australië? Hoe doen jullie dat in de Verenigde Staten? Waar echt mensen van over, activisten en mensen van over heel de wereld die daar waren bijeengekomen. Nu, Italië had op dat moment een heel sterke, grote sociale beweging. Dus dat waren vooral wel Italianen. Dus wij waren daar met de buitenlandse delegaties. Ik denk 20.000 buitenlanders, maar de grootste groep waren wel de Italianen. Dat waren conferenties, maar waren ook concerten. Dus ik weet, de vooravond van de grote betoging was er bijvoorbeeld een concert van Manu Chao. Die heeft daar 3 uur gespeeld. Ik denk voor toch een 100.000 mensen, een immens podium op een immense grote parking eigenlijk, een soort grote lege parking die was leeggemaakt. En heeft daar meer dan 3 uur een concert gegeven. Dat was een van de beste concerten van Manu Chao die ik heb gezien. Mensen logeerden ook in de stad. En bijvoorbeeld, er was een voetbalstadion en dat was vol met tentjes, met mensen die daar sliepen, logeren. Het was een heel voetbalstadion gevuld met activisten van in Italië, van over heel het land. Wij zaten, ik was toen actief bij Indie Media, wat dan nu De Wereld Morgen is geworden. Dat was een persagentschap eigenlijk. Wij maakten nieuws en we waren daar om te berichten. Met een groepje van een tiental Belgen waren wij daar voor Indie Media toen. Ik denk zelfs dat we met meer waren. En wij waren gehuisvest, wij werkten in een schooltje, een sociaal centrum. Redelijk dicht bij het centrum, een school. Dus het was zomervakantie, in het jaar was dat een school. En tijdens de zomervakantie werd dat omgedoopt tot een sociaal centrum. En wij hadden de bovenverdieping gekregen. Dus je kent dat, zo'n klassieke schoolgang met aan alle kanten klassen. En we hadden een lokaal voor Indie Media, je had een lokaal voor allerlei soorten media. Televisiestations, dus dat was een drukte van jawelse, met allemaal apparatuur. Je moet je dat voorstellen, 25 jaar geleden, internet is er al wel, maar het is nog niet zo doorgebroken. Dus dat was ook nog niet met laptops, er waren een paar mensen met laptops, maar dat was met vaste computers, weet ik wat. Dus dat was ook een hele verhuis om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Dus wij waren er eigenlijk al dagen op voorhand bezig om dat allemaal klaar te krijgen, in elkaar te steken. Ja. Dus dat was veel acties, maar ook veel betogingen. Er was eigenlijk alle dagen een of andere actie of betoging. Dus je had conferenties en dan s'avonds of in de namiddag een actie van boeren, van jongeren, van... Ik kon het zo gek niet bedenken. En dat waren meestal... Dat waren eigenlijk allemaal vreedzame acties in de loop van die week. Allemaal geweldloze acties. Maar je voelde wel... Dus dat is met van in het begin dat je toekwam in Genua, die ongelooflijke aanwezigheid en die ongelooflijke spanning die de politie daar had opgebouwd. Hè. Dus dat is iets dat ik... dat was voor de eerste keer dat ik dat op die manier heb ervaren. En ik had toch ook toen al wel wat betogingen en acties meegemaakt. Maar op die schaal, op die aanwezigheid, overal ook staan met mitrailletten. We zijn voor 9-11, voor de aanslagen in New York. Dus we zijn... Echt gewapende politie op straat zijn we helemaal niet gewoon. En dat is daar echt overal politie, overal controles. Wij sliepen in een klein hotelletje vlakbij het centrum. En dat was s'avonds voor we gingen slapen helemaal gefouilleerd. Als we terug 's morgens eruit kwamen op weg naar het sociaal centrum, helemaal gefouilleerd. Dus en zo was dat in heel de stad. Hè. Overal politiebarricades afgezet. Dus dat was vreedzaam. Er waren eigenlijk heel leuke acties met muziek en dergelijke, maar een heel grote aanwezigheid van de politie. En dan had je de dag zelf dat de G8 zou beginnen. Je had de zondag een grote betoging gehad, een geweldloze betoging, zo'n kent dat, zo'n typische betoging die wij in Brussel ook hebben, met denk ik toch wel meer dan 100.000 mensen ook. Maar eigenlijk was de grote dag de maandag. En iedereen dacht dat zondag de grote betoging zou zijn, maar dat was een beetje een misrekening, want het was ook in Italië vakantie. En dus veel Italianen hadden ook afspraak gegeven op de eerste dag van de G8-conferentie zelf. En dat waren echt wel, men schat een 250.000 mensen. En je voelt wel, in die beweging waren er ook mensen die verschillende tactieken hanteerden om te willen betogen. Dus je had een hele grote betoging van de sociale bewegingen. Een beetje wat wij hier in België kennen als de klassieke vakbondsbetogingen, maar Italië zit anders in elkaar. Maar de vakbonden waren daar zeker ook, de NGO's waren daar, dat was eigenlijk de grote geweldloze betoging. Dan had je eigenlijk de paarse betoging, of de blauwe betoging. Dat was eigenlijk een feestelijke stoet. Die gingen met fanfares, verkleed, door de stad. Maar die gingen toch wel wat recht al, die gingen niet weg van de barricades. De grote betoging, die betoogde eigenlijk weg van het stadscentrum. Terwijl die paarse stoet, die wou toch richting stadscentrum gaan, op een ludieke manier, toch aan die barricades en zo dicht mogelijk bij dat conferentiecentrum van de G8 proberen te geraken. Dan had je de witte betoging en dat waren Tutti Bianchi en dat was eigenlijk een georganiseerde groep uit sociale centra van heel Italië. En die hadden allemaal zo'n wit schilderspak aan, vandaar de witte betoging. Om onherkenbaar te zijn, dat was geweldloos verzet, maar wel verzet. Dus die waren wel van plan om naar de barricades te trekken die rond de G8 waren opgetrokken. Hè. Dus heel dat stadscentrum was hermetisch afgezet met politiebarricades. En zij waren van plan om daar helemaal ingepakt naartoe te trekken met allerlei ludieke vormen van... ze hadden grote kussens gebouwd. Ze hadden grote plexischermen mee waar dat ze dan achter konden staan en zo konden proberen tegen de politie duwen. Dat zag er allemaal redelijk spectaculair uit, maar het was allemaal karton en het was eigenlijk heel, hoe noem je dat, bijna feestelijk overdreven, maar het was wel, zij waren geweldloos. Hè. En dan had je nog wel de zwarte betoging ook, of het zwarte blok, en dat was de groep, ja, de naam zegt het een beetje, zwart blok, allemaal mensen met een zwarte muts op, in het zwart gekleed, om ook niet herkend te worden door de politie. En die waren wel echt van plan van, wij gaan met geweld proberen door die barricades heen te breken. Hè. Dus, voilà, je had al die groepen. Ik was toen met mijn vriendin, we waren met twee op stap, we hadden ons verkleed eigenlijk als, we waren op reportage, hè. Ik was fotograaf en zij was interviews aan het afnemen met de mensen, dus we waren met twee als duo op stap. En we waren eigenlijk verkleed als toeristen, dus ik had een kleurig, zo'n Amerikaans, Hawaïaans hemdje aan, een short aan, sandalen, om niet op te vallen. Dat werkte ook. Wij geraakten overal door de politie. En ook de betogers waren heel behulpzaam voor ons, dus iedereen zag ons als een beetje onschadelijk. Hè? We werden ook niet gezien als pers, want pers, ja, je weet nooit wie de pers eigenlijk zijn. Voor de ogen van veel betogers zijn pers niet zo onschuldig. Dus wij waren eigenlijk redelijk onschuldig en werden eigenlijk door iedereen hartelijk ontvangen. Ik had een klein cameraatje bij zo'n toeristencamera, wel een goeie, maar voilà. Dus we geraakten eigenlijk overal doorheen en wij waren meegegaan met de paarse feestelijke betoging. Die was eigenlijk redelijk vroeg en halverwege, dat was eigenlijk redelijk ludiek, dat was leuk, muziek langs alle kanten, af en toe een politiebarricade, daar gingen ze dan naartoe, wat muziek spelen, terug een beetje weg, terug naar een andere barricade. En dan waren wij naar de witte betoging getrokken ook. En dan is dat geweld uitgebarsten. Dus die betogingen die moesten eigenlijk nog vertrekken. En die waren eigenlijk van plan om naar het stadscentrum te gaan. Hè, dat hermetisch was afgesloten. Om daar de confrontatie met de politie aan te gaan. Hè, zo'n beetje zoals dat je een klassieke Brusselse betoging soms hebt. Die uit de hand loopt. Hè, waar men dan in de wedstrijd staat. Met Friese ruiters en dergelijke. En de betogers willen daar voorbij. Maar er staat dan een waterkan onder. Er staat veel politie. Die geraken daar niet voorbij. Dat was eigenlijk een beetje de bedoeling van de betogers die dat wilden doen. Maar een beetje onverwacht of tegen alles in, viel de politie de betogers aan. Dus plots kwam er eigenlijk politie vanuit allerlei kleine straatjes ingereden, maar werkelijk ingereden met overvalwagens, met dingen. Die kwamen eigenlijk ingereden op die betogers. En dan is eigenlijk in dat centrum de hel uitgebarsten. Dus dan herinner ik mij heel goed dat ik nadien, dus de vreedzame betoging, je moet je dat voorstellen, dat is zo'n klassieke betoging met vrouwen, kinderen. Dus dat zijn niet allemaal mensen die op het geweld, integendeel, dat zijn mensen die eigenlijk geweldloos willen komen betogen, hun stem horen, veel kinderen erbij. En dat was eigenlijk, dan waren de mensen in paniek gaan lopen, want de politie had die betoging aangevallen met traangas, erop ingereden. En dan zag je heel de straat vol met schoenen. Dus mensen die in de paniek hun schoenen waren kwijtgeraakt, rugzakjes. Ja, dat was een heel indrukwekkend beeld. Zo'n grote Brusselse laan, hè, zo'n grote laan, maar dan in Genua. Die ging een beetje omhoog, langs het water eigenlijk. En dan zag je daar lag vol met schoenen, maar mensen die hun schoenen waren kwijtgeraakt door in de paniek weg te lopen. Wij zaten toen in dat stadscentrum. En dat liep daar compleet uit de hand, ook omdat de politie, dat bleek later, ervoor gekozen had om daar eigenlijk jonge, onervaren agenten, die nog in opleiding waren, in dat stadscentrum op de betogers los te laten. Dus ja, dat liep echt compleet mis, ook voor de politie liep dat compleet mis. Dus ik liep daartussen, de politiewagens die in brand stonden, dus maar van die overvalwagens, die... Ja, Van die tanks die gewoon in brand stonden, waar politieagenten uitsprongen, gaan lopen. En zo is het misgegaan. Is er een bepaald moment, Carlo Giuliano, die is dan een bepaald moment, staat hij voor een politiewagen en er zit een jonge agent in en die wil met een steen erin gooien. En die agent trekt zijn revolver en schiet eigenlijk op Carlo. En zo is die jongen doodgeschoten. Is Carlo Giuliano is daar dan doodgeschoten door eigenlijk een jonge agent die in paniek heeft gereageerd. Is nadien gebleken allemaal, hè, want er zijn wel onderzoeken rond gebeurd. Dus iemand die daar compleet niet op voorbereid was, op dat soort actie, op dat soort geweld, dat was pure waanzin. Ik heb dat sindsdien niet meer meegemaakt, dat de politie echt ook zo slecht georganiseerd was, blijkbaar. Want het was echt zo dat er overal politiewagens in brand stonden. De politie moest gaan lopen voor de civiele betogers aan. Maar ja, die reageerden natuurlijk. Hoe ben je zelf als je plots wordt aangevallen? He, dus daar werd op gereageerd. Twee, dat waren natuurlijk ook wel niet de doetjes. He. De paarse groep, de witte groep en de zwarte groep, die waren wel wat voorbereid erop. Dus dat was precies met de bedoeling gedaan om mis te lopen. En daar is dan ook die dooi gevallen, maar er zijn ook eigenlijk heel veel gewonden gevallen. Zware gewonden aan de betogerskant. Ja, als ze met auto's op betogingen inrijden, dan gebeuren er dingen natuurlijk. Maar dat was toch niet genoeg. Dus er was al een dooi gevallen. Ik weet nog dat ik toen... Ik stond eigenlijk foto's te maken van brandende politiewagen. En dan kwam een andere reporter van de Unimedia naar mij toe en die liet op zijn camera die foto van Carlo Giuliano zien. Dus die was daarbij, die had daar op enkele meters van gestaan, die had daar foto's van gemaakt. En daar was toen even discussie over, wat gaan we daarmee doen? Gaan we die gelijk publiceren of wat doen we daarmee? Toen hebben we eigenlijk toen een beetje op ter plekke gezegd, we gaan daar even mee wachten, samen. We gaan daar even mee wachten, de waardigheid van die jongen. We willen eerst weten wat daar is gebeurd, hoe en wat, voor we die foto op het internet gooien. Dat is dan ook gebeurd, die foto is nadien wel gebruikt en is ook wel gepubliceerd geweest, maar die hebben we niet onmiddellijk zomaar op het internet gegooid. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, wandelden wij daarna naar het perscentrum. Dus dan zijn we in de late voormiddag, namiddag, denk ik 5-6 uur, ja, vooravond eigenlijk, wandelden wij naar het perscentrum om eigenlijk ons materiaal te gaan verwerken, foto's af te werken en dergelijke. En ik weet nog dat we met een klein groepje beslissen, we gaan eerst iets eten, we gaan van deze morgen op stap, we hebben echt een grote honger, we gaan iets eten. En dus achter de hoek van de school waar we zaten, was eigenlijk een soort pizzeria. Daar zaten wij pizza te eten en toen hoorden wij plots overal politiewagens aankomen. En dan bestormden die eigenlijk de school, het sociaal centrum, het perscentrum, daar vielen ze binnen. En daar zijn ze toen eigenlijk binnengevallen en hebben ze zo goed als alle computers, al het materiaal dat er stond, stuk geslagen. Een Engelse vriend van mij, een collega, een reporter uit Engeland, heeft daar een hersenschedelbreuk aan opgelopen. Hebben ze moeten opnemen. Ze hebben dan drie mensen moeten afvoeren met de politie naar de urgentie. Dus die waren eigenlijk die waren niet meer bij bewustzijn. Die waren buiten bewustzijn geslagen door de politie. in een perscentrum. Dus dat was heel duidelijk een perscentrum. Daar zat ook officiële pers. Maar de politie wou echt, waren door het lint gegaan en die wouden echt dat pers. En die hebben daar echt werkelijk alles kort en klein geslagen. Ik heb daar echt ook foto's van waar je het bloed aan de muren ziet hangen. Maar echt, dus ik heb dat, ja, bloed aan de muren, letterlijk. Ja, en dat is toen... ja, toen moesten we wel allemaal echt even bekomen. En daar zijn toen wel jaren later, er zijn allerlei onderzoeken en processen rondop gestart, waaruit ook echt is gebleken wat ik daarnet heb verteld over dat men daar al dan niet bewust, of dat dat nu bewust is gebeurd, dat kunnen we niet weten, maar alleszins wel onervaren jonge mensen op de betogers zijn afgestuurd. Dat men daar ook met de politie, de agenten zelf zijn nooit veroordeeld geweest. Ik denk om eerlijk te zijn, en ook de activisten zelf wilden dat ook niet, want we hadden onmiddellijk door dat het om jongens van 18 jaar ging, die daar helemaal niet op voorbereid waren, dus die ook in iets terecht waren gekomen, dat helemaal niet een ding was. Nu, de regering was toen wel Berlusconi, een soort extreemrechtse regering die geen extreemrechts is. Ik zou het een beetje vergelijken met de N-VA, die heel erg hun wortels hebben in het oude extreemrechts, maar toch niet meer dat extreemrechts zijn en zich ook wat voordoen als... Berlusconi was natuurlijk wel nog, ja, alhoewel, die bespeelde heel goed de media, zoals die van ons dat ook zeer goed kunnen. Die hadden ook directe linken met de media, zoals die van ons dat hebben via bouwbedrijven hier in het Antwerps, hè, met de DPG-toren en dergelijke. Bon, voilà, maar dus er zijn wel vergelijkingen te maken. Maar je had dus Berlusconi die aan de macht was in Italië. Maar je had dus Berlusconi die aan de macht was in Italië en die zijn extreemrechtse macht en die eigenlijk ook de politie had gestuurd en heel gewelddadig er had op gestuurd. Dat is nadien ook gebleken. Die processen zijn de politieverantwoordelijke veroordeeld voor overdreven geweld. Daar zijn ook echt mensen veroordeeld. Het is niet alleen vastgesteld, maar mensen zijn ook echt veroordeeld geweest. Ik vond dat toch redelijk indrukwekkend allemaal. Ik moet zeggen dat voor mij dat soort geweld van de politie uit, ik heb dat sindsdien niet meer ervaren, behalve de laatste maanden hier in Antwerpen, om eerlijk te zijn. Dat je terug ook voelt dat een politie vrij spel krijgt, zijn boekje te buiten gaat en dat die politiek dat eigenlijk toelaat of een oogje toeknijpt of zelfs daarop aanstuurt en een agent in de richting duwt om daar te... Dus dan heb ik het over de acties rond Palestina hier. Die hebben gebotst op echt heel veel politiegeweld, overdreven geweld ook. Daar zijn nu ook onderzoeken tegen bezig, er zijn ook klachten bezig. Dus dat zal wel blijken. Binnen enkele jaren zullen we het precies weten. Maar wat je ook, want ik stond er nu ook terug tussen, waar je echt ook voelt van, hier zijn agenten die willen niet de orde handhaven, die willen escaleren. Die sturen af op een escalatie van geweld. Gelukkig moet ik zeggen dat de mensen hier in Antwerpen die actie voeren voor Palestina heel beheerst daar, heel goed zijn mee omgegaan. Want dat had anders ook compleet uit de hand kunnen lopen de laatste paar keren. Maar dat is niet gebeurd, omdat niet vanuit de politie, maar omdat de betogers zich echt hebben gezegd, wij gaan ons niet laten vangen, wij willen betogen, ons recht, we gaan niet in de val lopen om mee geweld te gaan plegen. Maar ja, ik zeg dat er even bij, omdat ik dat wel... Het is 25 jaar geleden, maar nu ervaar ik ongeveer hetzelfde gevoel dat ik toen ervaarde in Genua, vanuit een, dat je voelt dat er een escalatie is vanuit een staat, vanuit een overheid, die het protest niet doet. Hè, en die daarom met geweld gaat escaleren en het geweld echt inzet om te proberen dat protest te onderdrukken. Wat toen in Genua is gebeurd en wat ook manifest is gebleken uit al die dingen. Ja, wat je er wel nog moet bij vertellen, vind ik, is dat eigenlijk, anderhalve maand later, geen volle anderhalve maand later, is die beweging eigenlijk volledig doodgebloed. Omdat 9-11 is dan gebeurd, hè, dan zijn er terroristen, Al-Qaeda-terroristen die met vliegtuigen... in de Verenigde Staten op de WTC-torens zijn ingevlogen, 3000 doden. En dan heeft er eigenlijk voor gemaakt dat heel die anders globaliseringsbeweging voor een stukje is stilgevallen, alhoewel dat die zich dan wel heeft omgebouwd tot een soort vredesbeweging. waar dat dan in 2003 de grootste vredesbetoging ooit tegen de oorlog in Irak is geweest. Dat was een wereldwijde betoging. En die is eigenlijk voortgegroeid uit die anders globaliseringsbeweging, die zich na die aanslagen heeft omgeturnd tot een vredesbeweging. Voilà, ik denk dat ik hiermee het verhaal heb verteld. Je zult het hiermee moeten doen.
0: Wij gaan het hiermee doen. U bent heel hard bedankt aan Soto voor deze geweldig verslag. 25 jaar later, na de G8 in Genua, was anders gebied met monsieur Riffin over de toestanden in de RIF, maar ook het verleden van de RIF.

U hoort, het is Han Soete. Han Soete bij ons. Hij zegt heel hard bedankt voor zijn bijdrage. We hebben hier nog een gast, zoals gezegd, en we gaan er zometeen mee over de RIF praten. Dat is voor zometeen. Maak het gemakkelijk, u bent nog steeds op Radio Centraal 106.7 FM. Zometeen over de RIF.

0: Voilà, van Genua helemaal naar de Rif hier op Radio Centraal. Mijn kennis over de Rif is niet zo uitgebreid. Ik weet dat er heel veel problemen zijn geweest over HSM 2. Ik ken ook de Rifoorlog, waarvan ik dacht dat het de enige was. In 1921, waar de generaal, de zogezegde held uit de oorlog, Pétain, generaal Pétain, mosterdgas op de bevolking heeft toegepast. En waarbij dat achteraf zelfs de troepen van Franco zijn komen helpen om de opstand te onderdrukken. Maar tot zover mijn kennis eigenlijk. Maar dat is niet zo erg, want ik heb daar iemand voor uitgenodigd bij ons in de studio. U bent sympathisant van de mensen in de Rif die platen voor hun emancipatie en bevrijding, maar ook zeker voor de gevangenen, hè, daar gaan we het straks over hebben. Maar misschien kun je al zeker alvast iets aanvullen op mijn toch vrij beperkte kennis.
1: Ja, ten eerste een goede middag en heel erg bedankt voor deze spontane uitnodiging. Vandaag speciaal uit Amsterdam gekomen om hier bij jullie studio in Antwerpen aanwezig te zijn.
0: Waar we dank.
1: Een hele eer wederzijds. Ik hoorde u net al iets roepen over Pétain en daarna de Spanjaarden, dat is eigenlijk andersom. De Rifijnen zijn altijd onafhankelijk geweest. En die zagen de sultan destijds als gelovige leider, zoals de paus nu bij de katholieken. Niemand kan zich voorstellen dat de paus nu koning van Spanje wordt of van Italië. De Rifijnen die zitten nu wat het huidige Noord-Marokko wordt genoemd. Die hebben altijd onafhankelijk geleefd. Landbouw, visserij, dat soort zaken. En die hebben nooit iemand boven zich geduld. Het mooie is als je de infrastructuur van de Romeinen terugkijkt en op de kaart ziet dat er een lege plek is bij de Rifijnen. Dat getuigt over wat voor volk het was. De Romeinen kregen heel Europa op de knieën. Alleen bij de Rifijnen, daar hebben ze hun tanden stuk gebeten. Om terug te komen op de oorlog. Daarvoor zijn twee kleine oorlogen geweest. Eentje in 1893. De Spanjaarden hadden in de Spaanse enclave Melilla besloten om hun gebied uit te breiden. En daarbij hadden ze een heiligdom ook ingenomen. Dat heeft toe geleid dat de stammen onderling afgesproken hebben om de Spanjaarden weer op hun plek te zetten. De sultan van Marokko die heeft aan de kant van Spanje gestaan. Die heeft ook zijn soldaten gestuurd en de Rifijnen toe gedwongen om boete te doen. Financieel en op andere manieren. 1909 waren de Spanjaarden weer bezig met een invasie vanuit Melilla. Die legde spoorlijnen aan om de ijzererts uit de bergen in de Rif te halen. Onder leiding van Mohammed Amzian. Amzian betekent de kleine, ondanks dat het een grote man was. Hebben ze weer aanvallen uitgevoerd op de Spanjaarden. En ik geloof rond 1912 is hij door verraad in een moskee doodgeschoten. Het is een tijdje stil geweest. Hij heeft een getalbi ondertussen. Die studeerde in Spanje bij de Spanjaarden. Die was op een gegeven moment journalist in Madrid. En die geloofde heilig in de goede bedoelingen van de Spanjaarden. Want die kwamen namelijk het land ontwikkelen. Infrastructuur werd aangelegd, trein, rails, havens. En op een gegeven moment is hij gepromoveerd van journalist in Madrid naar rechter in de rechtbank van Melilla. Dat is een vrij grote stap voorwaarts voor hem. En hij is getuige geweest bij het binnenhalen van het lijk van Mohammed Amzian. Er zijn bepaalde opmerkingen gemaakt door de Spanjaarden over Mohammed Amzian. En dat heeft bij hem die switch in zijn hoofd omgezet om te denken van Spanjaarden zijn niet mijn vrienden, maar mijn vijanden. Hij heeft ook een opmerking gemaakt naar zijn leidinggevende. Daarvoor is hij in de cel gegooid. Vervolgens heeft hij geprobeerd om te ontsnappen. Daar is hij ook gewond geraakt tijdens de ontsnapping. En een van zijn mede-collega's, dat zijn Spaanse rechters, die hebben hem aangeraden om te zeggen dat hij niet een poging tot ontsnapping deed, maar zelfmoord wilde plegen. Omdat de straf anders veel zwaarder uit zou vallen. Hij is uiteindelijk teruggekeerd naar Ejdir, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Dat is een gehucht in de buurt van Hoshima. En daar heeft hij voor elkaar gekregen om de stammen bij elkaar te krijgen en een natie te vormen. In eerste instantie duchten de Spanjaarden niet veel van hem. Die dachten, dit is gewoon weer een simpele overwinning. De slag om Enuel heeft gelukkig anders bewezen. Waarbij 3000 Rifijnen, 20.000 Spanjaarden vroegtijdig naar het hiernamaals hebben gestuurd.
0: Nou, spectaculair. Dat is een iets uitgebreidere kennis dan dat ik had. Nu, daar stopt het natuurlijk niet. Ik zal voor hem een plaatje spelen en dat we dan eens de tijd vooruit draaien.

0: Voilà, fast forward naar de jaren 50 dan.
1: De jaren 58, 59 inderdaad. Marokko die kreeg op een gegeven moment zijn onafhankelijkheid in 1956. En als cadeautje erbij werd de Rif toegevoegd. Van de Westelijke Sahara-gebied weten we dat het in 1975 is gebeurd. Maar de Rif is meteen in 1956 overgedragen aan Marokko. De Rifijnen waren het niet mee eens, want de lokale politici werd vervangen door Marokkaanse politici. Ze waren geweken om het Rifijns en het Spaans te spreken. Nu was het Darija, het Marokkaans, Arabisch en Frans. En alle leidinggevende posities werden ingenomen door Marokkanen. Hassan II was destijds nog een prins, kolonel. Die heeft toen ook duidelijk gemaakt dat hij niet voor reden vatbaar was. En dat heeft hij letterlijk met kogels gedaan. Er zijn mensen, of dorpen zijn eruit gemoord. Vaders, moeders, kinderen, verkrachtingen. Veel lelijke dingen zijn er gebeurd. Ik heb toevallig familieleden die toen als kind nog 7 jaar waren. En die vertelden dat ze thuis kwamen en meteen onder het bed werden gestopt. 3 weken lang. En marginalisering. De Rif werd kapot gemaakt. Die werd gebombardeerd. Gevechtsvliegtuigen vanuit Frankrijk. Bommen, mitrailleurs. Er zijn mensen levend uit helikopters geworpen. Mensen hebben een handgranaat in de capuchon gekregen en verteld van je bent vrij om weg te gaan. En verderop is je handgranaat uiteraard uit elkaar geploft. En dat heeft er toen uiteindelijk toe geleid dat de Rifijnen geen andere uitweg zagen dan het land te verlaten. En als je de zee oversteekt, het eerste station wat je tegenkomt heet Europa.
0: Ja, dat is een beetje in tegenspraak tot wat wij hier altijd voorgelegd krijgen, is dat er een actieve wervingscampagne is geweest in het Rif, waarbij dat er gastarbeiders werden gezocht voor in België. Dat klopt dan niet?
1: Nee, dat klopt van geen kant. Er is wel een verhaal van koningin Juliana. Die is met een delegatie naar Marokko geweest en die probeerde daar een monopolie af te dwingen voor Philips. Het antwoord daarop van Hassan II was: als jij 25.000 Rifijnen van mij afneemt, zorg ervoor dat jij een monopolie voor Philips krijgt hier.
0: Ja, dat is wel een ander verhaal natuurlijk.
1: Dat is een heel ander verhaal.
0: Ja. En dan, ja, ga verder.
1: Ja, en dan krijg je de jaren 60. De eerste immigranten die deze kant op komen. Die werden gezien als werkimmigranten. Maar eigenlijk waren het getraumatiseerde oorlogsslachtoffers. Je moet denken, in de 30 jaar daarvoor hebben ze onder Spanje moeten lijden. Van mijn ouders, vooral van mijn vader, heb ik vele verhalen gehoord dat ze uiteindelijk zelfs met gras de honger moesten stillen. En er was geen andere manier om aan brood te komen dan naar Europa te komen. Voornamelijk naar, in eerste instantie naar Nederland en België. Mijn vader is in 1966 hier gekomen, of naar België of naar Nederland. En dan zou je denken, je bent de dictator ontsnapt. Maar hij liet ze niet met rust. In de jaren 70 vergaderden ze 5 minuten zendtijd op de televisie en 45 minuten op de radio. En als reactie van Marokko kwamen ze met de amicales. Dat waren zogenaamde stichtingen met goede bedoelingen. Maar in werkelijkheid waren het geheime agenten die hier kwamen om de Rifijnen te intimideren. En daar zijn zelfs video's van op YouTube terug te vinden.
0: Ja.
1: Dat was de jaren 70. Jaren 80 begreep het Marokkaanse regime dat ze met geweld alleen. Hè, want je kan niet Rifijnen in Nederland in elkaar slaan of in België.
0: Toch niet eindeloos?
1: Nee, die vrijheid hadden ze niet meer inderdaad. Dus die is toen overgestapt naar religie. Die heeft een gefabriceerde religie, noem ik hem maar, in de moskee verspreid. En op die manier geprobeerd om de mensen aan banden te leggen.
0: Ja, terwijl het effectief al hele grote gemeenschappen al hier waren. Het betrof wel grote gemeenschappen.
1: Het betrof grote gemeenschappen. In eerste instantie waren het ook vooral mannen. Later zijn er ook vrouwen bijgekomen, eind jaren 70. Want ik weet, mijn leeftijdsgenoten waren allemaal daar geboren. Ik ben dan in Amsterdam geboren. En wat je ook zag is, elke keer als er wat gebeurde in de Rif, had je weer een golf aan immigranten van Rifijnen. Mm. 58, 59 had je 60. 1984, complete massagraven, vooral in de stad Nador, had je ook weer een golf. 2011, ook een golf. 2016 met de Irak Movement, ook een golf. En elke keer zag je dus dat. En dat bewijst eigenlijk keer op keer dat de Rifijnen die hier in Europa wonen geen economische vluchtelingen zijn.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed nu. Het is iets wat wel echt vreemd was. Nu, je zei me daarnet ook, je hebt zelf ook het ondervonden hoe dat het is om onder die repressie te leven tot in Nederland toe.
1: Dat klopt. Ik kan mij herinneren op de basisschool. En dan ben je 8, 9 jaar. Dat was natuurlijk gewoon Nederlandse les van maandag tot vrijdag. En dan op donderdag, halverwege de dag, want dan mocht je even een uurtje naar huis, kwamen we terug. Dan kregen wij Marokkaanse les. Dan werden de Marokkaanse kindjes, dus aanhalingstekens, naar een aparte klaslokaal, gebracht. En dan had je juffrouw Aisha. En die ging jou dan wel het Darija leren. Maar ik heb archieven opgezocht en dat blijken dus allemaal undercover agenten te zijn.
0: Ja.
1: Er zijn docenten die naar Nederland worden gestuurd. Maar die gaan eerst langs een school voor geheime politie. Om te leren hoe ze informatie uit kinderen kunnen krijgen. Om zo vaders en moeders op te pakken die eventueel kritische uitingen over het Marokkaanse regime hebben.
0: Heftig. Ik stel voor dat we nog een plaatje draaien en dan misschien naar de situatie nu in Drief.
1: Perfect.
0: Prima.

0: Voilà, je bent nog steeds op Radio Centraal 106.7 en we gaan verder over de Rief.
1: Jaar 80 heb ik net al verteld. Inclusief bezoek van de geheime dienst bij ons voor de deur. Mijn vader grote mond in de moskee had. En na verloop, we krijgen een vrij rustige periode. Rustig is de aanhalingstekens, want af en toe een kritische rapper die wordt in 2015 onthoofd teruggevonden. Mensen die bij de bank hebben gewerkt en van Rifijnse afkomst zijn, die verdwijnen omdat het Marokkaanse regime geld van rekeningen van de diaspora af heeft genomen en hem de schuld geeft. En eigenlijk wat voor mij het keerpunt was, of eigenlijk dat ik me echt in mijn eigen verleden en identiteit ging verdiepen, was 2016. Toen is er een vishandelaar, Mohsin Fikri, die zijn handen kwijtgeraakt in een vuilniswagen, een camion. Die is er achteraan gedoken. De politieagent heeft opdracht gegeven om te pletten. Dat is ook gebeurd. En toen zijn de mensen met duizenden de straat opgegaan. Dat heeft 9 maanden geduurd. Vreedzaam. Er was geen politieauto die beschadigd raakte. Geen politiebureau. Geen agent die gewond raakte. Totdat Nasser Zerfie op een gegeven moment openlijk commentaar heeft geleverd in een moskee. En dat was voor Marokko het groene licht om in te grijpen. Dat hebben ze ook gedaan. We weten wat de gevangenisstraffen waren. 15, 20 jaar voor het eisen van legitieme zaken die eigenlijk elke burger zou mogen roepen van de daken of door een megafoon. Na 2016, op een gegeven moment 2017, afgelopen zondag, daar hebben wij elkaar ontmoet, waarover de herdenking van de dood van Ahmed Tartabia.
0: Klopt.
1: Ja, die jongen die was in 2017 een van de demonstranten op straat. Die is hoogstwaarschijnlijk geraakt door een traangaspatroon. De regering heeft hem meteen afgevoerd naar een militaire ziekenhuis in Rabat. Dat is gewoon 1000 kilometer verderop. En op een gegeven moment is hij doodverklaard. En de familie kreeg de kist dicht terug. Hij mocht niet open. En hij moest ook begraven worden waar de politie en militairen bij zaten. Om aan te geven hoe harteloos dit regime is. Dat zelfs daar ouders niet de kans krijgen om afscheid te nemen van hun zoon. Er zijn verschillende gevallen geweest die we ook door hebben gekregen. Van mensen die levend in de fik zijn gestoken. Mensen die zijn aangereden. Dat is afgelopen jaar nog gebeurd. Waarbij ze door dronken politieagenten worden aangereden. Dronken tussen aanhangstekens weer. En elke keer als er een dode valt, volgt er een zogenaamde onderzoek, maar er wordt nooit iemand berecht.
0: Nee, intens. De Marokkaanse politie heeft inderdaad een slechte naam, maar dit zijn toch wel heel schrijnende verhalen.
1: Dit zijn hele schrijnende verhalen en voor mij onbegrijpelijk, omdat de RIF die heeft een gedeelde grens met Europa. Dus het is eigenlijk indirect een buurman van Europa. En toch kiest Europa ervoor om elke keer de andere kant op te kijken. Ze weten dondersgoed wat er gebeurt. Veel Europese leiders zijn afgeluisterd door Marokko via het Pegasus-schandaal, waarbij software of spyware van NSO in Israël is gebruikt. En toch lijken de Europeanen zich van de domme te willen houden. Dus het lijkt erop dat Marokko heel vaak zaken van ze heeft. Beeldmateriaal, video, informatie waar hij ze heel strak mee kan chanteren.
0: Ja, en er staan natuurlijk hele grote belangen en economische belangen op het spel. We spelen nog een plaatje en we gaan dan verder.

0: La La Boeia heeft een nummer, u kan daar zelfs iets over vertellen.
1: Dat klopt, Boeia was een oude koningin van de Rivijnen en dat was een leidster van het leger. Dat was toen heel normaal, dat ook vrouwen de leiding kregen en een leger aan konden voeren. En zij heeft meerdere veldslagen geleverd, met als resultaat dat honderden jaren later, in 2026, bij Radio Centraal, haar naam nog steeds te horen is.
0: There you go. Voilà. We hebben nog een dikke 5 minuten, dus let's go, let's do the

0: hebben de Rivijn, de activisten hebben in Parijs een partij opgericht, de PNR, Parti National Rivijn. Die behartigt de belangen van de Rivijnen, van de Rifrepubliek, de rechten en het voor de rechten slepen van de dater. In dit geval is dat Marokko. Er zijn veel initiatieven. Bijvoorbeeld 19 september 2026 zal er in Brussel een evenement plaatsvinden waarbij de oprichting van de Rifrepubliek wordt herdenkt. Vorig jaar zijn er honderden mensen op afgekomen. Grote zaal, internationale gasten zijn erbij geweest, inclusief tolken. Dus ik hoop dat ook dit jaar veel mensen aanwezig zullen zijn. En je hoeft niet per se van die fijnste afkomst te zijn om aanwezig te zijn.
1: Hoe kunnen mensen eigenlijk een beetje op de hoogte blijven van wat er te gebeuren staat?
0: Ik heb onlangs een e-mail geopend. Dat is, die heet Vrienden van Bliek. En Bliek schrijf je met Bernard, Leo, Isaac, Eduard, Karel @proton.com. Als mensen informatie nodig hebben, kunnen ze daar een mailtje naar sturen en dan zal ik daar hoogst persoonlijk op reageren.
1: Kun je nog eens herhalen?
0: Vrienden van Bliek, @proton.com.
1: Voilà. Terug naar de situatie nu dan. Hoe zit het nu? Wat zijn de meest urgente problemen? Wat zou het dringendste veranderd moeten worden? Waar staan we?
0: Het dringendste wat veranderd moet worden is de houding van Europa. Europa behandelt nog steeds de Rifrepubliek als zijnde een vijand. Dat is de Rifrepubliek nooit geweest. Rifijnen zijn altijd, die hebben altijd een Europese mentaliteit gehad qua praten, qua zaken doen. Als je naar het getal bekeken in de tijd toen hij de Rifrepubliek oprichtte, het eerste wat hij deed is rechters instellen, rechtbanken. Alle wapens werden ingenomen van de soldaten en in een centrale magazijn opgeslagen. Je ziet daar al aan dat men val voor gerechtigheid gaat, geweld schuwt en destijds alleen heeft gebruikt omdat het een noodzakelijk kwaad was.
1: Ja, heel duidelijk. In mijn ogen, wat er net even over tijdens het nummer, zijn er toch ook heel wat parallellen. Bij onze volgende gast gaan we het er zometeen over hebben met de toestand van de Palestijnen in Israël, waarbij dat je ziet dat er toch als het ware een kolonisator probeert de hele geschiedenis te wissen. Niet alleen de mensen te verdrijven, maar zelfs de hele geschiedenis te wissen.
0: Dat klopt. Er schijnen bepaalde mensen op deze planeet rond te lopen die zichzelf het recht toegekend hebben om een ander volk helemaal uit te wissen. En dat soms ook gewoon glimlachen doen. Dat is bij ons gebeurd. Wij hebben het destijds nog terug kunnen slaan. Alleen door een ongelijke strijd. Hè, Frankrijk, Spanje, Marokko. Amerika leefde destijds piloten. Dat zie je nu met Israël en Palestina. Identito. We hebben nog wat te doen als menselijkheid. Ik vraag me soms wel eens af, als ik een alien zou zijn, wat zou ik denken als ik in mijn UFO aan kwam vliegen? Ik denk dat ik meteen subiet 180 graden om zou draaien.
1: Ja, dat begrijp ik 100%. We zijn alleszins heel blij dat we met Radio Centraal als gemeenschapsradio dat we toch een andere stem kunnen laten horen en we het kunnen over hebben waar het echt over gaat. We zijn heel blij dat u bij ons te gast was. En ik reken erop, als er nog dingen op de agenda staan om stand te gebeuren, dat we u terug horen en dat we u terug mogen verwelkomen.
0: Ik dank u voor de spontane uitnodiging en voor wat alles wat de toekomst ons mogen brengen.
1: Dank u wel.
0: U ook bedankt.
1: Tot snel.
0: Hoi.

0: Voilà, voilà. Ik ben nog steeds op Radio Centraal 106.7 FM. De wereld draait hier door, nietwaar? Dus we waren in de Rif. We zijn daar ook mee geëindigd, toch, met de opmerkelijke parallellen tussen hoe dat het er wordt omgegaan met de mensen in de Rif en de geschiedenis eigenlijk gewoon wordt vernietigd. Dat is iets dat we natuurlijk ook kennen in Palestina. We proberen het er elke uitzending over te hebben, over Palestina. Ahmed, je bent ook al bij ons geweest, waarvoor heel veel dank. We zijn ook heel blij dat je terug bent. Je bent niet alleen deze keer, dat Hilde, welkom ook in onze studio.
1: Hallo.
0: Waarover dat we natuurlijk gaan praten, daar hebben we het de vorige keer ook over gedaan, is over het schrijnende feit dat er 1400 gezinnen in familie visa hebben gekregen in Palestina, in Gaza, maar dat ze niet worden geëvacueerd, dat ze niet uit de Gaza-strip worden gehaald. Heb ik dat correct gezegd?
1: Ja, het zijn er al intussen wel veel meer dan 1400.
0: Oké.
2: Hilde heeft gelijk. Eigenlijk, het was vroeger 1400, maar elke dag, daar is heel veel mensen. Ze hebben visa gekregen door buitenlands minister hier in België. En het probleem is, ik heb dit gezegd vroeger, op 15 december, het was 350 mensen. Ze hebben een geldig visa in Gaza en ze denken, of ze dachten, ze gaan evacueren naar België. Maar het probleem, de nieuwe overheid beslist om dit te stoppen. Twee maanden geleden, het was 1400 mensen, maar nu, het was meer.
1: Ja, het is zo eigenlijk, hè, dat mensen een visum krijgen voor hun gezinsleden als zij een Belgisch paspoort hebben of als zij erkend zijn als vluchteling in België. Zijn zij dus onze medeburgers en hebben zij het recht op gezinshereniging. Dat is een basismensenrecht.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk worden aan hen visa uitgedeeld na grondig onderzoek of zij effectief wel gezinsleden zijn, et cetera. Soms komt daar DNA-testen bij en zo verder. Maar dat betekent dat met de ene hand de Belgische regering eigenlijk hun recht op gezinshereniging erkent, maar met de andere hand beletten ze dan de gezinshereniging door geen evacuaties te organiseren, zoals dat wel gebeurt in andere Europese landen.
0: Ja, ik vind het heel tragisch, omdat er soms al wordt overwogen of geopperd dat de regering misschien de mensen met skiblessures op wintervakantie moet gewoon repatriëren. Die discussies waren er al wel. Maar als we minister Prevot erover aanspreken, want we hadden dat beloofd, we gaan de minister erover proberen interpelleren, dan zegt hij tegen ons, een visum geeft het recht om in België te verblijven, maar je hebt geen verplichting voor de Belgische staat om een evacuatieoperatie te organiseren.
1: Ja, dat is zich verschuilen achter puur juridische blabla eigenlijk, sorry voor het woord. Maar de minister heeft wel degelijk een morele plicht hier. Het is onbegrijpelijk dat de evacuaties gestopt zijn, want die waren er vroeger wel door België, gestopt op het moment dat er een so-called ceasefire was. Mm-hmm. Nu is het eigenlijk veel eenvoudiger voor de Belgische regering om evacuaties te organiseren. Israël werkt mee. Er is geen goede reden om nu geen evacuaties te laten doorgaan. Het is ook zo dat de... ik ben even mijn draad kwijt. Wij hebben een open brief geschreven. Enfin, dat heeft meneer Benoît Dont, een mensenrechtenadvocaat, heeft een open brief geschreven om de minister te herinneren aan zijn bevoegdheid, want het organiseren van evacuaties is wel degelijk de bevoegdheid van minister Prevot. En die open brief is ondertekend door niet alleen de mensen die hier, onze medeburgers, die hier wachten op hun gezinsleden en die zelf geen evacuaties kunnen organiseren. Maar ook door heel wat prominente, een driehonderdtal tot nu toe, mensen, academici, advocaten, mensen, auteurs, te veel om op te noemen, om enkele te noemen, Hendrik Vos, Walter Zinze, Johan de Poorter, N.G. Sao Choi. Die mensen hebben allemaal ondertekend. En dat is eigenlijk een statement. Het is de morele plicht van de minister.
0: Ja, want het gaat veel verder. Hè. Het internationaal strafhof zegt ook al heel lang dat we gewoon alles moeten doen om de genocide te verhinderen. Dus dan is dat een vanzelfsprekendheid, zou ik denken.
2: Ja, kind, wat is het probleem? Zij praten over de regels of over wat zij moeten doen. Maar ik heb gepraat met mijn collega Hilda nu. Kind, Holland, Nederlands, gaat door een verwaard met evacueren. Een week geleden, ze evacueren 42 mensen van Gaza. En iedereen keek naar de genocide in Gaza met humanitair kijken. De probleem in Gaza, heel veel mensen, ze proberen om schuilplaats te vinden. En de probleem, als we wachten, als ze vragen ons om te wachten, het is ongeveer 8 maanden, we hebben geen beslis. De Belgische overheid heeft geen beslis gemaakt. En de probleem, ze willen ons om wachten om onze kinderen te doden. Ik kent iemand, hij is mijn vriend nu, hij noemt Raidel Malawani. Hij ontvangt een slechte nieuws over zijn kinderen. Ze hebben gewonden, ze hebben een heel gevaarlijke situatie daar. En wat hij moet doen, hij moet alleen thuis blijven en wacht op een nieuw beslis. Mm-hmm. En deze beslis gaat niet komen. Altijd toen we hebben gevraagd wat gaat gebeuren, oké, we gaan kijken op de volgende parlementsseizoen of iets zo. Maar niks gebeurd.
0: Nee, want het is zelfs niet alleen met de gezinshereniging, maar ook met de medische evacuees is men ook gestopt. Hè? Dat is waar dat we vandaag staan. Nu, ik wil misschien even meegeven, zoals gezegd, ik heb Prevot erover geïnterpelleerd of geprobeerd, en die zegt daarover, het is heel moeilijke taal, je moet een beetje ontcijferen, maar hij zegt daar, of het nu gaat over gezinshereniging of studenten te repatriëren, dan zegt hij, ik ga het citeren, er is een politieke validering nodig vooraleer zelfs bepaald kan worden of zo'n operatie haalbaar zou zijn.
1: Ja, dat is een heel vreemde opmerking. Operatie is duidelijk haalbaar. Onze buurlanden doen het. En is nu veel haalbaarder dan voor de so-called ceasefire. Israël werkt mee. Het is eigenlijk België die tegenhoudt om mensen naar hier te brengen. Dat kunnen zij niet op eigen kracht. Zij zeggen ook constant van het gaat niet over geld. Wij willen zelf betalen voor de reis, maar alsjeblieft, het moet georganiseerd worden door België, want wij kunnen het zelf niet organiseren.
0: Ik denk ook dat de minister wat laten doorschemeren door te zeggen er is eerst politieke validering nodig, dat daar geen consensus over is in de regering en met name de rechtse partijen daar gewoon over dwars liggen. Dat is hoe dat ik het begrijp.
1: Dat kan heel goed zijn, maar het is de bevoegdheid van les engagés, van
0: Prevot,
1: en die is van les engagés. Dus hij moet de politieke moed opbrengen om tegen zijn coalitiepartner in te gaan. Het is zijn bevoegdheid, hij is de enige die daarover kan beslissen, niet N-VA.
0: Ja, dat klopt. Hij zegt ook dat hem, en hij wil dat dan toch nog eens herhalen, het kabinet, wat ik een beetje pijnlijk vind, hij zegt dat hem het allemaal wel begrijpt op het einde van zijn mail, maar dat de eerlijkheid hem nog eens gebiedt om te zeggen dat een visum niet betekent dat je dan geëvacueerd en gerepatrieerd wordt. En dan zegt hij, en dat is misschien nog pijnlijker, de diensten blijven zich hiervoor inzetten en blijven in dialoog met de diensten van minister Van Bossaat.
1: Nee, wat betekent een visum, hè, voor gezinsleden? Wat betekent dat? Dat je het recht erkend hebt dat mensen recht hebben op gezinshereniging. Je geeft een visum waarmee dat je erkent dat ze recht hebben op gezinshereniging. En anderzijds zeg je maar, we kunnen geen evacuaties gaan doen nu, waarmee je hen het recht op gezinshereniging ontzegt. Mm-hmm. Dat is dus een schending van mensenrechten, waar de minister aan meewerkt.
0: Inderdaad, hè. En om nog eens terug te komen, het Hof heeft al zo dikwijls geweest dat we niet gezegd dat we niet moeten wachten op een definitief oordeel van de rechtbank, maar dat er nu al moet ingegrepen worden om de genocide te stoppen en het leed te vermijden. Toch?
1: Ja, het is ook zo. Het gaat om onze medeburgers. Hè. Die mensen hebben door hun visum is al bepaald dat vroeg of laat komen ze toch. Ik weet niet welke zin het heeft om hen nog langer in Gaza te houden, hen nog meer trauma's te laten oplopen, hen ziek te laten worden. En ook nog, ja, sommige van hen zijn intussen met hun Belgisch visum op zak, zijn vermoord. Sorry, maar dat ruikt serieus naar medeplichtigheid.
0: Zo is het. Ik sta er toch op dat we voor de laatste stuk van de uitzending, dat we naar jou gaan natuurlijk. Het gaat over Gaza. Dus de micro is van jou. Zeg wat je graag nog wilt delen en wat je denkt dat belangrijk is dat er op deze moment gezegd wordt over Gaza en de situatie.
2: De situatie in Gaza niet verandert. Mensen denken de genocide dat stopt in Gaza, maar eigenlijk elke dag daar heel veel mensen doden daar. Heel veel mensen proberen om alleen te overleven. Ik praat met mijn familie soms als ze hebben een internetconnectie. En altijd ze hebben gezegd, ze denken ik ben leugenaar met zijn. Ik spreek niet de waar. En ze begrijpen niet over de politiek. En ik weet het, misschien de Belgen overheid willen een beetje geld besparen. Dus beslissen ons, we kunnen betalen voor ons familie naar hier te krijgen. We kunnen dit betalen, zeker, dat is niet een probleem. En de situatie in Gaza. Kind, ja, ik denk Israël heel blij met de situatie daar, want iedereen stopt om te spreken over de situatie in Gaza. Iedereen denkt, oké, in Gaza het is nu, oké, niet perfect, maar het is goed. Maar eigenlijk, nee. Eigenlijk, elke dag is bommen, vliegtuig, ze proberen om mensen te doden. En onze kinderen daar blijven en ze wachten voor, hopelijk, voor iets van ons te doen. En we proberen ons best te doen. En ik denk, mensen begrijpen het niet.
0: Dat klopt, hè. En ik kan niet anders dan nog eens herhalen, zeker als Radio Centraal lied en programmamaker, dat het niet voor niks is dat het beeld over wat er in Gaza gebeurt niet zo zuiver nu meer is. Omdat Israël natuurlijk al ondertussen 2 jaar alle journalisten heeft vermoord, net als de hulpverleners, maar ook de journalisten. Waar dat het heel moeilijk maakt om een berichtgeving te krijgen uit Gaza. Dus daarom dat ik heel blij ben dat je hier bent.
2: Dank je wel. Ja, ik probeer. Volgens mij het is heel belangrijk om te praten niet alleen over mijn familie. Ik was in deze oorlog in Gaza en ik begreep wat is de bedoeling van deze oorlog. Ik weet het, mensen proberen om mensen in Gaza te helpen. Ze proberen om van mensen te praten. Maar het probleem als je was in deze oorlog daar, kent je wat is de betekenis als je vertrekt naar een plaats zonder jouw kleding? Zonder elektriciteit, zonder water. En je weet het niet wat je gaat doen. En je hebt ook jouw kinderen. Je hebt jouw vrouw. Daarna, oké, het is heel moeilijk om een plaats te vinden. Daarna, je moet een tent vinden. Kent je elke dag mijn kinderen, als ze willen water, ze moeten lopen ongeveer 2 kilometer om een kleine water te ontvangen. Hier, als je bent in jouw appartement en je hebt een probleem met jouw elektriciteit voor 5 minuten of 10 minuten... Het is gek. Waarom? Waarom elektriciteit komt niet? Wat gaat gebeuren? Maar mensen daar, het is meer dan 1000 dagen zonder elektriciteit, zonder water. En mensen alleen kijken. Ze proberen niks te doen.
0: Ik denk dat we toch ook nog eens moeten aanhalen dat na het zogezegd staakt het vuren, dat er niet alleen nog elke dag gebombardeerd wordt op de tentenkampen van de vluchtelingen, maar ook dat de toegang tot de essentiële middelen, gezondheidszorg en et cetera, nog altijd wordt geblokkeerd onder checkpoints en Rafah niet ingeraakt, ondanks de afspraken die gemaakt zijn in het zogenaamde ceasefire.
1: Ja, ik denk dat het voor heel moeilijk is om te begrijpen wat dat betekent voor een vader, voor een moeder, om elke dag, ja, soms als er internet is, te spreken met je kinderen en te zeggen tegen je kinderen, ja, je hebt een visum, je kan eigenlijk naar hier komen, ik weet ook niet waarom. En die kinderen die dan vragen, waarom ben jij aan het liegen tegen ons, papa? Waarom duurt het zo lang?
0: Ja, terwijl het moorden elke dag verder gaat. Hè. Het is al even aangehaald, maar misschien moeten we het toch nog even over hebben. Behalve het bombarderen dat doorgaat, is ook de gezondheidssituatie extreem schrijnend op deze moment.
1: Ja.
2: Ja. Eigenlijk vind ik geen woord om te praten, want ik denk iedereen begreep wat gebeurt in Gaza. En iedereen begreep wat is de betekenis van deze oorlog voor kinderen en voor vrouwen. En ook met gezondheid. Kent je, als je hebt een ziek kind nu in Gaza, hij kan ook geen middels vinden. Geen middels vinden. En het is niet alleen woord. Als ik praat met mijn 4 dagen geleden, mijn dochter was ziek en ze heeft buikpijn. En ik praat met haar en ze vertelde mij, papa, ik heb geen pijnstiller. ik kan niet. Mm-hmm. Het stopt niet. Mm-hmm. En ik heb gezegd, oké, misschien volgende maand gaat hij naar België komen en het alles in orde hier. We hebben heel goede ziekenhuis, we hebben dit, we hebben dat. Maar volgens mij, ik begreep niet wanneer het gaat gebeuren. Wanneer de evacuatie gaat hervat of doorgaan nog een keer. En voor papa, voor mij, het is echt niet gemakkelijk. Nee. Maar ik probeer om sterk te zijn, want ik weet het. Als ik de hoop liek verloren of verliezen, het gaat moeilijker voor mij en voor mijn familie. En het probleem, ik heb geen kans om naar Gaza terug te gaan. Volgens mij, als ik heb kans om naar Gaza terug, ik weet het. Daar is geen toekomst. Maar volgens mij, ik mis mijn kinderen. Ik mis mijn familie. Ik wil met zijn blijven. Het is niet alleen mij. Ik weet heel veel Palestijnen willen dit. Maar daar is geen kans om naar Gaza terug. En ik weet het, België kan deze gezinnen helpen. Kunt je niet alleen evacueren. Zij kunnen alleen de naam van al of deze mensen op Rafah Crossover zitten. Daarna kunnen alle familie naar Egypte gaan. En dus zij kunnen naar hier komen. Maar België over hier wil dit niet. En dit is het probleem.
0: Ik wil heel erg bedanken voor uw getuigenis. We gaan ze ook bezorgen aan de minister en dan opnieuw een antwoord vragen. Ik wil heel veel sterkte wensen alleszins en heel veel dank om te komen, alle twee. Als er nog een boodschap is dat je wilt meegeven, dan is het nu de moment. En anders zien we elkaar binnen 2 weken. Ja. Binnen 2 weken of daarachter, we zullen zien.
2: Volgens mij heb ik geen probleem. Ik ben altijd beschikbaar. Het is heel belangrijk voor mijn familie en voor mij.
0: Voilà. En wij denken dat het ook heel belangrijk is. Ik moet alleen zelf zien of dat ik dan in het land ben. Maar ik zal u zeker laten weten. Nogmaals, ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Wil jij nog iets meegeven?
1: Ja, hou de campagne in de gaten. Wachten op Prevost. Als er mensen zijn die nog de open brief willen ondertekenen, dat kan. Stuur gewoon een mailtje naar waitingforprevost@gmail.com.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik wil u heel erg bedanken voor het komen. Tot de volgende keer.
2: Dank u wel. Dag.

veranderd is, hoort u Socialist Dub van de Roots Red X. Het is eigenlijk altijd voor Pinkwave, anders weet onmiddellijk aan beginnen.

Peace Train. En dan is het natuurlijk tijd voor Pink Wave. Dat weet je, de Acoustic Safe Space for the Queers. Op Radio Centraal 106.7. Wat kan hier niet misgaan? Helemaal niet.

0: Altijd feest hier. Altijd feest hier.
1: Beste luisteraars, het is ik, Vernis. Nis, tegenwoordig wil ik wel aangesproken als Nis, dus de luisteraars, het is vanaf nu Nis. Het is 6 uur, Pink Wave, het is 24 juli, dat betekent een nieuwe uitzending van Pink Wave, de Acoustic Safe Space. Voor de queers, we hebben verschillende gasten uitgenodigd, waaronder, Anthony, help mij even.
0: Van Antwerp Queer Arts Festival komen Marcia en Esther.
1: Yes.
0: En wie zit hier al bij ons? Had ik al gezegd dat we kennen lezen de Bordeaux hebben? Zeker proberen.
1: Ja, want onze Ben van...
0: Ben van Duppe?
1: Ja, Ben van Duppe van...
0: Die is er ook bij ons.
1: Yes, van...
0: Van de partij, yes. Zo zeggen we dat in stad.
1: Dank u, van de partij.
0: Oké, voilà. En dan gaan we van alles met donen. Dan gaan we van alles met donen.
1: Yup. Let's get started.
0: Let's get started.

Voilà, terwijl wij ons het hier gezellig maken en de helft van de gasten voor de deur staat en de andere helft hier al is, spelen wij gewoon nog een plaatje. Tot zo!

0: Voilà, voilà, het is hier weer een full house in de studio's. Voilà, welkom Esther, welkom Naas, welkom Marcia, welkom Ben hier bij Pink Wave, de Acoustic Safe Space. Momentje, ik heb een microschaaf nog niet gevonden. Voilà, nu zijn we echt al beter.
1: Kunnen jullie mij horen nu?
0: Nu kunnen ze helemaal horen. Nou, kun jij jezelf horen ook?
1: Ja.
0: Wel, dus kijk hoe. Dus welkom iedereen, voilà, welkom ook mezelf. De kava die is al geserveerd, zie ik. Dan hebben we toch weer een heel belangrijke vraag van de dag, Esther. Wat vind jij van Canelade Bordeaux?
1: Ik vond het wel lekker. Ja, zo krokant van buiten, een beetje een verrassing als je er zo in bijt. Ik zou de vergelijking met panna cotta durven maken, maar minder extreem. Hè? Panna cotta is echt krak, deze is een beetje subtieler. Maar dan, als je dat binnenste op eet, dat is precies zo gelijk een natte hond of zo.
2: Maar jij bedoelt niet panna cotta, ik denk dat je crème brûlée bedoelt.
1: Nee, ik bedoel panna cotta. Nee, panna cotta doet geen krak, crème brûlée. Voilà. De crème brûlée van de koekjes.
0: Geweldig, hè? Ik ben er helemaal zot van.
1: Ik ook wel.
0: En dus, zoals hier er juist alweer geopperd, dat is natuurlijk het beste met thee, maar de Jasper is op congé. Dus is het met schaam aan.
1: Ja, voilà, dat is ook goed. Het is wel geen thee die zo keiveel is opgeschonken, maar het is ook goed.
0: Het is goed, hè? Voilà. Maar let's get back to business. Ik heb jullie natuurlijk niet voor niks uitgenodigd. Wij hebben namelijk heel wat te bespreken. Waar willen jullie zelf eigenlijk beginnen?
2: Ik heb al een eerste cocktail op begin. Jij mocht lead the way, Anthony.
0: Ja, voor mij is hetzelfde. Het is, zoals de luisteraars ook weten, het is allemaal heel druk.
2: Gaan we niet met oorlog en strijd beginnen dan?
0: Uiteraard. We waren toch al de uitzending ervoor ook heel een tijd met strijd bezig, dus dat is prima.
1: Waarde landgenoten, luistert naar deze bijzondere uitzending van oorlog en strijd met onze correspondent...
2: Aan het front?
1: Aan het front. Op de barricades. We hebben haar er heel eventjes afgekregen. Hier is... Marcia!
0: Voilà. Ik had het niet beter kunnen inladen. Marcia, ik denk dat dat nu is.
2: Anthony, je hebt mij konden gedaan onlangs van het gevezel in de stad.
0: Ja.
2: Dat die vuile smeerlappen van Voorpost... daar opnieuw met een lelijk PVC-spandoek denken te gaan staan.
0: Ja, dat klopt. Hè. Misschien om het even te duiden voor de luisteraars. Het is niet normaal dat er een betoging is en een tegenbetoging. We kennen dat in Antwerpen van vele zaken. Bijvoorbeeld als er...
2: Niet abnormaal.
0: Niet abnormaal.
2: Ik moet hier alles rechtzetten.
0: Ja, het is dat. Maar ik ben blij dat we u er daarvoor hierbij hebben. De grote rechtzetter. De rectificator. Voilà. Nee, maar ik wil eigenlijk wel zeggen, als het VNJ betoogt en dan Blockbuster doet een tegenbetoging, dan moeten die mensen van Blockbuster zich wegsteken in de kleinste straten van Antwerpen-Zuid of weet ik veel, terwijl dat die VNJ'ers en die fascisten dan in de binnenstad lopen. Bij de Pride is er iets totaal anders aan de hand. En dat is toch wel wat bij mij heel hard opvalt. Als het dan de vleugel, zal ik zeggen, van de politiecommissaris en het stadsbestuur is, dan kan er alles. En we hebben dus vorig jaar gezien dat Voorpost net naast de Pride zich heeft opgesteld. Eigenlijk om daar gewoon rellen uit te lokken. Dat is een stevig incident geweest waarbij de mensen van de Pride zijn opgepakt. En niet de mensen van Voorpost. En het erge is dat we net hetzelfde hebben gezien op de Hasseltse Pride dit jaar, dat weer is gebeurd. Is dat een goede basis om dat te vertrekken?
2: Ja, alhoewel ik wel niet zeker weet wat je zegt van de politiecommissaris en het stadsbestuur, denk dat dat wel genuanceerder is. Hoe dat ik het heb begrepen, was de politie, of althans de commissaris die ik heb gesproken, daar ook niet helemaal mee opgezet. Met de toelating die dat er vorig jaar is gebeurd. Dus ik zou daar toch wel genuanceerd over willen spreken wat de politie betreft. En ik denk ook in het stadsbestuur zelf, dat zoals rond heel veel dossiers, dat ook niet het volledige college daarin op één lijn zat. Verandert niks aan het feit dat die toestemming is gegeven en dat dat dan heeft geleid tot wat dat heeft geleid.
0: Hè? Moet ik elke rectificatie straks afrekenen?
2: Esther die vinkt.
0: Oké, voilà. Dan regelen we dat straks. Hè. Nee, maar het is wel interessant, want ik heb eigenlijk als burgerjournalist van Radio Centraal, heb ik toch de politie eens geïnterpelleerd met bepaald hun woordvoerder Wouter Braans met dezelfde argumentatie door te zeggen, toch wel een malaise vorig jaar, dat willen we misschien niet meer, zijn er lessen getrokken. is er terug een toelating aangevraagd door het VNJ? Ze, ja, waar gaat dat dan zijn en is de veiligheid gegarandeerd? Ja, dat is een beetje een steekspel geworden, een soort van spelletje. Hij heeft dan eerst gezegd, ja, dat moet eigenlijk voor bij het stadsbestuur zijn. En dan ben ik naar het stadsbestuur geweest en dan zei hij, ja, dat moet eigenlijk voor bij de politie zijn. Wow. Dus dan ben ik terug naar de politie gegaan en dan heb ik gezegd van, ja, het stadsbestuur zegt, de vergunning wordt bij de politie aangevraagd, die regelen de toelating en de voorwaarden. En dan reageerde de woordvoerder tegen mij en dan zei hij, ja, dat is waar, maar we hebben niet de gewoonte om dat te delen. Voilà. Dus dat was dan wel heel spijtig. En dan heb ik gevraagd, ja, maar hoe kom ik het er dan wel aan? En dan zei hij, ja, bij mij, maar sommige dingen ga ik gewoon niet delen.
2: Dus wanneer gaan we dat nu eigenlijk horen?
0: Jawel,
2: dan, waar dat die mogen staan?
0: Die vraag heb ik dan terug aan het stadsbestuur gesteld, maar daar is nog geen antwoord op gekomen. Hm. Voilà. Maar ze zeggen dus, de politie zegt voor bestuurlijke vragen moet ik toch terug bij de stad zijn. Nu, we kennen wel iemand in de raad van de stad, dus misschien moeten we eens horen of dat ieder misschien iets over te zeggen. Hè?
3: Goedemiddag.
0: Dag Ben.
3: Hey. Hoi, ja, ik ben al even bezig met deze dossier. Ik ben zelf, ik ben Ben van Duppen, ik zit in de gemeenteraad voor de PvdA. En ik ben al langer bezig met queerrechten. Maar, en zeker dus ook met deze dossier, want ik denk wat we vorig jaar hebben gezien, is wel heel frappant dat er dus een aanvraag was ingediend door Voorpost om een spandoek. En ik denk dat het belangrijk is ook om uit te leggen, er staat dat spandoek staat, er zijn maar twee geslachten. En ik denk dat het doel is...
2: Genders?
3: Nee.
2: Geslachten?
3: Op het spandoek staat er. Die voorposters die snappen niet wat dat gender is en geslachten. Ah, ja, die zijn niet akkoord met dat ding natuurlijk. Die hebben zoiets van, kijk, in chromosomen zeggen dat of dat en al de rest is bullshit.
2: Ja.
3: En ik denk dat je daar een strategie in ziet die we internationaal eigenlijk zien van extreem rechts, waarbij dat ze gebruik maken van het trans-thema om mensen te verdelen en om ervoor te zorgen dat, ja, dat het moeilijker wordt om echt op te komen voor de rechten van het PvdA aan de werkende klasse, de 99% noemen, als vooral onder die 99% mensen met elkaar aan het vechten zijn. En dus, wat dat die doen is provocatie, want dat zijn inderdaad 2 of 3 PVC-spandoeken, dat zijn niet de brede, alleen Voorpost, voor zij die dat niet kennen, een extreme rechtse militie eigenlijk, echt... Die zich echt organiseert als een militie die daar aan de kant van het Vlaams Belang, is het pas nog, die geëerd op hun 50 jaar bestaan of 70 jaar bestaan, denk ik. En Voorpost sprak ook bedankt voor de steun van de partij. We hebben het ook over de partij gehad, dat is al wel een andere partij.
0: Dat is een ander.
3: Maar dus dat wil veel zeggen over de band tussen die twee organisaties. En wat je nu ziet, is dat zij hebben zoiets, wij gaan hier normaal doen en gewoon onze mening geven. Onze

0: Shalom Festival gewoon komen kijken, die in Palestijnse sjaal hadden, die hebben een gasboete gekregen. Wat dat wel heel straf is, want dat is dan zogezegd een tegenbetoging die niet toegelaten is. Terwijl dat hier, als het dan gaat over die meningen te verkondigen, die, weet ik veel, zinnen te zeggen, dan moet dat in het gezicht geduwd worden van de mensen op de Pride. Terwijl de Pride een plek is waar de veiligheid voor de hele LGBT-beweging centraal zou moeten staan. En daar gaan ze tegenin. En ik vind dat echt gigantisch problematisch dat ze dat... Dat ze dat vorig jaar hebben gedaan en dat ze op dit moment naar uitzien dat ze dat opnieuw gaan toelaten.
1: Ik vind dat persoonlijk ook heel problematisch, zeker omdat, het is geen geheim dat Mauters de korpschef, zijn broer, N-VA-politicus is en dat hem twee handen op de buik is met de vorige en de huidige burgemeester. Dus ik vind dat ook wel heel frapperend als ze zien dat er zo'n incident is op de bevrijdingsdag van de queerbeweging, dat ze het jaar erop dat terug gaan organiseren. Dat vind ik heel problematisch.
0: Ja, en ik denk dat, Marcel er wel bij bijtreden, dat is in de eerste plaats een politieke beslissing. Hè.
1: Mm.
0: In de eerste plaats een politieke beslissing die dat super problematisch is en waarvan dat je dan je de vraag kunt stellen, vind ik wel van ja, oké, wie allemaal in dat college, ook al zijn ze het niet allemaal ermee eens, en dat is dan mijn rol, wie allemaal in dat college staat hierachter. En ik heb gelezen dat Lien van de Kelder in het boekje van de Pride expliciet heeft gezegd dat het niet kan dat extreem rechts plaats krijgt. Dus ik hoop dan ook dat ze daar gevolg aan gaan geven, want dat is wel echt een rode lijn, denk ik.
2: Ja, ik wil een beetje wegblijven van wiens broer en alleen, want dat is uiteindelijk is dat een politieke beslissing en er dreigt inderdaad een dynamiek te ontstaan waarbij dat iets dat enerzijds nog een beetje marginaal is, gelukkig in Vlaanderen, die hele ideologie van voorpost. Dat dreigt dat gewoon veel groter te maken dan wat het is. Dat dreigt inderdaad dingen op de spits te drijven. Dat dreigt inderdaad te maken dat mensen zelf in confrontatie gaan enzovoort enzoverder. En het is heel vreemd dat bij heel veel andere betogingen, tegenbetogingen, dat op een heel andere manier wordt geregeld. Dus dat is denk ik wel de vraag die dat we... zolang dat het stadsbestuur daar blijkbaar wat... verstoppertje die speelt momenteel, denk ik dat dat wel nu de moment is om die vraag al te stellen aan hen. Wat ga je daarmee doen? Want dit begint nu al te leven. Dit zorgt nu al voor een aantal bezorgdheden. Waarbij dat er zeker mensen zijn binnen de LGBT-beweging, die dat heel divers is, die vinden dat voorpost met hun spandoek eigenlijk geen enkele plaats in de stad zou mogen hebben. Persoonlijk, ik spreek in eigen naam, vind ik dat wel. Ik vind democratie en vrije meningsuiting en rechtsstaat vind dat allemaal heel belangrijk. Dus het spandoek zoals ze dat vorig jaar hadden, ik heb daar geen enkel probleem mee dat ze daar ergens mee in de stad gaan staan. Alleen niet dan en daar. En ik denk dat dat wel de vraag aan de stad moet zijn. Hoe ga je om? En dan komt in een veel bredere context. Hè. Ik denk dat Ben heel terecht ook verwijst naar... protesten pro-Palestina enzovoort. Ik denk dat dat een beetje de vraag is naar dit stadsbestuur. Hoe organiseert je verschil van mening? Hoe organiseert je debat? Hoe organiseert je legitiem protest in uw stad? Hoe zorg je ervoor dat die vrijheid, die daar superbelangrijk is in zo'n diverse stad, dat die tegelijkertijd niet doorslaagt in onveiligheid, in een polarisering en een confrontatie, die dat, denk ik, iedereen in deze stad graag wilt vermijden. Hoe doet je dat? En dan denk ik dat in dit dossier dat toch een no-brainer is, dat je dat niet doet door die mensen van voorpost daar op 10 meter te laten staan. Want wat ik heb gehoord, het is op dit moment allemaal maar hearsay, is dat daar waar dat ze vorig jaar zeg maar echt op het parcours stonden op 2 meter, dat ze nu op 10 meter zouden staan, ja, dat is...
1: Op dezelfde plek, hè? Het is gewoon aan de overkant van de straat als de preek aan
2: bezig. Dus dat is echt een beetje onnozel. Ja. En eigenlijk moeten we die vraag gewoon nu stellen, want anders krijgen de komende dagen daar al een beetje een sneeuwbal rond, dat iedereen al wat... dat heel veel mensen al wat geagiteerd beginnen te geraken... Doe dat gewoon niet.
1: Voilà. Ik heb het Ben net laten lezen. Ik dacht, ja, ik ben al even radio aan het maken. Ik dacht, ik ga toch mijn mails nog eens checken. En de woordvoerder van het kabinet van Doesburg heeft gereageerd. Ik had hem dan gevraagd na het doorverwijzen naar de politie en teruggevraagd wanneer is er dan wel meer nieuws te melden. En hij heeft mij net gezegd, ik zal het weten te zeggen wanneer dat de procedure is afgerond. Dus er is nog altijd geen zicht op. Dat is heel duidelijk.
2: Ja, en weet je, ik vind nu ook een beetje...

0: ook dat speelt nu wel mee. Hè. Ik denk dat je nu binnen de beweging, dat er wel mensen zijn, ik voel dat zelf ook, die ergens de nood voelen om daar al vragen naar te gaan stellen en daar al een stukje druk op te zetten. Maar ook dat is eigenlijk al met lange tanden. Hè. Want we hebben echt wel wat leukers en beters te doen. En ook dat is iets waarvan dat wij best wel verstandig genoeg zijn om te snappen dat dat ook al meespeelt in een dynamiek waarbij dat je een spotlight zet op iets wat gelukkig al bij al nog redelijk marginaal is in Vlaanderen.
1: Maar, dat is
0: maar ik geloof tegelijkertijd ook niet dat we naïef moeten zijn. Ik denk dat het nog relatief marginaal is, ondanks alle attitudeonderzoeken, waar we denk ik onlangs ook over hebben gehad, Anthony, mm-hmm. Waarbij dat je bij helaas ook heel veel jonge mensen merkt dat er wel een verrechtsing is en als het gaat over gender enzovoort, toch geen cijfers om vrolijk van te worden. Tegelijkertijd denk ik, we moeten daar ook niet in een al te grote paniek van geraken. Maar waar ik mij wel van bewust ben, is als bij een volgende verkiezing de cijfers nog ietsje zwarter kleuren en als bij N-VA Bart De Wever niet meer degene is met zijn Chinese muur die dat het allemaal eens zal tegenhouden, maar stel dat je een keer een kabinet krijgt, Vlaams Belang, N-VA... Die gaan niet zo, dat gaat een lepe boel worden. Hè. Die gaan niet zeggen van we draaien alle subsidies voor LGBT, dat draaien we allemaal terug. Nee, het eerste wat men gaat doen, is die transgender community eraf rijden. En dat zal de eerste stap zijn. Dat men zegt, dit subsidiëren we nog wel. En dat gaan we allemaal niet meer doen. En die woordjes die gaan allemaal in uw dossiers mogen schrappen. En dan worden wel voor een heel moeilijke keuze gesteld, waarbij dat je oftewel heel principieel moet zeggen, hier gaan we niet mee, daar ligt de grens. Maar met dan wel een aantal bijzonder zure consequenties voor een werking die dat dan nog meer dan ooit nodig gaat zijn. Dus ik denk dat we die situatie ten allen prijzen moeten vermijden en dat wel maakt dat we daar nu al op een heel verstandige manier wel over moeten spreken en vooral ook die strategie daarachter blootleggen. Mm-hmm. En blootleggen waar dat het in het slechtste geval naartoe kan gaan. Niet om onheilsprofeten te zijn, maar gewoon omdat je kunt dat ook. Ik denk dat we wel moeten vermijden dat je gelijk als de kikker in de pot zo langzaam gekookt wordt.
1: Ja, nee, ik ben het ermee eens. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Ben?
2: Ja, ik ben eens met wat Max had over gezegd, omdat ik vind het echt belangrijk dat we er alles aan doen, dat niet normaal wordt dat Voorpost op de Pride zit. Weet je, die waren er vorig jaar, die waren de Hasselt Pride opnieuw. De kans bestaat zeer groot dat die dit jaar opnieuw zijn. En oké, dat begint met letterlijk 5 man een paardenkop en 2 PVC-doeken. Maar die verwerven op die manier een soort van normaliteit. En het probleem is dat ze die normaliteit, dat is hetgeen dat die zoeken. Ze sturen bewust niet de mensen die dat het meest agressief zijn. Dat gaan heel dezekes zijn. Mm-hmm. En, het beste was dat we die konden negeren. Het probleem is alleen, dat gaat natuurlijk niet, dat we die... in Hasselt kunnen ze die nog negeren, en ik denk dat dat goed is. Maar in Antwerpen lukt dat gewoon niet meer. Als gevolg van het politieke spel dat de stad daarvan maakt, de manier waarop ze dat vorig jaar hebben aangepakt. En ik hoop dat ze het nu anders gaan aanpakken, maar... Ik vrees een beetje voor.
1: Ik heb daar ook aan gedacht eerder, dat het toch wel, dat is toch heel schrijnend. Als je de machinaties ziet dat erachter gebeuren, nog eens het steekspel nu door mij te verwijzen naar de politie en dan terug naar het stadsbestuur en noem maar op. Terwijl dat effectief, dat zijn oudjes die hun leven kleuren met de VTM, die dat de Voorpost dan die een dag op straat zit. Hè. Die mensen worden ook maar gebruikt. Hè. Dat is heel duidelijk.
2: Ja.
1: Nu, dat gezegd zijnde, ik stel voor, want Marcia, jij moest nog ergens naartoe, gaan we toch eens terug gaan over wat de Antwerp Queer Arts Festival nog allemaal op het programma heeft staan deze zomer.
0: Ja, wilde jij aanvullen, Esther? Of zelfs misschien starten, wat dat wij nog allemaal gaan doen.
3: Je overvalt mij een beetje, nogthans, ik zit hier ook, hè. We hebben een zeer gevuld programma.
1: Doe het op uw gemak. Het is hier altijd op het gemak.
3: Dus de aankondiging van het Antwerp Queer Arts Festival. We hebben een zeer druk programma. We zijn eigenlijk al bezig sinds, als ik me niet vergis, 19 juni. Met een tentoonstelling in Kunsthal Extra City. Die je donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kan bezoeken, waarin 12 van onze eigen kunstenaars tentoonstellen. En met eigen kunstenaars bedoel ik kunstenaars die ook vrijwilliger zijn bij het Queer Arts Festival. Die ooit eens een performance of een optreden hebben gedaan bij ons of iets hebben tentoongesteld. En zijn blijven plakken als het ware, zeg maar. We hebben een workout sessie, calisthenics.
0: Niemand weet goed dat je dat moet uitspreken. Zo die
3: calisthenics.
0: Calisthenics. Zo die parkjes waar dan meestal hele stoere mannen zo staan pull-ups en zo te doen.
1: Ik moet altijd aan Venice Beach denken. Dan, ah, ja. Dat is wat je bedoelt.
3: Ja, ja, dat, zo, ja.
0: Dat is een collectief uit Berlijn, Feminist Spaces, en die houden zich eigenlijk bezig met publieke ruimte terug toe te eigenen,
3: ja,
0: en vooral door het gebruik van sport. En dus zo'n plek die dat eigenlijk heel macho en heel masculin is. Dat zal in drag en met lipsync en zo. Ja.
1: Zoals gezegd, ik zie er zelf ook heel hard naar uit. Want het is niet alleen niet lang niet meer, maar het is ook vlakbij de studio's hier.
0: Ja.
3: Ja, het is hier niet zo ver van. Eerder dichter bij het Mucca, denk ik. Dat
1: ja, ja, het is die kant op.
3: Het is die kant op, ja.
1: Ik weet niet
3: dus
1: of
3: dat is 1 augustus van 3 tot 5:30. Zijn jullie uiteraard allemaal welkom om mee een sprongetje op de kaaien te zitten.
0: Ja, en sowieso zo de details van heel het programma. Allee, vertel rustig verder, hè, Esther. Maar zo de details van de uren, et cetera, staat allemaal
3: op de website.
0: Op een door Esther super strak vormgegeven website. Mag ik zelf nog iets zeggen over 4 augustus?
3: Mocht jij zelf nog iets zeggen? Dat is de eerste keer.
1: Jij mag nog iets zeggen. We hebben nog een kwartier.
3: Hela, Anthony, maar jij wil nog iets zeggen.
1: We hebben nog een kwartier tijd. Alles kan hier gezegd worden. Alles kan hier gezegd worden.
3: Ja, Marcia, doe maar.
0: Ja, maar nee, maar ik overviel u. Ik ben wat tijd.
3: Zeggen, of was het deze?
0: Nee, dit is het nog niet. Dit is de inleiding. Maar ik wou u wat tijd geven, omdat ik overviel u. En je wou dat programma nog even dat doornemen.
1: Het is wel liever een spreekstok, om het gemakkelijker te maken.
3: Ja, dat doe je het balletje
1: vast. Dat kan ook, hè.
0: Ik denk een slaapstok, Esther.
3: Nee, ik denk, Marcia, moet jij nog iets zeggen? Wilt iedereen even zwijgen, dan kan Marcia ook iets zeggen.
0: Ja, ik wou graag nog iets zeggen.
3: Hallo, ik ben Marcia.
0: Ik kan graag niet zeggen.
1: The floor is yours. The floor is yours.
0: 4 augustus is er de openingsreceptie van Antwerp Pride. En dat is naar goede gewoonte. Is dat in een hele mooie plek vol decorum en zo. Op het stadhuis. Op uitnodiging. En ik denk ook met veel kava en zo. En vorig jaar hebben we een actie gedaan vanuit ons festival rond Gaza. Aan de zijkant van het stadhuis. Hè? Want zoals dat je weet, mag in de meeste democratieën kun je gewoon bijeenkomen op de Grote Markt, maar in Antwerpen kan dat niet. In Antwerpen mogen we van geluk spreken als dat naast het stadhuis kan. Maar we hebben dus een aanvraag gedaan om net zoals vorig jaar een actie te doen naast het stadhuis. Dat zal dit keer niet rond Gaza zijn zoals vorig jaar, maar rond LGBT-beleid. Omdat er toch wel wat mensen zijn in de stad die er echt wel naar op zoek zijn. En die zich nog herinneren dat een Pride, dat ergens over ging, dat dat een betoging is, een protest is, dat daar al wel eens er misschien nog werk aan de winkel is. En die missen dat wel wat. Ook Antwerp Pride zelf heeft een verleden. Bart Abeel, die ik heel graag mag en waar ik veel respect voor heb, die heeft jarenlang Human Rights Friday, symposia. In een verkiezingenjaar, dan werden er nog politieke debatten georganiseerd. Ik lees nu in het boekje van de Pride dat men daarmee gestopt is. Ik vind dat jammer. Men is daarmee gestopt, lees ik, omdat er eigenlijk geen volk naartoe kwam. Vind ik ook jammer, omdat ik denk dat als je dat nu eens op een frisse manier probeert, dat best wel kan lukken. Vorig jaar aan het stadhuis waren er toch een 300-tal mensen en hebben we daar heel veel pers mee gehaald. Dus ik denk dat zeker kan, dat mensen daar ook echt nood aan hebben. We gaan het over LGBT-beleid hebben. Ik hoop van ganser harte dat wij toelating krijgen. Als je nog eens mailt, Anthony.
1: Ik zal nog eens mailen.
0: Hoor eens even. Of,
1: ik ken hem nu toch.
0: Want ik weet ook nog niet waar wij mogen staan, eigenlijk. Ja. Hoor eens als je wilt. Dus ik hoop dat wij naast het stadhuis een plek mogen krijgen. En we zijn dan nu wat vorm aan het geven welke vragen voor de stad we hebben rond LGBT-beleid. Omdat het... Ik hoor veel mensen wel zeggen, het is nog nodig en we moeten onze rechten niet vanzelfsprekend nemen. Maar het gaat verder dan dat. Het is niet alleen nog nodig of we moeten onze rechten niet vanzelfsprekend nemen. Er zijn nog dingen die beter kunnen. En je hoeft echt niet weggezet te worden als een of andere oude zaag of zo, of een zure, dat je dat nog durft aankaarten. Ik ben dat ook wel beu, wat vanuit N-VA ook soms wel gebeurt. De Fons Duchateau heeft dat in het verleden eens gezegd, van we leven hier in zo'n schone hoek van de wereld, waar LGBT's, België nummer 1 in de wereld, dan kan België wel genoemd worden, nummer 1 in de wereld op die rankings en zo. Maar toch moet er vanuit die beweging altijd maar gezaagd worden. Dus dat vind ik een beetje vervelend, dat als je eigenlijk niet meer doet dan wat dat als middenveld uw job of uw roeping is, om te zoeken naar waar kunnen er nog dingetjes beter. Hè? Zo niet meedoen aan de zesjescultuur, maar zoeken waar dat nog beter kan, dan is dat plots wel zuur. Ik vind dat niet. Dus we gaan het over een aantal dingen hebben die dat nog veel, veel, veel beter kunnen, waaronder bijvoorbeeld veilige opvang voor queer jongeren, wat in Antwerpen een heel groot probleem is en wat veel breder is dan enkel queer jongeren. Hè? Als ouder of als voogd of als opvoeder, als je ooit eens de pech hebt gehad, en dat geldt voor veel mensen, om in je eigen gezin of in een professionele context jongeren te hebben die nood hebben aan een opvang omwille van problematische situaties thuis, dan zie je hoe penibel dat is voor iedereen, voor elke jongere in deze stad. Maar als je dan ook nog eens de pech hebt om bijvoorbeeld gender non-conform te zijn, of een migratieachtergrond te hebben, of een aantal kenmerken die dat u extra kwetsbaar maken, dan wordt dat nog moeilijker. Want zelfs als die opvangplek er dan is, gewoon die plek, dan is die niet veilig voor jou in zo'n groepsopvang. Dus dat is om er één ding te noemen, iets waar we toch over willen hebben en de vraag wel willen stellen aan de stad van wat doen jullie daarover? Want het mag toch iets meer zijn dan enkel feest en regenboogvlaggen en vieren, dat we hier al heel veel bereikt hebben. Je mocht toch altijd een beetje ambitie blijven hebben. En al zeker de mensen die dat daar toch voor verkozen zijn en daarvoor betaald worden om zich daarmee bezig te houden.
1: Is er een soort van ASA-tekst, een ASA-platform of een soort van forum waar dat partijen zich kunnen achterscharen of het stadsbestuur? Of hoe zie je dat?
0: Nee, en ik weet ook niet, maar we moeten dat ook in onze eigen groep nog een beetje bespreken. We hebben tot hiertoe niet echt een traditie als Queer Arts Festival om echt zo met een heel strak eisenplatform te komen. Ik denk dat dat iets is dat misschien eerder bij een Reclaim Our Pride of zo zou kunnen passen. Bij ons is dat toch meer, denk ik, een aantal vragen stellen, een aantal thema's op de agenda zetten, voldoende concreet, dat dat niet wollig is. Maar toch met een zekere openheid, waar nog over gedebatteerd kan worden. En eerlijk, het is ook mijn job niet, het is onze job ook niet, om nu eens echt te gaan uitdokteren, wat is dan op maat van deze stad het meest realistische en haalbare, rekening houdende met allerlei afwegingen. Dat is hun job. Ik denk dat iedereen eigenlijk gewoon al content mag zijn.
1: Dat de vinger op de wonden wordt gelegd.
0: Ja, dat er nog een middenveld is dat zich ermee bezig wilt houden om de kritische partner van het stadsbestuur te zijn. Maar we zijn wel bezig met een postkaart ontwerpen. Vorig jaar was er een brief van Saskia de Koster en Angelo Thijssen. Ja. Er zat ook geen eisenplatform in, maar kaarten gewoon ook wel iets aan. Hè? En benoemde denk ik ook op een artistieke manier wel een aantal problematische zaken. En die postkaart, er zullen wel een aantal vragen komen, ja. En ik denk dat wij ervoor openstaan, als een stadsbestuur of andere actoren daarop willen voortborduren, dan willen wij daar graag verder over in gesprek gaan. Ik heb dat zelf in contacten met het kabinet ook al wel gezegd, rond een aantal thema's. Als men daarmee bezig is, wij willen altijd mee een gesprekspartner zijn. Maar ieder zijn job. Wij zijn niet de studiedienst van de PvdA of zo.
1: Of van het stadsbestuur. Van het stadsbestuur. Zo is het maar. Nu, ik wil daar toch even op ingaan. Esther en Marcia, sinds kort is er heel veel liefde tussen Pinkwave en Antwerp Queer Arts Festival. Zeker sinds Beats of Life. Hè. Ik zeg het toch juist. Zo is het. We hebben elkaar gevonden. En dus wij dachten, misschien moeten we dan met die actie ook maar eens iets doen. Dus... hoe gaan we dat doen? Ik kan live, ik weet dat ze in Tsjechië een technieker is om meeluisteren.
0: Ah ja, je ging live uitzenden.
1: Ja, live van op een betoging is voor mij nog altijd heel moeilijk. Misschien kunnen ze me daar toch wat bijstand in geven. Maar wat ook zou kunnen, is dat we het uur ervoor of het uur erna gewoon hier afspreken. Dan moeten we misschien nog eens bekijken. Of dat we het echt... Wat we ook zouden kunnen doen, is dat we ergens een plekje hebben op de Grote Markt, zouden we daar ook wel een tijdelijke studio kunnen maken.
0: Ah ja. Op de Grote liefde? Markt of naast?
1: Ja, naast, hè.
0: Maar dat mag niet, hè.
1: Ik moet ergens stroom hebben, hè. Dus wel in een van de cafés, bevriend café.
0: Maar ik heb in het opmerkingenveldje van de aanvraag, ik heb wel gevraagd of dat we elektriciteit kunnen krijgen.
1: Ah, dus dat is al een begin.
0: Ja.
1: En wel, en als ik dan iemand anders hier in de studio krijg, dan kunnen we dat wel live doen, denk ik, vanop de betoging.
0: Ja, daar rekende ik wel op.
1: Voilà.
0: Want ja.
1: Ik ging dat regelen met bestuur, maar ik wist het juiste uur nog niet. Dus misschien bij deze, het juiste uur.
0: 8 uur.
1: Dat is dan bij deze afgesproken.
0: En, maar, ik vind het wel fijn om ietsje eerder te starten, hè?
1: Ja. Ah ja, nee, natuurlijk.
0: Dat we zo
1: ja.
0: een uur kunnen of een half uurtje ervoor starten. Dat we dat kunnen opwarmen samen.
1: Doen we van 7 tot 9.
0: En, ja, en we doen van tot 9? Ah ja, van 7 tot 9. Laten we dat zo doen.
1: Voilà.
0: En kun je, als jij tussendoor wat muziekjes draait, gaat dat gaat allemaal niet in de toestemming.
1: Ja, dat...
0: En we gaan wel moeten opletten, want ik heb echt gezegd van 8 uur tot 8 uur 45. En ik heb wel schrik dat als we ons daar niet aan houden, dat waterkanon komt.
1: Ik kan zien dat er hier iemand in de studio zit en dat, dat er een connectie is live van op de betoging. Maar dan moet die connectie van op de betoging moet geen 2 uur duren.
0: Nee, maar ik wil zeggen, kun jij tussendoor, zo om 7:45, zo gelijk als dat...
1: Toen met Beast of Life in C moet dat lukken, ja, dat is niet zo'n probleem.
0: Dat jij al de, hoe zeggen ze dat, de opwarmer zijn?
1: Voilà, dat denk ik zeker. Maar zijn de ene grote opwarmer hier raak,
3: ik
1: hè?
3: Ik dus, hoe noemen ze er? Break stuff!
1: Ja, en ik stel voor dat we Sophie Straat ook draaien, maar dat is maar een kleine persoonlijke voorkeur. Maar het is dat. Vallen er drie...
3: Limp Bizkit.
1: Ja, daar zullen we nog over hebben. Daar hebben we het later over. We hebben nog 5 minuten. Zijn er dingen die nog dringend gezegd moeten worden?
0: Ja, kom aan Esther, de rest van dat programma.
3: Amai, de rest van dat programma.
1: Ja, want dat is de vorige keer.
3: Hoeveel minuten heb ik nog?
1: 5.
3: 5 minuten. We hebben dus, ik had de tentoonstelling had ik al toegelicht bij Extra City. Maar wat ik nog niet had gezegd, is dat daar vanaf 2 augustus, zelfs 1 augustus museumnacht al, een andere tentoonstelling bij komt daar recht tegenover bij Morpho. Een tentoonstelling van The Combination, The Living Room Series. Een ware belevenis, zeg maar. Een zintuigelijke belevenis, wat je van een expo eigenlijk misschien altijd kunt
1: verwachten,
3: maar deze is echt expliciet. Roze tapijtjes en fluffy, maar ook hard en snijdend. Dan hebben we op 2 augustus hebben we de Freak Rituals. Dat is een optreden van Set Combination. Van 2 tot 3:15, ook in de tuin van Morpho, 3 augustus, 's avonds, een workshop, ik ook weer in Morpho, en dan op 8, om 8 uur, in de Nor, alle queers naar de Nor, een avond vol electropunk, spoken word, poëzie, techno, reggaeton, enfin, het kan niet op, 14 augustus, een avond in het bos met een henna night. Met een performance, een tentoonstelling, volkskeuken, DJ's, beats. Met alles. We hebben er echt alles. Eten, plezier, leuke mensen.
1: Eenhoorns?
3: Eenhoorns niet. Wat hebben we er wel? Nee, eenhoorns niet. Sorry, ik heb gezegd alles. Ik was aan het liegen. We hebben bijna alles.
1: Want ik had er de vorige keer al een gezien bij allen.
3: Ja, het schijnt dat er een was, ja. Dan hebben we op 9 augustus Non-Binary Electronic, een workshop waarin we zelf met elektronica gaan spelen. Dan is er nog een Exciting Research en Mediakunst is dat. Mediakunst is dat. Dat is, dat is iets met een app. Ik heb al een demo gehad. Dus je moet een app downloaden, iets op je oor zetten. En je oor, naar het schijnt, is zo'n beetje de barometer van je ziel. De thermometer ook. Weet je wat, al naar gelang de temperatuur die je oor heeft, registreert dat gevoel. En daarvan kun je dan een soort van grafiek maken, een soort van tijdlijnkaart.
1: Wordt
3: dan ook van alle mensen samen, dus die hun het collectieve gevoel, wordt dan ook zo'n graphic. Enfin, je moet het zien om het te geloven. En dan 16 augustus is het de laatste dag. En dan sluiten we af met een collectieve healing circle. Let wel, die is op inschrijving. We geven voorrang aan trans- en non-binaire mensen en er zijn nog maar 4 plaatsen open. Dus inschrijven is de boodschap. Het is gratis. Het is 16 augustus van 1 tot 4. Hele mooie kloostertuin van Morpho en daar is het te doen. En er wordt een drankje gedronken, een kruidendrankje. Het is niet zo dat één, hoe heet dat?
1: Er zijn er zoveel.
3: Er zijn er zoveel. Die zijn ze niet.
1: Niet van waar je daar blind van bent.
3: Niet waar dat je wordt er niet blind van. Nou, en je bent er ook niet van te hallucineren.
1: Ah, dat is jammer.
3: Maar ja, dat is jammer. Als je best doet, misschien wel. Voilà, dus dat was het zo, wat mij betreft.
1: Ja, dat is keigoed.
3: Ik dat binnen de 5 minuten, Mike?
1: Ja, dat is perfect. Ik ben heel blij dat jullie er waren. En ik heb hier nog een kleintje klaarstaan voor Marcia. Nog heel even snel. Ja,

Hola, hola, querido amigos. Buenas noches. Goedenavond. Tijd voor Hot Love op Radio Centraal. Het is 9 uur gepasseerd op de vrijdagavond op de 106.7. Oftewel, luistert u via de streaming. Esta noche vamos a París. We gaan opstappen en we wandelen wat in Parijs. Nog wat andere leuke fragmentjes. En ook nog wat muziek van de Residents. Daar was ik enkele maanden geleden mee begonnen. Het album Residents, de commercial album. Een album waar 40 nummertjes op staan. 20 op de A-kant, 20 op de B-kant. En elk liedje duurt 1 minuut. De eerste helft heb ik al erdoor gespoeld. Nu dus het begin van de tweede helft van nummer 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

café. We gaan vaak iets drinken in de kroegjes in de buurt. Marie is 30. Zij heeft hele brede schouders en haar enorme tieten vragen om een BH. Maar Marie durft geen winkel binnen te gaan en haar maat te noemen. Dus laat ze goed maar zitten. Ze heeft een haakneus. Lippen heeft ze ook niet en haar tanden staan heel ver uit elkaar. Al haar tanden. Marie's benen zijn heel dun. Geen kuiten. Zowel zomers als winters draagt ze een zwarte broek en een zwarte cape met een reusachtige kraag die ze opzet om haar smoel te verbergen. Marie is niet lelijk, ze is monsterlijk. Ze weet het en het kan haar geen moer schelen. Ze heeft maar één droom. Een dikke buik. Gamel zegt de hele tijd dat hij alles neukt als er maar een gat in zit. Zelfs een harig skelet. Monsterlijke Marie zegt dat ze geen mannen kan vinden om haar te naaien en zwanger te maken. Ik zeg tegen Gamel, ze is een beetje lelijk, maar heel aardig. Ze laat zich zonder problemen pakken. Ik zeg tegen Monsterlijke Marie, hij is groot, bruin, een knappe wink, dat klikt wel. Waarschuw me als je zover bent. Ik heb schone lakens op het bed gedaan en de kussens opgeschud. Dat was niet nodig. Monsterlijke Marie heeft zich op het tapijt uitgestrekt. Ze wacht. Gamel komt glimlachend de kamer binnen. Zijn glimlach verstrakt. Ik schenk iets te drinken in om Gamel op te beuren. De whisky doet hem goed. Ik kus Monsterlijke Marie op de mond en lik de tepels van haar enorme borsten. Gamel heeft zijn broek laten zakken. Hij betast zichzelf om zijn pik stijf te maken. Hij heeft problemen. Mijn tong tussen de dijen van Monsterlijke Marie. Het werkt. Gamel krijgt de stijve. Monsterlijke Marie heeft zich met een goedkoop stukje zeep gewassen. Mijn tong prikt. Ik smeer hem naar de badkamer. Ik spoel mijn mond en wacht.

tussen de bomen van het bos. Geen zin om te kotsen, maar ik kan niet langer op mijn benen staan. Ik leun tegen een boom en laat me op de grond zakken. Ze komen eraan. Ik weet niet hoeveel. Ze zijn wazig. Mijn hoofd is een draaimolen. Kermis. Handen op mijn buik. Handen op mijn lichaam. Die mijn plunje uittrekken. Het moet koud zijn, maar ik voel niets. Enkel een pijnlijk gevoel tussen mijn benen. Mijn geheugen laat me in de steek. Coma. Natte ochtend, stil, op mijn huid witachtige korsten. Mijn broek ligt er nog, mijn jasje vind ik niet terug. Een beetje bloed tussen mijn benen. Vooral niet janken. Gewoon.

zink. Ik klamp me aan Nono vast om niet te zinken, maar hij zinkt ook. Ik weet niet of ik Nono meetrek of dat hij mij onderduwt. Het is vast en zeker het eerste. Ik mol alles. Ik ben altijd een moller geweest. Maar Nono leek in het begin een boom van een kerel. Onwankelbaar. Ik zou er vandoor kunnen gaan, alleen verder zwemmen. Maar waarheen? De boulevard. Soms mis ik de boulevard. Daar klampte ik me nergens aan vast. Dat was eenvoudiger. En die slappe lul van een Tunesiër. Het is echt een slappe lul. Nono laat zich nooit besprengen. Dus neukt hij. Het is meer gereed. Ik weet zeker dat hij een vuile kont heeft. Ik waste mijn kont altijd wanneer Nono me besprong. Zelfs op de boulevard had ik een schone kont. Behalve op het einde, toen ik in de uitverkoop was. Ik ben een stuk vuil, meer niet. En die verdomde angst in mijn binnenste, dag en nacht. Het komt plotseling opzetten. En waarom jank ik? Zonder enige aanleiding. Ik jank maar door. En waarom beven mijn handen?

tussen mijn handen. Op handen en voeten, op het tapijt. Ik schreeuw, gewoon schreeuwen. Je laat je broek zakken, je spreidt je benen. Je biedt je mond en je billen aan. Verdomde en waardeloze maalstroom. Bezoedelingen om jezelf te vergeten. De rue Béranger. Wankelend loop ik de trappen op. Zin in een lange nacht zonder herinneringen. Ik ga lang uit op het tapijt liggen. Een laatste cocktail.

Het is net een processie op het grote doek. Een dikke vrouw met een zwarte jurk en een zwart knoetje. Ze houdt een schooltas in haar linkerhand. Achter haar een jongetje in een grijze boezelaar. Hij loopt met gebogen hoofd en draagt een ezelsmuts. Op zijn borst hangt een opengeslagen schrift. De lucht is geel, de huizen van het dorp bruin. Het doek heeft maar drie kleuren. Bijna een sepia-foto. Rechts een zittende hond. Hij kijkt naar de jongen en de dikke vrouw in het zwart die voorbij lopen. De hond is een bastaard. De jongen is groter geworden. Hij zit op een trap, een grijze doek in zijn linkerhand, waarmee hij ook een spijl van de trapleuning vasthoudt. De rechterhand rust op een tree. De trap maakt een draai en de leuning verdwijnt in het licht. Misschien een open deur. De muren zijn bruin, heel somber, de trap ook. De huid van de jongen is wit, gezicht en knieën. Hij kijkt me aan. De jongen leunt tegen een muur, de handen op zijn rug. Hij staat er een profiel op. Hij kijkt naar de man in het witte overhemd. De man staat er frontaal op, stoer. Hij belt zijn vuist terwijl hij het kind aan.

Veges woord. Hotel. Een achtergrond zonder diepte. Kleuren zonder kleuren. Een muur. En op die muur graffiti. Vrede in Vietnam. US, go home. Chiron. Ik haat gamellen. Proletariërs. Smeerlappen. De muur is gescheurd. De scheur is zwart. De jongen heeft vast en zeker zwarte vingers gekregen van de gescheurde muur.

haalde zijn schouders af. Ik ben gewoon razend omdat hij in mijn kont klaarkwam terwijl ik hem vroeg dat niet te doen, zei Greg. Wie weet wat hij onder de leden had. Het deed ook pijn, maar ik heb niet gebloed of zo. Ik kwam natuurlijk niet klaar en dat kon hem geen zak schelen, waar ik ook echt helemaal van baalde. Toen hij klaar was, zei hij dat ik me snel moest aankleden. Ik denk dat hij bang was dat zijn vrouw thuis zou komen. Ik keek naar de tafel en Greg schepte nog wat eten op zijn bord. Ik denk dat ik, als mij dat zou overkomen, niets anders zou kunnen doen dan zelfmoord plegen, zei ik rustig. Ik snap niet waarom je er zo'n groot drama van maakt, zei Greg. Ik bedoel, zoveel pijn deed het nu ook weer niet. Hoe dan ook, het was maar één keer. Ik duwde mijn stoel naar achteren en strekte mijn benen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Eet je niets meer, vroeg Greg? En ik schudde mijn hoofd. Ik had geen trek meer. Nu, ik maak deze mie op, zei hij en schepte hem op zijn bord. Ik keek toe terwijl hij at. Ik wilde weten of hij echt niets voelde, zoals hij beweerde. Maar zijn gezicht was uitdrukkingsloos, niet te ontcijferen. Het was duidelijk dat hij het me niet zou laten weten.

ups and downs, possessions, give it to someone else, phantom, less, not more, my work is so behind, and birds in the trees. Zeven nummers van de tweede kant van het commercial album van The Residents. En ik begon, zoals steeds, met een compositie van Mark Bolan van T-Rex. Ditmaal niet door hem zelf gebracht. Het nummertje Rip-Off werd gebracht door Chris Cochrane. En dit was Hot Love. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik groet jullie. Ik wens jullie een zoete, zachte nacht. En vooral blijf luisteren naar Radio Centraal op de 106.7, oftewel via de streaming via het internet. En volgende week meer Hot Love. I love the death. Dead, dead, dead. Tot volgende week. Agur, amigos.

Ja, dat is

Chattanooga choo-choo, run it down again. Let's go. One.

Jimi Hendrix en dat heet Israël.

Retorno.

perché ogni oggetto è la risonanza banale di ipotesi.

architetture non impegnative.

Himmel zu. Chaos!

0: Einspielung Nummer 12.
1: Главный.

Einspielung Nummer 1. Einspielung Nummer 2.

le parole ti dico. Qui giace il tuo corpo.

Guardatemi, scompaio. Io, per...

Dennis.

Yeah.

je doen? Kom. Come.

Okay.

Shall sound.

Duits.

0: Pau. L'albero. Der Pau.
1: Lerba.
0: Lerba.
1: Lerba.
0: Lerba.

Ietsjes over 12, dat wil zeggen tijd voor It's a Family Affair op Radio Centraal. Iedere vrijdagnacht van middernacht tot 4. We waren begonnen met twee maxi-singles met dezelfde thematiek en titel, namelijk Jagite. Eerste was Nago Morris, tweede... of leadzanger van de tweede incarnatie van de Heptones. En dan heb ik het over een periode wanneer dat ze geproduceerd werden door 90 The Observer. En uit die periode dus Jagite, Nago Morris. Maar wel uitgebracht op het Joe Gibbs label. Tweede die nu net geëindigd is was Trevor Byfield op het Ethnic Fight label met Jagite, allebei in 12-inch fashion. En dat geldt ook voor de volgende. Daar is ook Nago Dolphin Morris bij betrokken als producer en als aanstuurder van de band. En Nago All-Stars, we horen zo dadelijk Earl Cunningham en Son Don't Shoot Your Brother Down.

Nog iets te vroeg wat ons betreft. I'm Going Home was dat Clive Matthews op het Foxfire label. En dat is dezelfde stal als waar die Trevor Byfield met Jack Guyton daarnet uit vandaan kwam. En die heeft nog ook een version.

Fire de ya bon bon ya. Fire de ya bon bon ya.

En er was nog achterin volgens, de laatste was Frank Dublin samen met Tanner Huteman aan de vocals en Fire Just a Shot, maar dan wel in de Ohm Unit remix. En nog daarvoor zat Twilight Circus met Big Ute, Toasting legende aan de vocals en Why Can't We Be Friends. En nu gaan we naar Connie Bell.

Kleine liefdesbetuiging van Connie Bell aan het adres van Judas. En die gaan we nog eventjes omdraaien voor de version.

Er was nog Stranger Call die ons recent is ontvallen. En dan moeten we toch nog een nummertje aan hem opdragen om hem te eren. En dat was Freedom, Justice and Equality. Terug te vinden op Geweldige Verzamelaars op het PK-label. Die focust op al de output van het Half Moon label. En die compilatie is getiteld Glory, Dominion, Power, Majesty.

En dat was andermaal Connie Bell met een nummer getiteld Stop Youth Murder. En dat was geproduced door Doggy Wardrobe van Conscious Sounds. En die gaat nog eens in Dubwise.

U herkende natuurlijk het rauwe reality, Yardstyle, Anything. Linval Thompson productie was dat met hemzelf aan de vocals. En Poor Man's Style was eigenlijk met Barrington Levy aan de vocals natuurlijk. Oorspronkelijk uitgebracht op een album met dezelfde titel uit, ik dacht 1982. Opgenomen in Channel One Studios, maar de versie die u nu net hebt gehoord is een nu pas heruitgebrachte versie met een nieuwe, splinternieuwe mix, zowel de vocal als de dub, die gaan we straks laten spelen in de Lone Ark Studios, dus dat wil je zeggen, geproduced en gemixt door Roberto Sanchez, straks ook nog de version. Maar nu eerst nog eens de originele, want die is toch ook bijzonder, is niet helemaal

Scientist doet hier al prachtige dingen tijdens die originele vocal mix van Poor Man's Style. Maar dat doet Roberto Sanchez ook met de splinternieuwe remix The Wise.

Linval Thompson bracht er nu net een zestal uit van dit soort sevenintjes. Allemaal Thompson producties van de vroege jaren 80. Maar in een nieuw mixjasje gestoken door Roberto Sanchez van The Lone Ark.

En er was nog Something to Say van naamgenoot van mij, Cedric Williams. Loodzwaar productie van Dennis Emmanuel Brown uit de late jaren 70 en op het Nationwide label uitgebracht. Zo dadelijk een relatief recente Britse productie op het Horus Records label.

0: fall. Wicked are gonna fall on that righteous day. The wicked are gonna fall. Fall down.
1: Hij zei het zelf, Shaka Black en Righteous Day. Shaka Black samen met de Horus All-Stars uit de UK dus. En uitgebracht op het Horus label. En in dezelfde thematiek eindig ik voorlopig met nog eens in dezelfde sfeer zoals gezegd. Brando aka Earl Zero en Righteous Works. You're

En om niet te veel in het vaarwater van de Stereotropical DJ terecht te komen, nu hij nog aan zijn eerste set moet beginnen, draai ik hem nu al om voor de geweldige Dubwise. Taking over.

0: Hele lange tracks heeft hij een King Buckner Junior. Dit nummer duurt een volledige A-kant. We gaan het toch niet uit laten spelen. We zitten nog maar halverwege. The Black Asaya of Africa noemt de LP. Hij is er uitgebracht op het Hot Casa label. Van hetzelfde label komt ook de volgende track van Pierre Antoine.
1: That is life.
0: Yemanun.
1: You see, we must talk of injustice and at the same time look after our children